Starship gelanceerd. Het gaat om de krachtigste en grootste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Uiteindelijk wil eigenaar Elon Musk met SpaceX mensen naar de maan en Mars brengen. Het was de 12e testvlucht van de raket en steeg op in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar toen werd de lancering op het laatste moment afgeblazen. Ruim een uur na opstijgen landde de raket net op een platform in de Indische Oceaan. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. Deze week zijn twee mensen overleden die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten in kamp Vught. Het gaat om Ellie Vleeshouwer Blok, een van de eerste gevangenen van kamp Vught. Zij overleefde 8 concentratiekampen en overleed afgelopen dinsdag op 101-jarige leeftijd. Het kamp Vught maakt ook bekend dat Marie Verbraken-Blommaert is overleden. Ze zat in 1943 in kamp Vught en was koerier in het Zeeuwse Verzet. Verbraken-Blommaert werd 105 jaar oud. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Hout een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast het doel, heeft die meeuw een nest gebouwd en eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. Het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer vannacht is het overal helder, koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Stef Banstra met het NWS Journaal. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten daar rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ook al op de hoogte gebracht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek. SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het allerlaatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Houts een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast een doel, heeft die meeuw een nest gebouwd en daar eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging Haagse Houts nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. En het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer, vannacht is het overal helder, koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag kan er alleen in het Waddengebied nog een buitje vallen. Dit was het NWS Journaal.

watch the sunrise, and see the dark explode with light.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Stef Banstra met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. De politie doet onderzoek. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Ook zitten nog 38 mijnwerkers vast onder de grond, melden de Chinese autoriteiten. Het ongeluk gebeurde afgelopen avond in een kolenmijn in de provincie Shanxi. Volgens Chinese media was er een gasexplosie, terwijl er honderden mijnwerkers ondergronds aan het werk waren. Reddingswerkers hebben inmiddels 201 mensen naar boven gehaald. Onder hen waren ook de 8 slachtoffers die bij die explosie omkwamen. De reddingsoperatie voor de 38 vermiste mijnwerkers is nog steeds in volle gang. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op die locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van die raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het laatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer, vannacht is het helder, het koelt af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon, het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag kan er alleen in het Waddengebied nog een buitje vallen. Dit was het NOS Journaal.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: Dig This. Goud van oud. De hits van nu en muziek in je eigen taal. RTV Slos draait het allemaal.
1: No me moleste mosquito. No me moleste mosquito. No me moleste mosquito. Why don't you go home? No me moleste mosquito.

0: zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Stef Bonstra met het NOS Journaal. Zo'n 40.000 inwoners ten zuidoosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. Die tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van die tank defect. De brandweer in Los Angeles houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing gevonden kan worden. Als de tank explodeert, zijn er ook zorgen over andere tanks in de buurt. Die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een ernstig verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten daar rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families inmiddels ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. De politie doet onderzoek. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Ook zitten nog 38 mijnwerkers vast onder de grond, melden de Chinese autoriteiten. Het ongeluk gebeurde gisteravond in een kolenmijn in de provincie Shanxi. Volgens Chinese media was er een gasexplosie. Reddingswerkers hebben inmiddels 201 mensen naar boven gehaald. Onder hen ook de 8 slachtoffers die bij de explosie omkwamen. De reddingsoperatie in China voor de 38 vermiste mijnwerkers is nog steeds in volle gang. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor afgelopen donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het allerlaatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket weer op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer helder bij een graad of 12, straks overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. Later alleen in het noorden grijs, met daar nog kans op een kleine bui. Dit was het NOS Journaal.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Stef Banstra met het NOS-journaal. Zo'n 40.000 inwoners ten zuidoosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. De tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van de tank defect. De brandweer in Los Angeles houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing kan worden gevonden. Als de tank explodeert, zijn er zorgen over andere tanks in de buurt. Die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een ernstig ongeval in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families inmiddels ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis had op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het laatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf SpaceX van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer helder bij een graad of 12. Later overdag overal droog met veel zon. Bij temperaturen van 25 tot 29 graden. Vanavond ook nog lang zonnig en droog. Dit was het NOS Journaal.

0: van toen en nu. RTV Slos.
1: RTV Slos.

0: in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Opnieuw heeft de gemeente Stadskanaal mensen opgevangen voor wie vannacht geen plek was bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het ging om ongeveer 80 mensen die met een bus naar Stadskanaal werden gebracht. Op de nachtopvang daar had het Rode Kruis daar bedden voor hen klaargezet. Zo'n 10 anderen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Het was de derde avond deze week overvol bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Premier Jette sprak gisteren van een crisis die zo snel mogelijk moet worden opgelost. In Amsterdam is iemand om het leven gekomen bij een grote brand. Die brak uit in een wijk in het oosten van de stad. Er kwam veel rook bij vrij. De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle. Omwonenden die last hadden van de rook krijgen het advies om ramen en deuren te sluiten. Over de identiteit van het dodelijk slachtoffer is nog niets bekend. Zo'n 40.000 inwoners ten oosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. De tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van de tank defect. De brandweer houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing kan worden gevonden. Als de tank explodeert, zijn er ook zorgen over andere tanks in de buurt die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ingelicht. Het weer, de dag begint zonnig met weinig wind en de temperatuur loopt daardoor al snel op. Het wordt zomers warm met 25 tot 29 graden. Vanmiddag trekken er ook wat wolken over en aan de kust steekt een stevige wind op, waardoor het daar iets afkoelt. Dit was het NOS Journaal.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De vijf duikers die vorige week omkwamen in een grot op de Malediven waren mogelijk de weg kwijtgeraakt door opgeroerd zand. De lichamen van de vijf Italianen werden begin deze week teruggevonden. Het reddingsteam vond vier van de slachtoffers in een doodlopend stuk van het grottenstelsel, waar het zicht snel kan verslechteren door het zand wat er op de bodem ligt. En ook hadden de vermiste duikers volgens een van de leden van het reddingsteam waarschijnlijk niet de juiste uitrusting om onderwatergrotten in te gaan. Opnieuw heeft de gemeente Stadskanaal mensen opgevangen voor wie vannacht geen plek was bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het ging om ongeveer 80 mensen die met een bus naar Stadskanaal werden gebracht. Op de nachtopvang daar had het Rode Kruis bedden voor hen klaargezet. Zo'n 10 anderen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Het was de derde avond op rij deze week, overvol bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Premier Jette sprak gisteren van een crisis die zo snel mogelijk moet worden opgelost. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 82 mensen om het leven gekomen. 9 slachtoffers worden nog vermist. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Shaanxi. Zo'n 250 medewerkers waren ondergronds aan het werk in de mijn toen de gasexplosie plaatsvond. Reddingswerkers hebben zo'n 200 mensen naar boven kunnen halen, waaronder een aantal omgekomen mijnwerkers. De Amerikaanse rapper Rob Bass is overleden. Hij was eind jaren 80 een van de eerste rappers die ook bij het grote publiek doorbrak. Bass maakte met zijn jeugdvriend DJ Easy Rock nummers als It Takes Two en Get on the Dance Floor. Rob Bass overleed aan de gevolgen van kanker. Hij was 59 jaar. Het weer, de dag begint zonnig met weinig wind en de temperatuur loopt daardoor al snel op. Het wordt zomers warm met 25 tot 29 graden. Vanmiddag trekken er ook wat wolken over en aan de kust steekt een stevige wind op, waardoor het daar iets afkoelt. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl.
3: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk.
1: Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

Ik haal geen bomen uit mijn zakken, maar ik bos. Ik heb pillen in mijn kaak en ga los. We gaan wop, we gaan wop, we gaan wop. Krijg geen vlinders in mijn buik, want ik krijg die blikken mot. Ik ben niet in de gym, maar trek ik op, is het een sport. Ey, ik krijg geen vlinders in mijn buik, want ik krijg die blikken mot. Ik ben niet in de gym, maar trek ik op, is het een sport. Sport.

0: van toen en nu. RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: And let it fly.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 90 mensen om het leven gekomen. Er wordt nog gezocht naar andere slachtoffers. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Shanxi. Zo'n 250 mijnwerkers waren ondergronds aan het werk toen de gasexplosie plaatsvond. Reddingswerkers hebben zo'n 200 mensen naar boven kunnen halen, waaronder een aantal omgekomen mijnwerkers. In Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen door luchtaanvallen van Israël. Onder hen zijn 6 ambulancemedewerkers, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Tyus in het zuiden van Libanon. Sinds vorige maand is er een staakt het vuren in Libanon, maar toch voert Israël regelmatig aanvallen uit. Het leger zegt alleen doelen van Hezbollah aan te vallen, maar in de praktijk worden ook veel burgers geraakt. Libanon noemt de aanvallen een schending van het internationaal recht. De duikers die om het leven kwamen in een grot op de Malediven hadden waarschijnlijk niet de juiste uitrusting om onderwatergrotten in te gaan. Het zegt een van de leden van het reddingsteam dat de lichamen van de duikers begin deze week terugvond. 4 van de 5 werden teruggevonden in een doodlopend gedeelte in de grot. Waarschijnlijk zijn ze door opstuivend zand de weg kwijtgeraakt. In een natuurgebied in Brabant zijn handhavers van de regio Os bekogeld en betast door een groep dronken mensen. Toen de handhavers hen weg wilden sturen, werd er van alles naar hen gegooid. Mannelijke handhavers werden ook bij hun billen en kruis gegrepen. De politie greep uiteindelijk in en heeft 4 mensen opgepakt. Het weer, het is een zomerse dag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog iets warmer. Vanmiddag trekken wel wat wolken over en koelt het wat af door een sterke wind van zee. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: Het staat of valt allemaal met de blues. Sterker nog, het begint gewoon met de blues. Als je de blues niet kent, nou,
1: it's party time.
0: Dan we maken er maar wel van, nietwaar? Het was 10 Years After, 1971, met de korte uitvoering trouwens van een heel fraai werkstuk. Ik zat er lekker op mee te swingen en zo ineens was het er weer afgelopen. Oh jee, 3 minuten nog wat. Er is ook een langere uitvoering in de handel, die duurt iets van 9 minuten, weet ik veel, bijna 10 minuten. Maar dat werkt mij toch even iets te gek. Zeg maar voor mensen die dan echt de blues hebben, misschien wel kan het desastreuze gevolgen hebben. Je weet nooit wat voor rare dingen daar weer uitkomen. Dat wil ik niet op mijn geweten hebben. Wel de good feeling in deze show, kortom de leuke gouden oude platen. Zometeen met Claudine.
2: Oh, nou, wat dan, hè? Wat dan met je grote smoel?
0: Wat voor Claudine? Claudine.

Sla op je tamboerijn dat je leven ervan afhangt. In 1968 gemaakt door de Lemon Pipers. Voorafgegaan door Claudine Longuet. Mooi plaatje, dat heet Who Needs You. Een zangeres en actrice geboren in Frankrijk in 1942. Toen al, jawel, 29 januari. Maar sinds 1977, sinds de dood van ene Spider Savage... een Olympische atleet, een skier, waar ze wat te maken mee zou hebben... horen we niks meer van deze juffrouw. En dat is toch jammer. Claudine Longuet onthoudt...

0: je er niet mee.
1: Nou, vind ik ook. En hou meteen je poot ook maar thuis. Ik zeg maar wat. Wat hadden we net? Davy Jones. Het was geen David Bowie, want die heette toen in de jaren 60 ook nog Davy Jones. Of David Jones. Dit was de Nederlandse Davy Jones met You Go Your Way. En daarvoor hadden we nog The Real Thing uit 1977. De mannen van You To Me Are Everything. En dan denk je van, ja, nou, dat soort platen houdt het dan op. Nee, dan maken ze nog veel meer. Love Is Such A Wonderful Thing bijvoorbeeld, waarmee ze in de Engelse hitparade stonden. En die draaiden wij dan weer toevallig. Zo, incredible, but true. Dat dacht ook een bazin van een Deutsche Kat. Echt waar? Chaos, anarchie, ellende, drama. Toen zij de politie belde met de mededeling: hij heeft me aangevallen. De woning zit vol met bloed. Oh jee. De plaatselijke heilige Herman dat rukte uit met groot materieel. De politie dacht namelijk te maken te hebben met een meneer met losse handjes en stuurde maar liefst 7 politieauto's op het incident af. Dat was circus in de buurt natuurlijk. Het bleek echter te gaan om een dolgedraaide kater met de naam Felix. Deutsche kater met de naam Felix. Stilzitten, ja, Felix. Anders kunnen wij het verhaal niet vertellen. Daar gaan we dan. Felix had zijn vrouwtje in het gezicht en hij benen gebeten en gekrapt. En de 35-jarige bazin moest daarvoor in het ziekenhuis behandeld worden. De kat van 2,5 veranderde in het bijzijn van de agenten weer in een poeslief. Huisdier. Wat een toestand weer. 7 politieauto's, maar liefst. Flashback party. Het bericht vermeldt trouwens niet of de juffrouw in kwestie ook zeg maar, de wat ruime inzet van de politie moet betalen. Het gebeurt nog wel eens, hè, dat je te veel politie op je dak krijgt of zeg maar, enigszins onterecht dat je de politie hebt geroepen. Dan mag je meteen ook betalen. Oh jee, knap lullig. But anyway. We gaan een plaatje draaien voor alle plastic inzamelaars. Schijnt tegenwoordig helemaal hip te zijn. Hier zijn de Buggles.

dat kun je dus zonder al te veel overdrijven wel zeggen. Productie van Phil Spector, tegenwoordig gerenommeerd Bias-klant. Ook leuk. The Ramones, waarvan trouwens een van die mannen al onder de groene zoden ligt, lachen. Ik dacht dat Joey Ramone was. Jij zegt de broertjes, maar die vonden het wel aardig om met elkaar gewoon The Ramones te heten. Punkbandje destijds uit de jaren 70. En zo ineens met Rock'n'Roll High School in 1980 een joekel van een hit. De Buggles daarvoor met natuurlijk Trevor Horn, de meneer met die hele grote bril. Gerenommeerd producer daarna. Hij speelde samen met Geoff Downes. Dat is toch ook een meneer die zeker in het productievak daarna zijn spoor ruim verdiend heeft. En Bruce Woolley, dat was de drummer. Nou ja, dan weet je het. Dat waren de Buggles destijds. Ik trok ook nog een tijdje in bij de band Yes. Daar waren ze enorme fans van. En toen kregen ze een uitnodiging om daar wat voor te produceren en zo. En toen zijn ze meteen bandleden geworden. Al was het maar tijdelijk.

0: Ik wou even zeggen.
1: Vreemde verhalen over vreemde mensen.
2: Ja, dat moet je niet aan mij vragen eigenlijk. Maar meer aan de hoofdpersoon van het volgende malle verhaal. Meteen na de East Side Connection uit 1978 trouwens. En You're So Right For Me. En The Pretty Things uit de jaren 60. Ze waren zo lelijk dat ze zichzelf The Pretty Things noemden. Ook weinig. 1966, The Midnight to Six Man. Nou, daar gaat hij dan. Ik heb je al even lekker gemaakt. Wat dubbelzinnige praat eigenlijk. Als je tenminste weet waar we het over gaan hebben. Met een verhaal van een meneer die toch een kleine afwijking heeft, waarvoor sommige heren zouden tekenen. De 27-jarige Danny James namelijk, die verlaat zijn woonplaats in het Britse St. Lytham, St. Anne's. De seksverslaafde meneer, en daar ligt het hem allemaal aan, heeft namelijk met elke vrouw in de stad geslapen, zegt hij zelf. Ik heb een fortuin gespendeerd aan taxis om elders op veroveringstocht te gaan, om nog maar te zwijgen van de kosten van hotelkamers. Het komt voordeliger uit om gewoon ergens anders te gaan wonen, zegt de praktische meneer James. De man die met meer dan 500 vrouwen seks had, ach, kwam met een depressie en zijn zaak ging ook nog failliet door zijn seksverslaving. Zo zie je maar, elk voordeel heeft ook zijn nadeel. Meneer James gaat dan ook in therapie. Mensen denken wel eens dat het een grap is, maar ik zit met een enorm probleem. Nou, wat is de maat dan, vraag ik me af. Mag ik dan weer niet vragen natuurlijk. Goed, voordat ik nog meer onzin ga uitkramen, is het weer hoog nodig tijd voor Muziek Muzak met Disco Texas en Sex Olet.

1981. Productie van Adrian Baker, die wou kennen van Beach Boy Gold. Liquid Gold met Don't Panic. En daarvoor Disco Tex en zijn Sexolets. Meteen aan dat seksverslaafde verhaal van die meneer uit Engeland. Dag, toepasselijk plaatje, kwijt ook schijnlijk. Yeah, Dancing. Zometeen in de show een wat minder bekende van de heren rondom John Waite in de jaren 70. Over welke band heb ik het dan? Even diep nadenken, graven je geheugen. Dat moeten de baby's wel zijn, inderdaad. We gaan naar 1977 met Broken Heart.

Bij deze maar even de voorwaarschuwing. The Babies and Broken Heart, 1977. Natuurlijk met die fantastische stem van John Waite. Later ook bij Bad English en Solo in de Weer en zo. Jammer alleen dat hij toch niet meer gemaakt heeft, moet ik eerlijk zeggen. Maar goed, het zal ook wel dat hij meer gemaakt heeft, maar daar weet ik dan weer niks van. Mocht jij het wel weten, bert@flashbackparty.nl ligt me in, volledig van voren van achter. Straks nog Which Way met de clapping song Nature Boy van Central Line komt er nog aan uit 83. Maar eerst terug naar 61.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De hulporganisatie vraagt zich af hoe het de komende dagen verder moet. Vanochtend moest er opnieuw een noodopvang worden ingericht, omdat er in het aanmeldcentrum in Ter Apel geen plek meer was. Zo'n 80 mensen werden naar Stadskanaal gebracht, waar het Rode Kruis bedden had klaargezet. Het Rode Kruis vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. Hulpverleners van de organisatie delen vandaag water, voedsel en zonnebrand uit. Congo neemt maatregelen om de ebola-uitbraak in te dammen in het land. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Het aantal besmettingen in Congo stijgt nog altijd. De afgelopen dagen kwamen er honderden besmettingen bij. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. In China zijn zeker 90 mensen omgekomen bij een gasexplosie in een kolenmijn. Ook zitten er nog mijnwerkers vast onder de grond. Naar hen wordt nog druk gezocht. Meer dan 200 mijnwerkers zijn al naar boven gehaald door reddingswerkers. De meeste schapen die in Drenthe in de buurt leven van een wolf staan inmiddels achter een wolfwerend hek. Het gaat dan om driekwart van de schapen, meldt RTV Drenthe. Dat is een groot verschil met een jaar geleden. Toen was nog maar 1/3 van de schapen beschermd door zo'n hek. Nu is het afwachten of de maatregelen ook echt gaan zorgen voor minder dode schapen, zegt een gedeputeerde tegen de regionale omroep. Ook ponies, paarden, runderen en damherten staan in Drenthe nu achter een wolfwerend hek. Het weer, het is een zomerse dag vandaag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog wat warmer dan dat. Vanmiddag trekken wel wat wolken over en dan koelt het iets af door een sterke wind van zee. Morgen is dan ook opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: Een goedemorgen, het is zaterdag 23 mei van het jaar 2026. Van harte welkom bij Kopwijzer. Wij zijn bij u tot 12 uur, ik geef u de onderwerpen tot 11 uur. We gaan met Randy Leper praten over het dorpspark in Willemsoord... wat eraan zit te komen, waar dat is en hoe dat precies zo komt... dat horen we straks van hem. Aandacht voor de havendagen in Vollenhoven die dit weekend zijn... dit Pinkster weekend, tussendoor het lokale nieuws. En onze eerste gast is Jantina Drijfhout, ze zit al tegenover me. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Fractievoorzitter van de ChristenUnie Steenwijkerland. Bijzondere tijden in afwachting van de te vormen coalitie. Je hoort her en der uit het land berichten van... ja, daar is het geklapt, daar is het geklapt. Hoe schat jij in dat het in Steenwijkerland af zal lopen?
1: Ik denk dat dat er in Steenwijkerland binnenkort echt wel meer informatie, nieuws komt over een coalitie. Er zijn natuurlijk 4 partijen in onderhandeling op dit moment. Ik vind het niet mijn plek om daarover allerlei dingen te zeggen over wat ik daarvan wel gehoord heb. Het is hun planning en hun programma. Maar wat ik wel kan zeggen is dat we de coalitiepartijen... die zijn dus met elkaar in gesprek over wat ze willen bereiken de komende 4 jaar. Mm-hmm. En ze hebben afgelopen week de andere oppositiepartijen uitgenodigd... om met hem mee te praten, om ook input te geven voor het coalitieprogramma. Dus we hebben de eerste contouren al gezien. En we hebben daar al wat op...
0: Kwamen, dat was via internet of zo?
1: Nee, dat was gewoon... bij wijze van met de benen op tafel. Mm-hmm. Maar een sessie om langs borden te lopen en je input te geven. Daar hebben we ook om gevraagd. Hè. Dat heeft de informateur ook aangegeven. Van hoe ga je nou coalitie en oppositie ook met elkaar verbinden? En hoe hoor je elkaar ook? En dit is een van de manieren waarop ze al even in het voortraject... met ons in gesprek zijn geweest. Dus een hele mooie vorm... Maar dat weerhoudt hun er uiteraard niet van om een eigen coalitieprogramma te schrijven. Waar we uiteraard ook weer op kunnen reageren. En op het moment dat daar iets in staat wat niet in de lijn ligt... wat de ChristenUnie graag zou willen... dan gaan we dat natuurlijk ook in vergaderingen helder
0: Ja, maar dit allemaal zo beluisterend, is het heel aannemelijk... dat het doorgaat.
1: Ik ga er gewoon vanuit. Ja, misschien dat er nog hete hangijzers zijn die wij niet kennen. Maar Steenwijkerland staat er natuurlijk wel bekend om. En dat is in het voortraject ook al veel vaker gezegd door alle partijen. Alle partijen kunnen op een of andere manier wel tot een samenwerking komen. Ook al is er heel veel diversiteit. Volgens mij was Jeroen van Duivoorde van de VVD... die nog in een van de vergaderingen zei... eigenlijk was de vorige coalitiesamenstelling... was ook wel een hele bijzondere als je kijkt. Hè, lokale partij, christelijke partij... een conservatieve of rechtsere partij. En dan nog de PvdA erbij. Dat is ook een samenstelling waarvan je niet altijd zou zeggen dat dat...
0: Dat in de rest van Nederland minder voorkomt, laten we het zo zeggen.
1: Of landelijk, zeg maar. Ja. Maar op gemeentelijke politiek... kun je heel ver altijd met elkaar komen. Ja. En we zijn in Steenwijkerland natuurlijk ook gewoon gewend... dat het ook een stukje geven en nemen is als je met elkaar wil samenwerken. Maar er waren natuurlijk heel veel mogelijkheden en samenwerking gewoon mogelijk.
0: Ja, zeker. Dus we wachten het af. Maar de kans dat het doorgaat met de partijen die nu aan het praten zijn met elkaar... die is vrij groot.
1: Ik ga er wel van uit. Ja. Dat ze daar op dit moment goed met elkaar in gesprek zijn.
0: Welke dingen heb je namens ChristenUnie nog toegevoegd aan de borden en de quotes die daar waren? Dat je zegt van, daar wil ik toch echt als ChristenUnie nog heel graag een schepje bovenop.
1: Ja, ik vind me nu even een repeterende plaat. Omdat ik hem de laatste jaren heel vaak genoemd heb. En ook toen de informateur kwam met zijn voorstel. Maar voor de ChristenUnie is in ieder geval hartstikke belangrijk dat we een goed sociaal beleid hebben. Armoede minima beleid, dat hebben we nu op 130% staan. Dat willen wij echt behouden. Nou, ik heb in de vergadering een paar weken geleden ook al aangegeven... dat ik dat in meerdere gespreksverslagen met de informateur ook heb zien terugkomen. Dus ik heb toen al gekscherend gezegd van... volgens mij hebben we die al binnen... ook even om te prikkelen, zeg maar. Ja. Dat is een van de dingen die wij erg belangrijk vinden. Maar blijven investeren Blijven investeren ook in scholen. De unilocatie vinden we heel belangrijk. Nieuwe woonwijken, maar ook de unilocatie en nieuwe scholen. Bijvoorbeeld in Sint-Jansklooster komt een nieuwe basisschool met twee scholen. Ja, dat vinden wij ontzettend belangrijk, dat je daar goed naar de verkeerssituatie kijkt en dat je echt de fietser of de wandelaar daar echt centraal zet. En als je nieuwe woonwijken maakt, dat je ook echt goed gaat nadenken van hoe kun je nou slim een fietser zo snel mogelijk dan in de binnenstad krijgen. Dat hij niet allerlei omwegen hoeft te doen. Dat je met een auto dan allerlei omwegen moet maken.
0: Ja,
1: prima. Maar dat je voor de fietsen gewoon hele slimme verbindingen maakt. Tussen wijken, tussen kernen. Dat vinden we heel belangrijk. En waar we het ook al over gehad hebben is het museum. De plannen voor het museum en voor de bibliotheek op de markt. Daarvan hebben wij ook in ons verkiezingsprogramma aangegeven. Van het is wel een hele kostbare... een kostbaar idee om een groot museum te maken in de spijkervetstallen. Mm-hmm. En dan een bibliotheek aan de markt. Terwijl wij echt zorgen hebben over, is die dan nog wel bereikbaar voor iedereen? En welke kosten gaan daar dan nog mee gemoeid? Dus eigenlijk hebben we ook al in het verkiezingsprogramma aangegeven van, je zou weer terug moeten naar de tekentafel om te kijken of je naar een ander plan kunt komen. En echt nog wel even kritisch kijken of de bibliotheek daar op een goede plek zit. Ik zou het echt heel mooi vinden. Hè? Je hebt heel veel steden waar de bibliotheek in de binnenstad zit.
0: Ja.
1: Met allerlei koffiehoekjes erbij. Je kunt een vergadering. Hartstikke mooi als dat kan. Maar ik vind ook dat die echt goed bereikbaar moet zijn voor mensen die slechte te been zijn. Voor ouderen. Voor moeders met jonge kinderen. Of vaders. Nou, daar heb ik wel een zorgpunt op. Dus, maar aan de andere kant, we moeten ook iets met die panden aan de markt. Want ja, die zijn natuurlijk wel ontzettend mooi, ontzettend belangrijk. Dus dat we daar iets ook mee moeten doen, dat is ook wel duidelijk. Maar wat ons betreft, weer terug naar de tekentafel en weer een nieuw plan maken.
0: Mm-hmm. Ja. Nou, met de CPB en de coalitie wordt er vast naar dat museum nog wel weer opnieuw naar de tekentafel gegaan. Want die zitten daar wat anders in dan de andere partijen.
1: Ja, maar je zag in de verkiezingen al wel ook een beetje dat er al wel wat geschoven op werd. Dus ik ben wel benieuwd hoe met wat voor een uitspraak de coalitie dus komt als het gaat om dat plan.
0: Ja,
1: ja, ja, dat is wel een hele belangrijke.
0: Er is nog geen uitnodiging waarbij het coalitieakkoord gepresenteerd gaat worden. Want ik zit echt. Ik dacht van, nou ja, dat is komende week. Maar dat is niet zo, hè?
1: Formeel nog niet. Nee. Nee,
0: maar
1: nee, we hebben natuurlijk ook wel na de verkiezingen zaten er wat. Hebben we even. Er waren ook gemeenten die hadden al gelijk in de eerste week, 2 dagen na de verkiezingen, al een duidingsdebat. Dat lag bij ons al een weekje later. Ze zijn nu met elkaar in gesprek. Dus, ja. Maar ik denk dat we binnenkort wel iets daarover gaan horen.
0: Ja, nou vooral, ik zag ook het afscheid van de wethouders.
1: Klopt.
0: Dat ik dacht van, oh, nou, voor die tijd. We gaan toch niet dan in een tussenliggende periode hebben zonder wethouder? Ja, het kan wat niet kan.
1: Ik denk dat heel goed afgestemd wordt.
0: Dat denk ik ook.
1: En afscheid betekent niet altijd nog formeel de laatste werkdag.
0: Nee, okay.
1: Dus dat is natuurlijk ook...
0: Nou, want dat is begin juni.
1: De afscheid van de wethouder, dat is volgende week... Nee, komende donderdag.
0: Oh, komende donderdag al. Ja. Ja, daar hebben mensen daar ook even op gewezen. Want het is best. Ja, je moet je wel opgeven.
1: Je moet
0: maar
1: je even aanmelden
0: iedereen,
1: in het gemeentehuis.
0: Iedereen is welkom.
1: Afscheid van Marcel Scheringa, onze wethouder natuurlijk. En Trein Jongman.
0: Ja, nou mooi. Nou ja, mooi. Ze willen allebei zelf niet meer. Dus wat dat er gaat, mooi.
1: Nou ja, na 8 jaar is het ook, denk ik, een logische keuze om nu wel andere keuzes te maken.
0: We hebben elkaar al eerder gesproken na de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen. En nou, toen was je met een grote gezelschap. Alle partijen die deel hebben genomen, of een deel daarvan. Al geconstateerd natuurlijk dat jij alleen nu bent.
1: Ja.
0: Je hebt nog niet heel veel ervaring nu opgedaan. Want zo kort of zo lang is die tijd nou ook weer niet. Maar is het gevoelsmatig te doen? Of zeg je van, ik mis toch echt wel mensen?
1: Nou, gelukkig hebben we een hele mooie groep geformeerd al voor de verkiezingen. En daarom was het ook zo. Vond ik het enorm jammer dat we dus niet met 2 zetels door zijn gegaan naar de verkiezingen. Omdat er echt mensen klaar stonden om raadslid te worden en burgerraadslid. Dat is nu nog steeds zo. 2 burgerraadsleden. Dus komende Dinsdag is ook de beëdiging, de installatie van heel veel burgerraadsleden. Alle partijen mogen maximaal 2 burgerraadsleden laten installeren. En dat doen wij ook. Dus wij hebben 2 nieuwe burgerraadsleden die ook nog bereid zijn eventueel in de raad te komen, zeg maar. En dan hebben we daarna ook nog mensen die daar iets in willen betekenen. Dus we hebben heel veel achtervang. Ja. En we vergaderen dus ook met elkaar. We hebben dus ook echt met z'n allen steunfractievergaderingen. Dus daar zitten we ook echt met een man of 8. Dus alleen sta je er niet voor. En het voordeel vind ik voor mezelf wel. Zelf 9 jaar ervaring als raadslid. En daarvoor nog als burgerraadslid. Dan zit je er in je eentje wel anders. Dan dat
2: je
1: nieuw
2: helemaal
1: start
2: nieuw bent. Ja.
1: En dat nog niet hebt meegemaakt. Nee. Dus ik zit daar heel vertrouwd. En wat je ook zegt, van het is kort. We hebben net eigenlijk 1 vergaderronde gehad. Of misschien de 2e net, waar we nu in zitten. Ook het aantal stukken vanuit het college neemt natuurlijk iets af. Bepaalde stukken komen ook niet meer in deze periode. Nee. Dus ook dat is anders. En het is nu nog de overgang van de oude coalitie. En je weet dat de nieuwe partijen in onderhandeling zijn. Ja, daarna gaat hij gewoon los. Dat is, ja.
0: Welke burgerraadsleden komen erin? Van de ChristenUnie?
1: Geert en Leonard. Die worden aankomende dinsdag beëdigd. Onze nummer 2 en nummer 3 op de lijst.
0: Ook nog, hebben jullie dan de verdeling qua portefeuille, zeg maar, dat Geert op, weet ik veel, op cultuur. Nee, ik verzin
1: ja, we hebben de beide heren en ik zelf hebben natuurlijk wel wat voorkeuren. Uh-huh. Maar wij moeten dat nog even officieel okay. maken. En het hangt ook wel een beetje af van welke stukken op de agenda staan. Want je kunt wel zeggen van ik wil graag portefeuille X, zeg maar. Maar als daar nooit stukken van op de agenda komen. Het is ook de bedoeling dat je als burgerraadslid gaat ervaren hoe het is om in die kring om mee te praten met de besluiten rondom Steenwijkerland. Dus dan kan het ook wel zo zijn dat we zeggen van nou, dan wisselen we wat portefeuille. Want je wil gewoon ook die ervaring hebben. Ja. Dat je de stukken voorbereidt en dat je in de politieke markt daarover ook je zegje kan doen. Dus ja, dat is altijd een beetje zoeken. Want sommige onderwerpen komen gewoon zo weinig terug. Ja.
0: Nee, dat is. Ja, nou dat wachten we af. Wij zien ze vanzelf wel een keer voor de microfoon.
1: Ze willen ongetwijfeld hier een keer komen.
0: Ja, hier, maar ook tijdens de vergaderingen natuurlijk.
1: Geert is natuurlijk al een paar keer geweest met de debatten. Dus
0: mooi. We gaan even onderbreken met een stukje muziek van Martin Garrix en Ed Sheeran.

0: We praten met Jantina Drijfhout, fractievoorzitter van de ChristenUnie Steenwijkerland. We hebben al een aantal zaken besproken, maar we gaan even naar de vergadering van aankomende dinsdag, waar de nieuwe burgerraadsleden worden geïnstalleerd. Twee ook namens de ChristenUnie. Wat op de agenda staat, je haalt het zelf tijdens de break eventjes aan, de ombudsfunctie. En wat houdt die precies in?
1: Ja, wij hebben al jaren geleden een ombudsfunctie ingesteld binnen onze gemeente. Dat was toen een ombudsfunctie sociaal domein. Dat was toen met al die wetswijzigingen en die hele stelselverandering. We zeiden, we vinden het belangrijk dat als inwoners ergens vastlopen in de gemeente op het sociaal domein, dat ze een onafhankelijk iemand kunnen benaderen.
0: Dat is een tijd lang
1: lokaal.
0: Die mevrouw geweest.
1: Ja,
0: ik ben de naam even kwijt.
1: Irma van Beek.
0: Ja.
1: Die heeft dat gedaan. Dus dat, want we vinden het ook heel belangrijk. We hebben het continu ook over vertrouwen in de overheid. En dat je dan als inwoner naar een onafhankelijk iemand kunt gaan om even te kijken, hey, wat is hier nou gebeurd? En klopt het? Of kan iemand mij verder helpen? En het is helemaal niet dat de ombudsfunctie dus juridisch kijkt of het klopt. Het is geen bezwaar in beroep. Maar wel met je meedenkt. En wat de vorige ombudsvrouw in dit geval ook bereikt heeft, is dat ze heel laagdrempelig ook mocht adviseren in de organisatie, in de gemeentelijke organisatie. Dus als hij wat dingen zag wat toch wel of gek liep, is gelopen in de communicatie, dan wel in processen, of dat het toch wel ingewikkeld was voor sommige inwoners om iets te ontvangen, dan kon zij ook in de organisatie met ambtenaren daarover spreken. En ze rapporteerde ook altijd naar de raad wat ze had gedaan.
0: Zij is goed bevallen.
1: Ze beviel goed.
0: Ja.
1: Ja. We zagen wel dat het aantal mensen die dus een beroep op haar deden, dat terugliep. Want zij, en daarmee geeft ook, dat is ook het succes geweest van de functie, zeg maar. Want zij heeft heel veel dingen geadviseerd om te veranderen. En ze gaf ook aan van, je ziet dus dat nu heel goed staat, maar er kwamen steeds meer andere vragen binnen. Dus niet alleen op sociaal domein, maar ook
0: precies
1: over ruimtelijke ordening. Maar ook multi-problematiek, zeg maar.
0: Uh-huh.
1: Dus wat diverse beleidsterreinen raakt, maar ook wat niet alleen de gemeente raakt, maar ook andere overheidsorganisaties. Nou, Irma van Beek is met pensioen gegaan en toen hebben we met elkaar erover gehad van, vinden we het belangrijk dat deze functie blijft? Een missie wel in een andere vorm. Nou, toen heeft de raad uitgesproken, ja, we vinden het belangrijk dat deze functie blijft. Dus er is nagedacht over hoe dan. Minder uur. En het wordt een bredere sociale ombudsfunctie.
0: Dit klinkt heel raar, hè? Minder uren, maar een bredere sociale functie.
1: Ja, omdat minder uren, omdat gewoon het aantal mensen dat een beroep daarop doet minder is.
0: Ja, maar als je het qua onderwerpen gaat verbreden,
1: ja,
0: in een ruimtelijke ordening.
1: Ja, maar dat werd al gedaan dus. Dat zat al in de oude,
0: ja,
1: in de oude functie ook.
0: Ja.
1: Dat die werden ook niet afgewezen. Als het een onderwerp was dat niet het sociaal domein raakte, was het niet dat je niet geholpen werd.
0: Niet geholpen werd, nee.
1: Dus, maar goed, we hebben nu wel een wisseling gehad in de raad natuurlijk met een aantal nieuwe politieke partijen. Het ging nu over de invulling van de functie. Ja, en daarvan hebben nu toch ook een aantal partijen gezegd dat ze er eigenlijk geen voorstander van zijn. Nou, wij zijn nog steeds voorstander
0: van SEC, de ombudsman, vrouw, of de invulling ervan?
1: Nee, ook het feit dat we een ombudsfunctie in onze gemeente weer krijgen.
0: Oh.
1: Ja. En dat heeft ook mee te maken dat de gemeente ook een contract heeft met een nationale ombudsfunctie.
0: Mm-hmm.
1: Dus je zou kunnen zeggen en redeneren van, ja, dan gaat een inwoner daar toch heen. Ja, nou, daar ben ik dus echt, daar sta ik echt anders in.
0: Het
1: laagdrempelige is weg.
0: Ja.
1: De ingangen in het gemeentehuis is weg. De relatie met de raad om gerapporteerd te worden, dat is ook weg. En om nou naar een nationale ombudsfunctie te gaan voor iets wat heel lokaal speelt. Je moet al dan formeel een klacht hebben ingediend bij de gemeente, dat je bijvoorbeeld onjuist bejegend bent. Dus die klachtafhandeling moet al gedaan zijn voordat je überhaupt een beroep kunt doen op de nationale functie.
0: Nou, dat klinkt,
1: ja, en wij zeggen van, dat klinkt heel hoogdrempelig. Wie gaat dat doen, zeg maar? En het succes zat hem juist in die laagdrempeligheid. En dat willen wij behouden. Dus wij gaan ook echt voor dit voorstel stemmen.
0: Koppentellend nu?
1: Meerderheid gaat mee.
0: Okay.
1: Ja, aantal koppen weet ik even niet.
0: Nee, oké.
1: Ja.
0: Maar het zal ongetwijfeld wel doorgaan.
1: Ja, maar we hebben als raad natuurlijk eerder al uitgesproken dat we het wilden.
0: Mm-hmm.
1: Maar goed, je ziet met
0: maar
1: een
0: wisseling. Maar doordat je nu andere mensen
1: hebt, je hebt natuurlijk 2-3 nieuwe partijen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus. Okay. Dat aanstaande dinsdagavond dus. Dat zal niet automatisch een hamerstuk worden. Er zullen nog wel wat dingetjes over gezegd worden door deze en gene. Tot slot, Jantina. Deze week kwam in het nieuws dat Stedelijk Land heeft besloten, de gemeente heeft besloten geen extra opvang voor asielzoekers te realiseren. En in het verleden was nog een keer sprake van het zelf uitzoeken van de asielzoekers die deze kant op zouden komen, dat je daar nog enig zeggenschap over kwam. Dat is helemaal sowieso van tafel, want we doen het niet. Hoe staat ChristenUnie daarin?
1: Nou, we doen het niet. Dat is ook niet helemaal waar.
0: Geen extra.
1: Nee, oké. Okay. Nee. Nou, de ChristenUnie is heel duidelijk. Wij vinden, het is in de keten hartstikke misgegaan. Daardoor is het in Ter Apel ontzettend druk en vol. En we hebben daar allemaal, alle gemeenten hebben een verantwoordelijkheid erin om Ter Apel te ontlasten. Wij ook. Dat is het eerste. Wij hebben als gemeente bij het COA aangegeven dat wij hebben het Fletcher Hotel ingebracht als zijn een opvanglocatie. Ja. Daar heeft het COA nog steeds niet op gereageerd. Of in ieder geval niet aangenomen als aanbod. En we hebben natuurlijk ook wat breder in onze gemeente gekeken. Van zijn er ook andere plekken?
0: Dan over extra plekken, hè? Want er worden al
1: En noodplekken.
0: Precies.
1: Ja, precies. Ja. Dus wij vinden echt dat we een verantwoordelijkheid hebben als gemeente om daar onze rol in te pakken. Maar het moet natuurlijk wel mogelijk zijn. En je moet ook ruimtes en gebouwen hebben waar dat kan. En wat ons betreft, op het moment dat die mogelijkheid er is, moeten we echt ons steentje bijdragen. Maar dat hebben we ook al gedaan door het aanbod over het Flesje Hotel. Mm-hmm. En die is ook nog niet ingevuld. Dus, en ondertussen moet landelijke politiek moet aan de slag om het in de keten echt nu voor elkaar te krijgen. Maar we kunnen onze ogen niet sluiten en zeggen dat moet landelijk maar oplossen. Want het probleem is er nu. De uitdaging hebben we gewoon in Nederland. En die moeten we ook met elkaar aangaan. Dus we hebben gewoon op verschillende terreinen en verschillende overheidslagen hebben we gewoon iets te doen daarin.
0: Dus dat Fletcher Hotel, dat staat nog wel steeds.
1: Dat staat nog steeds, dat aanbod. Ja, ja.
0: Ja. Ja. Nou, afwachten hoe daar dan mee om wordt gegaan. Want nu landelijk is het een beetje nu. Stadskanaal helpt alleen maar Ter Apel uit de brand. Ja. En voor de rest doet Nederland niets.
1: Ik las vanochtend in de krant dat Amsterdam extra plekken beschikbaar stelde. Ja. Maar
0: er ging ook een kaartje rond met rood en groen. En dan rode gemeenten die geen extra opvang deden. Daar was het Stedelijk Land was rood, hoor.
1: Ja, maar dat is dus niet. We hebben dus al een aanbod gedaan. Ja. En we hebben ook al diverse keer een noodopvang gedaan. Is het voldoende? Kan het meer? Ja, daar moeten we dus met z'n allen over hebben. Dat moet praktisch mogelijk zijn. Maar dat wij een verantwoordelijkheid hebben, ja, dat zeker. En ook al die andere gemeenten waar het rood is. Iedereen heeft er een verantwoordelijkheid in.
0: We wachten het af. We hopen er het beste van. Aanstaande dinsdag dus krijg jij gelegaliseerde hulp.
1: Ja, ja.
0: Die hulp die had je al. Maar dan worden de burgerraadsleden geïnstalleerd. Dat moet een goed gevoel zijn. En we wachten het coalitieakkoord waarover gesproken wordt. Daar moeten we nog even geduld voor hebben. Wie weet komt die van de week. We zien het wel.
1: Ja, nou.
0: Dankjewel. Een fijn zondag weekend. Geniet ervan.
1: Dankjewel.
0: En volgende week weer aan de slag.
1: Helemaal goed. Hoi.

0: ik ben Dave Prins en dit is het lokale nieuws. De werkzaamheden rondom het Steenwerkerdiep zijn volop in uitvoering. Daarom is de weg tussen het Steenwerkerdiep en de Tuxeweg afgesloten. De winkels die aan het Steenwerkerdiep zitten zijn wel bereikbaar via de gedempte turfhaven die tijdelijk tweerichtingsverkeer is. De Tuxeweg wordt ook nog afgesloten en dat gebeurt op 15 juni tot en met 28 juni. In de nacht van 18 en 19 mei is de brandweer van de Oldenmarkt uitgerukt naar een brand aan de Veentjes. Even na 1 uur in de nacht werd de brandweer gealarmeerd en een paar minuten later kwam ook een waterwagen. De brand is mogelijk ontstaan door een oplader die in een bankstel zat. De schade aan de woning is groot, vooral vanwege rook en roet. De bewoners moesten de nacht ergens anders doorbrengen. Op 18 mei is een loods in Callenkote op last van de burgemeester voor 12 maanden gesloten. De burgemeester heeft dit besloten omdat in februari een drugslab werd gevonden. Een jaar eerder was er een drugslab in aanbouw gevonden. Burgemeester De Groot heeft deze beslissing genomen omdat hij een veilige leef- en woonomgeving wil en herhaling wil voorkomen. In Wolfga is er op 22 mei een fietser gewond geraakt tijdens het oversteken van een parkeerplaats aan de Tjerk-Hiddenstraat werd de fietser te laat opgemerkt door een automobilist. Hulpdiensten kwamen ter plekke en één persoon werd nagekeken door het ambulancepersoneel en uiteindelijk vervoerd naar het ziekenhuis. En dit was het lokale nieuws.
1: Dit was RTV Slos met nieuws uit de regio.

0: Michel bij me aangekomen van deze aan de Stolde. Goedemiddag, goedemorgen.
1: Goedemorgen nog, hè? Ja, ja. Nog steeds.
0: Ja, we waren er al vroeg bij natuurlijk, hè? Dus we bedenken al dat het middag is. Het is lekker warm hier, hè?
1: Het is heerlijk warm. Het is goed toeven hier op Takerdien. Dus Heidenheim, Tiedem, gewoon langs komen, niet te bang wezen. Vaker weer te bang, hè?
0: Ja, vaker wel, hè. Hey, maar daar gaan we het niet over hebben. We gaan het hebben over volgende week natuurlijk, hè. Want dan ben jij de grootste organisator van het feest de Havendagen. En daar gaan we wat meer over te weten komen. Wanneer begint het allemaal, Anne?
1: Ja, volgende week vrijdagmiddag beginnen we met de Olde Mensentour. Dat is, daar gaan er senioren uitvallen over. Die mogen zich opgeven om met de bustocht mee te doen. Dan krijgen ze tijdens de rit een hapje en een drankje. En op het einde een lekker broodje kroket. Maar sommige oudjes die zeggen nog steeds van... God, die bustocht, dat was zo mooi, want ik heb plekjes gezien... ik heb van mijn leven nog niet gezien. En die dames en die heren zijn ruim de 80 gepasseerd. Dus hoe mooi kan dat wezen?
0: Ja, dat kan inderdaad heel mooi wezen. Hoe is dat tot stand gekomen? Hoe is dat bedacht?
1: Ja, nou, het was in het verleden al eens eerder georganiseerd geweest... maar goed, door organisatorische omstandigheden, vrijwilligers, financiën... is dat een beetje naar de achtergrond gedreven. Nou ja, zoals je weet hebben we sinds 3 jaar weer een nieuwe frisse commissie... die probeert de boel weer op gang te houden, op gang te krijgen... en er weer wat leuks van te maken. Nou, de Olde Mensentour was tijdens de vergadering toch altijd weer een dingetje... wat boven kwam drijven. Dus we hebben wat mensen buiten de commissie bereid gevonden... om ons daarmee te helpen. Ik noem dan een Klaas Laske, zijn schoonmoeder die zit in het zorgcentrum. Die kwam op een gegeven moment bij ons schotten. Toch wel weer leuk, wil ik wel een handje in helpen. Hè. Je weet, het is heel belangrijk. We hebben binnen de Havendagen een kleine commissie van 8 man... die het hele weekend zeg maar een beetje bestiert. Dus wat dat betreft is alle hulp welkom. Nou ja, Klaas Laske, die staat een beetje de aanjager van de Olde Mensentour. Wij regelen natuurlijk de boel. En daarnaast natuurlijk ook wat vrijwilligers uit het zorgcentrum. Zelf, want je begrijpt, als er een bus klaar staat om 2 uur... en we beginnen om 1 uur met, ik zal het niet heel ziek zeggen, met inladen... dan heb je je tijd wel nodig, want die komt met de rollator... en die rijdt in een karretje, daar weet je alles van, hè, Dirk. Dus het gaat altijd niet even vlot.
0: Ja, maar dat is mooi. Hè? Dat inladen, hè? Hoeveel laad je erin dan?
1: Ja, we hebben een bus, er kan 70 man in. We hebben tot nu toe nog 15 aanmeldingen. Nou ja, we hebben natuurlijk nog een week, dus er kan nog wat bij komen. Maar we hebben er sowieso alweer meer dan vorig jaar. We hebben er ook wat meer aandacht aan besteed. Dus we hebben een paar leuke sponsors gevonden die en de hapjes en de drankjes financieren. En ook een patiëntjes instappen. Dus dat is alleen maar goed.
0: Ja, dat is goed om te horen. Hè? Dat is de vrijdagavond. Hè? Is er voor de jeugd op de vrijdagavond ook nog wat te beleven?
1: Ja, we hebben dan 2 evenementen op de vrijdag. Dat is dus de Olde Mensentour voor de oudjes. S'avonds hebben we een hele grote bingo. We beginnen redelijk vroeg met de bingo voor de jeugd. Met hele leuke prijzen. En s'avonds hebben we een volwassen bingo. Die duurt tot 1:30. 7 speelrondes met echt hele leuke prijzen. We hebben net even een voorgesprek gehad. Dat ik tegen je zei van de sponsoring in Vallenhoven gaat dus hartstikke goed. Kijk, zoals dit evenement waar we nu zitten. Dat is natuurlijk toch ook een beetje zakelijk. Hè? Want dat is een bedrijf die dat organiseert. Op een hele leuke, verstandige manier. Wij zijn toch afhankelijk.

0: van geld wat we van derden krijgen. En ons motto is ook wel, we geven niet meer uit dan we hebben. Maar de afgelopen 3 jaar hebben we toch best wel een leuk evenement op de poten kunnen zetten. En wat de bingo betreft hebben we geen klagen met aanbod van spullen die allemaal van de middenstand uitvallen over.
1: Ja, want er zitten daar geen commerciële gedachten achter de avonddagen, hè?
0: Er zit geen commerciële gedachte achter de avonddagen. We hebben een motto van wat de binnenkomt geven we uit. We hebben wel de afgelopen jaren een reservepotje opgebouwd. Dat willen we blijven doen om als we een keer een lustrum hebben om een keer uit te pakken. Ons motto is van de plus en min is gelijk.
1: Ja, nou, dat is een hartstikke mooi streven. Zaterdag is er dan nog veel te beleven.
0: Zaterdag is in principe de prio-dag. Dan hebben we dus vanaf 10 uur braderie tot 5 uur is er van alles te doen. Ook wat hier vandaag zit, het visserscore. Dat is gewoon een vaste waarde in Vollenhoven. We krijgen een dwelorkest uit Surhuis de Veen op visite. Er staat een klimtoren. Er komt een dame die kinderen gaat sminken. En natuurlijk de hele dag braderie, s'avonds live muziek. De bottervaart, je hebt van alles te doen. Ook in Vollenhoven zelf, die mensen benaderen ons. Kerken zijn los, er worden exposities gegeven. Er zijn wandelingen worden daar georganiseerd. Dus zat te doen.
1: Dus eigenlijk, het is niet alleen bij de avond of in het vertier. Je kan in het stadje zelf kan je ook van alles beleven. En zondag, wat is er zondag te doen?
0: Zondag hebben wij als commissie zijn rustdag. Het is nog niet genoemd, maar we splitsen de avonddagen in tweeën. We hebben meer het organisatorische, dat is voor de avonddagen zelf, zoals braderie en dat soort dingen. We hebben een goede afspraak met de twee horecabedrijven van Vollenhoven, die zeg maar, het op een bepaald moment van ons overnemen. En stel de braderie is afgelopen, dan gaat de live muziek beginnen. Dat is allemaal het pakje aan met de horeca. Maar we hebben dus zowel op de zaterdagavond, zaterdagmiddag, als zondagavond allemaal live muziek. En dat wordt allemaal verzorgd door de horeca. Zondagmiddag hebben we een wine and bites. Dan hebben we dus een wine and bites in combinatie met foodtrucks. Hele gezellige middag. Nou, het schijnt volgende week prachtig mooi weer te worden. Dus die wine and bites is dan ook, maar ook de zaterdag is dan bomvol met mensen en gezelligheid. Dus wees erbij.
1: Ja, en die muziek, is die gratis toegankelijk? Of hoe moet ik dat zien?
0: Ja, de havendagen staat bekend om zijn laagdrempeligheid. Het meeste is gratis. Er staat bijvoorbeeld bij de Wine and Bites staat er bijvoorbeeld een fotoboot. Die moeten wij ook betalen. Nou, daar vragen wij een kleine vergoeding voor. Dan kan je lekker een fotootje maken van de gezelligheid. Maar over het algemeen, de braderie, visserscore, de klimtoren, het sminken, dat bieden we allemaal gratis aan.
1: En wat zeg jij als organisator, wat is de leukste dag om te komen?
0: Ik zou beginnen op de vrijdagmiddag en ik zou eindigen op de maandag. Want we hebben het over de maandag nog niet gehad, hè?
1: Nee, daar hebben we het nog niet over gehad. Nee, dan ook nog een dingetje dan.
0: Ja, zeker. Maandagochtend organiseren we samen met de vier feesten die ook het Corso organiseren. Hebben we dus het Pinksterrijden. Wijd en zijd bekend hier in de regio. Daar gaan alle jeugdigen uit Vollenhoven gaan op trekkers worden die rondgereden door de regio. Ik heb in meerdere stukjes in de krant ook gezegd van we beginnen met de Olde Mensentour en we eindigen bijna met de kinderen op de aanhangwagen. Dus ja, hoe breed we het hebben, voor groot en klein, voor jong en oud, zijn we heel druk bezig. En smiddags hebben we nog havenspelen. Hebben we wat en een springkussen verstijn. Dus als de kinderen terugkomen van Pinksterrijden, dan worden ze welkom gegeten onder aan de haven. Dan krijgen ze ook nog een ijs. En dan smiddags hebben we avondspelen. Dan gaat de wat grotere jeugd en de Corso-wagens die gaan met elkaar touw trekken en een beetje rouwdouwen. Maar heel gezellig het hele lange weekend afsluiten.
1: Ja, kortom, het is een heel goed en gezellig weekend. Ja. Zeg, mag ik jou bedanken hier zo voor deze geweldige informatie?
0: Ja, Dirk, en mag ik jou bedanken voor jouw aanwezigheid. Zowel hier als en de aandacht die het heeft voor de avond daar.

0: We gaan naar Willemsoord, naar het dorpspark Willemsoord om specifieker te zijn. En dat doen we samen met Randy Lepen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Betrokken bij een club die zich bezighoudt met duurzaamheid in Willemsoord.
1: Stichting Duurzaam Willemsoord, ja.
0: En er zijn al wat zaken ondernomen.
1: Ja, ja. Nee, we zijn al jaren bezig met diverse zaken, ja, absoluut.
0: Ja. Hoe is het met het zonnepark?
1: Ja, dat staat er en dat levert voor zover wij weten. Maar eigenlijk hebben we met het park verder geen bemoeienissen meer. Niet anders dan we nog wel contact hebben natuurlijk met de eigenaar of de beheerder, contactpersoon die er loopt. Mm-hmm. Omdat we met het park Willemsoord tegenaan liggen. Maar voor zover wij weten loopt dat. En is er nog een vervolgactie met accu's wat ze op willen stellen, dus opslag.
0: Okay.
1: Dus er zijn nog wel ontwikkelingen, maar dat is... Wij zitten niet meer wekelijks aan tafel.
0: Nee, precies. Dat loopt, het staat er en klaar.
1: Ja.
0: Daaruit komen gelden die beschikbaar komen voor de bevolking van Willemsoord.
1: Ja.
0: En daar ondernemen jullie
1: actie in
0: en organiseren jullie dingen voor.
1: Ja, een paar projecten hebben we nu. Dat is het eenvoudigste is nog het duurzaamheids, het fonds wat we nu hebben. Samen met Dorpsbelang uiteraard, want het is voor het dorp. Hè? Dus wij zijn een stichting en Dorpsbelang is een vereniging. Dus wat meer vertegenwoordigd door het dorp. We hebben nu een duurzaamheidsfonds. En dat is de komende 15 jaar 15.000 euro per jaar beschikbaar voor duurzame projecten. En dat kan uiteraard ecologie, energie, sociaal zijn. Dus duurzaam is natuurlijk een heel fijn containerbegrip. Dus
0: ja.
1: Daar kan van alles in zitten. Dus dat mogen... Inwoners van Willemsoord, De Pol en Ronde Bles hebben, dat hoort er natuurlijk bij. Die kunnen daar projecten, ideeën aandragen en dat wordt dan vanuit het fonds betaald.
0: Dat wordt vanuit het fonds betaald, maar beoordeeld door de Stichting Duurzaam Willemsoord?
1: Nee, het is eigenlijk de bedoeling dat er een apart groepje komt wat die subsidies beoordeelt. Omdat we juist als Duurzaam Willemsoord dat niet zelf willen doen.
0: Nee. Omdat jullie de mensen kennen.
1: De mensen, maar het moeten wel mensen uit Willemsoord zijn, laat me zeggen. Maar omdat je natuurlijk al als stichting ben je beperkt. En we hebben gezegd, als dat groepje er niet komt, dan kan het altijd door het dorpsbelang samen met Duurzaam Willemsoord beoordeeld worden. Dus uiteindelijk komen we daar wel uit. Maar het is het idee om daar een apart groepje voor te maken die de aanvragen beoordelen. Maar daar hebben we vrijwilligers voor opgeroepen en die zijn er nog niet. Dus dat is.
0: Okay. Dus dat is in de maak, zeg
1: dat
0: maar.
1: Dat loopt. Ja.
0: Maar dat betekent dus 15.000 euro per jaar. Dat klinkt hartstikke goed.
1: Ja.
0: Voor 10 jaar, zei je?
1: 15 jaar.
0: 15 jaar zelfs. Poeh. Nou, dat is hartstikke mooi. En dan kunnen dus. Initiatieven uit het dorp. Aanspraak maken op die gelden.
1: Ja.
0: Maar dat moet nog gaan lopen.
1: Ja, in principe loopt dat nu. Mensen kunnen met ideeën komen. En dat is in de voorjaarsvergadering gepresenteerd. Bij de dorpsbelangvergadering, voorjaarsvergadering. Dus dat kan.
0: Ja.
1: Dus dat kon wel meer publiciteit omheen. Want dat moet je toch bekendmaken dat het geld er is. En mensen moeten ideeën krijgen en... Er zijn al een paar ideeën. We zijn natuurlijk met het multifunctioneel centrum is Willemsoord bezig.
0: Mm-hmm.
1: Om die nog wat verder te verduurzamen. Dat is een van de ideeën die gelanceerd is. Nou, prima, past.
0: Ja, ja. En dat is ook iets waarvan je dan. Wat je meteen al bedenkt, hè, in het kader van duurzaamheid.
1: Ja.
0: Maar zoals je zelf al zegt, je kan vele kanten op. En daar komt dan nog wel wat creativiteit bij om de hoek kijken.
1: En dat laten we ook graag over aan de inwoners van Willemsoord, de Pol en Ronde Bles, om met ideeën te komen. En dat is duurzaamheid is heel snel energie, laat me zeggen. Maar het is uiteraard ook, laat me zeggen, sociaal kan het ook zijn. Hè? Dus als iemand een of andere club, er is een jeugdclub, die zou ook aan kunnen vragen, bij wijze van spreken, om wat extra middelen om activiteiten te organiseren.
0: Ja. Ja, kan alle kanten opgaan. Nou, dat is hartstikke mooi.
1: Dat is een van de dingen. En daarnaast, wat nu het meest in het oog springt, is natuurlijk, we zijn gestart met Park Willemsoord. Vanuit alle overleggen en uit onderhandelingen met Jeroen Derdes, dat is de initiatiefnemer van het Zonnepark, hebben we uiteindelijk 3 hectare, eerst anderhalf, hebben we anderhalf bijgekocht, 3 hectare grond aan de Koningin Wilhelminalaan. Dat is een historisch kolonieerf, dus dat was ook echt... Die locatie, 3 hectare, was een kolonie. Maar dat
0: is dat punt waar ook de hele tijd overheen gereden werd bij de aanleg van dat zonnepark?
1: Ja, waar die grote parkeerplaats was, laat me zeggen, die laden en lossen. Dat was aangelegd om te voorkomen dat alles over de Ronde Blessen moest. Klein, smal weggetje.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk een aparte ingang. Dat is nu allemaal opgeruimd. En we hebben eigenlijk nu al het grondwerk, laat me zeggen, de basis ligt nu zo goed als klaar. Volgende week afronden. zodat we volgend jaar kunnen aanplanten.
0: En hoe gaat dat eruit zien, dat park?
1: Het is,
0: het klinkt wel heel chic, weet je niet?
1: Ja, Park Willemsoord. Klinkt, ja. Dit is officieel nog een werknaam, laat maar zeggen. Dus misschien dat er nog een andere naam komt.
0: Ja.
1: Nee, we hebben met een werkgroep, laat maar zeggen. We hebben oproep gedaan voor mensen die mee willen denken over de inrichting. We hebben met een werkgroep, samen met een landschapsontwerper, Helien Tonkers, hebben een schets gemaakt. Er is een enquête gehouden in het dorp. Van nee, wat zouden jullie in het park willen? En het thema, dat is eigenlijk, voor mij was dat al het eerste overleg wat we hadden met de werkgroep. Het thema is ontmoeten van het park. Dus er moeten allerlei functies in zitten. En het is vanuit, laat me zeggen, de verkrijging wat we vanuit het zonnepark hebben, moet het een groen park zijn. Dus het is een park, laat me zeggen, in de zin van ecologisch groen. En het moet ontmoeten zijn. Dus er zit een pool in met picknickplekken. Het is het idee om straks volleybalveldje, tafeltennistafel, sjeurdeboelbaan, crossbaantje voor de jeugd. Zit allemaal, hangt allemaal in elkaar in dat ontwerp.
0: Ja, want 3 hectare is best groot.
1: Ja, dat is serieus. En het is eigenlijk 1,5 hectare park, maar het mixt wat, laat me zeggen. En er zit een tuinderij, is nog de bedoeling. Met eventueel in de toekomst de schooltuin, die nu nog op een andere plek is. Dat zou daar kunnen. En daarvoor zijn we nog op zoek naar een tuinder die dat wil exporteren. Dus eigenlijk gewoon groente verbouwen voor lokaal, regionaal afzet.
0: Ja, geen volkstuinen.
1: Nee, zou ook nog een optie zijn om een deel van die volkstuin. Maar we willen eerst reserveren voor een tuinder. En dat zou best een deel van de 1,5 hectare tuinderij is ook heel groot, laat me zeggen.
0: Ja.
1: Een deel volkstuin. Alleen natuurlijk, ja, Willemsoord is toch heel veel buitengebied. En heel veel mensen
0: hebben
1: zelf een tuintje. En groentetuin is, ja, het is even voor mij in corona weer wat populairder geworden. Maar ik weet niet of het nog steeds. Dus dat zou kunnen dat een klein deel daarop nog voor bestemd zou worden. Maar dat is natuurlijk ook ontmoeten. Juist op een tuin ontmoet je en heb je andere activiteiten. Dus dat is eigenlijk het ontmoeten thema van het park. En met alle ideeën en functies die daaromheen hangen.
0: Ja, nou, het klinkt hartstikke goed.
1: Ja.
0: Is het dorp er ook blij mee?
1: Ja, het is natuurlijk, het ligt net buiten het dorp. Hè. Het is voorbij het spoor, laat maar zeggen. Onder de snelweg door. En tot nu toe is er altijd enthousiast gereageerd voor de reacties die we hebben gekregen. En ja, zal ik moet straks blijken hoeveel gebruik ervan gemaakt wordt, laat me zeggen. Maar dat is natuurlijk het volgende. Als het er ligt, dan kun je zien hoeveel er gebruik van gemaakt worden. En uiteindelijk is dat ontmoeten, dat zal vast gebeuren met activiteiten. En er komt ook gewoon een barbecueplek en zo. Dus je kunt er heerlijk gewoon in de natuur zitten en genieten. En uiteindelijk is die ecologische functie, laat me zeggen, die heeft hij altijd wel. Dus dat blijft wel, laat me zeggen. Dus dat is.
0: Wat is de planning?
1: We hadden heel mooi een soort. Ja, het duurde allemaal heel lang, laat me zeggen. Natuurlijk, alle onderhandelingen met het zonnepark. Maar er zat nu een soort versneller op, omdat we een subsidie hebben gekregen van de gemeente Steenwijkerland. Ik vergeet altijd hoe het heet. Dat is initiatieven die goud waard zijn, zoiets. Ik zeg altijd de oude matrix gelden, dat weet ik dan nog. Maar vanuit mijn dorpsbelangenperiode. En daarmee hebben we eigenlijk nu de basis aan kunnen leggen. En we zijn nu nog bezig met ook subsidies voor bossen leggen en allerlei andere fondsen. De VSB en de Rabobank en dat soort partijen aan het aanschrijven. Om te kijken of we daar nog geld uit kunnen krijgen. En we hebben nog, en dat is de backup. In duurzaam zit nog naast dat duurzaamheidsfonds zit nog wat geld. Zodat als de subsidies niet lukken, we altijd een backup hebben voor aanleg en beheer.
0: Ja. Ja. Ja, want daar wilde ik ook nog even naartoe. Hè? Over een x-periode is het dan allemaal af.
1: Ja.
0: Ja, dan moet het ook onderhouden worden.
1: Ja, en daar hebben we dan eigenlijk geld voor gereserveerd. Dat in ieder geval dat beheer ook gegarandeerd is voor in ieder geval 15 jaar lang.
0: Ja, ja.
1: Dat is los van dat duurzaamheidsfonds. Maar dat we in ieder geval.
0: Want daar gaan zaken nog wel eens op mis in de verschillende gemeenschappen.
1: Heel vaak.
0: Ja, toch?
1: Nee, dat is eigenlijk is het ook. Waar we net over hadden, dat duurzaamheidsfonds hebben ook gezegd. Je kunt met ideeën komen voor, maakt niet uit, duurzame initiatieven. Maar het beheer moet ook geregeld zijn.
0: Ja.
1: Om te voorkomen dat je iets heel moois maakt en vervolgens 5 jaar later is het weer weg. Laat me zeggen. Dus ja, dat is. Dat is niet duurzaam.
0: Nee, dat is zeker niet duurzaam.
1: Dat is zeker niet duurzaam.
0: Nee, dus wat dat er gaat, sturen jullie erop dat het sowieso 15 jaar.
1: Daar is geld voor gereserveerd.
0: Ja.
1: Dus dat is, ja, en dan is het, ja, 15 jaar is een heel eind, laat me zeggen. En dan is kijken we dan zullen wij van Duurzaam Willemsoord ook niet meer de beheerder zijn, waarschijnlijk. Tenminste. Als het een beetje mee zit wel, maar dat weet je niet. Dat
0: nee.
1: Is,
0: Nee, nou ja, dat is afwachten. De plannen zijn prachtig in ieder geval. De planning vroeg nog even naar wanneer moet het er zijn?
1: Nou ja, we hebben nu al het grondwerk gedaan. Dus de poel is gegraven, de afwatering, het grond is verwerkt. Die grote parkeerplaats is er eindelijk uit, laat maar zeggen, dus die is weg. Het wordt nu gewoon groen. Er staat weer voor een deel staat de boekweit in. En van het najaar gaan we aanplanten. En dan is het ook de bedoeling om de andere voorzieningen aan te leggen.
0: Aan te leggen, ja.
1: Dus en of dat dan najaar wordt, alweer het volgend voorjaar. Maar in ieder geval van het najaar planten.
0: Ja, oké. Okay. Ja.
1: En dan daar kan alles groen worden. En daarna is het...
0: Volgend zomer is het parken wel.
1: Dan de barbecue aan. Ja.
0: En dan heeft het een andere naam gekregen. Daar horen we vast nog wel eens wat over.
1: Ja.
0: Omdat mensen namen kunnen aanleveren. Maar vooralsnog is het nu Park Willemsoort.
1: Park
0: Klinkt
1: Willemsoort.
0: Succes met de werkzaamheden en bedankt voor de toelichting.
1: Ja, graag gedaan.
0: Wij gaan even afscheid nemen, want wij gaan naar het nieuws van 11 uur. Daarna zijn we bij u terug met de actie voor de glijbaan voor het zwembad Tolhekken. Sport en spel voor hoogbegaafde kinderen. 80 jaar Steenwijker Boys. De Huntenkunst. En het draaiboek van het Centraal Lokaal van het programma van morgen. Tussendoor het lokale nieuws. Graag tot na 11 uur.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Er zouden vandaag 2 opvanglocaties bij moeten komen om mensen op te vangen waarvoor geen plek meer is in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel, zegt de burgemeester van Stadskanaal in het Dagblad van het Noorden. De buurgemeente ving vannacht voor de 2e keer mensen op die anders buiten hadden moeten slapen. De burgemeester ging daar alleen mee akkoord, onder de toezegging dat er vandaag 2 nieuwe locaties worden geopend. Waar is nog niet bekendgemaakt. In Amsterdam is iemand om het leven gekomen bij een grote brand in een woning. Die brak vanochtend vroeg uit in een wijk in het oosten van de stad. Er kwam veel rook bij vrij. Bewoners van omliggende woningen moesten vanwege de vlammen hun huis uit. De dodelijke slachtoffer is de bewoner van het pand waar de brand uitbrak. De oorzaak is nog niet duidelijk. In Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen door luchtaanvallen van Israël. Onder hen zijn 6 ambulancemedewerkers, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Tyus in het zuiden van Libanon. Sinds vorige maand is er eigenlijk een staakt het vuren in Libanon, maar toch voert Israël regelmatig aanvallen uit. Het leger zegt alleen doelen van Hezbollah aan te vallen, maar in de praktijk worden ook veel burgers geraakt. Libanon noemt de aanvallen een schending van het internationaal recht. De Amerikaanse rapper Rob Bass is overleden. Hij was eind jaren 80 een van de eerste rappers die ook bij het grote publiek doorbrak. Bass maakte samen met zijn jeugdvriend DJ Easy Rock nummers als It Takes Two en Get on the Dance Floor. Rob Bass overleed aan de gevolgen van kanker. Hij was 59 jaar. Het weer, het is een zomerse dag met veel zon en 25 tot 29 graden vanmiddag. In het zuiden is het mogelijk lokaal nog iets warmer dan dat. Vanmiddag trekken wel weer wat wolken over en dan koelt het ook wat af door een sterke wind van zee. Morgen is opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: laatste politieke ontwikkelingen en de gebeurtenissen in de gemeente.
1: Bijna 10:55 terug bij Kopwijzer. Tot 12:00 de volgende onderwerpen. Aandacht voor de manifestatie Huntenkunst. 80 jaar Steenwijker Boys gaan we vieren. Tussendoor het lokale nieuws. Aandacht voor een sport- en spelmiddag. Activiteit voor hoogbegaafde kinderen. En wij beginnen nu met het zwemmen in het zwembad Tolhekken. Dat doen we samen met Rob Brunting. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Heb je een abonnement?
2: Ja.
1: En dat betekent iedere dag baantjes trekken?
2: Nou, eigenlijk wel, maar de eerste twee weken heb ik het een beetje laten afweten. En ja, ik niet alleen, want het was hartstikke koud.
1: Koud, ja.
2: Hartstikke koud.
1: Ja, er zijn diehards die dat wel volhouden.
2: Ja,
1: maar
2: ja,
1: dat was wel bibberen. Maar dat bibberen is over.
2: Klopt.
1: En er kan lekker gezwommen worden. Het is ook heel goed gegaan met de abonnementenverkoop, hè?
2: Ja, het is uitstekend record.
1: Ja, record zelfs.
2: Ja. Dus het zwembad bevalt goed en we hebben zwemmers genoeg.
1: En daar moet je het van hebben.
2: Ja,
1: want het moet natuurlijk wel bekostigd worden. We hadden het hier in het voorgesprek ook al over van... ja, je hebt wel een prachtig zwembad, dat wil je behouden. Want als de klad erin komt en het is weg, dan krijg je het nooit meer terug.
2: Nee.
1: Ik kan me niet anders herinneren dat het zwembad tollekkerder was. Waarom mijn hele leven al. En het is er nog steeds, maar het is qua beheer en hoe het allemaal werkt zeker veranderd, want het is allemaal vrijwilligers, hè? Allemaal vrijwilligers, bijna allemaal.
2: Ja, bijna allemaal. We hebben natuurlijk wel het personeel, die staan gewoon op de loonlijst.
1: Maar dat moet, dat is ook een verplichting.
2: Ja, er zijn allemaal regels dat moet gewoon gecertificeerde mensen zijn die aan het bad staan.
1: Ja, en op zich ook helemaal niks mis mee als het allemaal te bekostigen is.
2: Ja.
1: Maar de rest gebeurt er vrijwilligers. Hoeveel hebben jullie er?
2: Ja, dat wisselt denk ik een stuk of 9.
1: Ja. Maar nog meer vrijwilligers daarnaast die ook nog hand- en spandiensten.
2: Ja, ik denk als wij mensen tekortkomen en we een oproep doen, dan volgt een tsunami van vrijwilligers.
1: Ja. Nou, en dat is toch hartstikke fijn. Ja. Dat voelt heel erg goed. En over regeltjes gesproken, dan gaan we even naar de glijbaan.
2: Ja.
1: Want de glijbaan werd gecontroleerd. Nou, het hele zwembad wordt af en toe gecontroleerd natuurlijk. En daar was iets mis mee.
2: Nou ja, het is al... die glijbaan die er staat... die is ooit onder Herman Lammerts neergezet door lokale aannemers. Dat is al, inmiddels ook al 40 jaar geleden.
1: Badmeester Lammerts.
2: Ja. Badmeester Lammerts, ja. Wie kent hem niet?
1: Wie kent hem?
2: En dat ding is gewoon aan het eind van zijn Latijn. En dan elke keer is met pappen en nat houden kan het weer... En, nou, inspectie ziet dan ook oneffenheden in het glijvlak.
1: Ja, er zat oneffenheid.
2: En dan is het weer de trapwitterstijl. En nou, er is elke keer weer wat.
1: Oh.
2: Dus uiteindelijk hebben we als bestuur gezegd... Ah, hier moeten we iets mee. Maar ja, zo'n glijbaan... dat is echt een grote investering. En nou hebben we afgelopen jaren wel goed kunnen sparen. Maar ja, we komen toch nog wel wat tekort.
1: Mm.
2: En dus we zijn dit jaar... behalve dan het zwemmen, zetten we dit ook dit jaar... staat helemaal in het teken van het vervangen van de glijbaan.
1: Ja, want wat voor investering hebben we het over?
2: Nou, de glijbaan kost iets van 70.000 ex-BTW.
1: Dus,
2: ja, het is onvoorstelbaar.
1: Oh.
2: En ja, we hadden natuurlijk heel graag de oude constructie weer gewild. He, dat lokale bedrijven die glijbaan zouden bouwen...
1: Mm-hmm.
2: Ja, dat is natuurlijk het allermooist. Maar ja, die regels die zijn zo aangescherpt... Hè, dat als, je kan het risico niet lopen. Hè, dat je met lokale bedrijven een glijbaan neerzet... Hè, die dan bij de inspectie wordt afgekeurd... omdat er allerlei onderdelen niet kloppen.
1: Hmm.
2: Dus ja, dat...
1: Je kan hem niet met de inspectie ernaast op gaan bouwen.
2: Nee, die inspectie komt altijd achteraf.
1: Hmm.
2: Ja, maar goed, dat maakt verder niks uit. Dus dan moet je moet dan naar partijen in Nederland die glijbanen maken. En nou, dat hebben we dus ook gedaan. En wat wij wilden was in ieder geval een familieglijbaan. En wat we nu eigenlijk ook hebben. Het is niet zo'n sluis waar je
1: met
2: z'n drieën...
1: Een openlucht.
2: Ja, ja,
1: ja,
2: dat klopt.
1: Past ook bij een openlucht zwembad.
2: Ja, nou ja, dus, maar goed, hij gaat er komen en... Hmm. Nou ja, we zijn dus nu bezig om via crowdfunding wat geld bij elkaar te halen.
1: Ja, en hoe gaat dat?
2: Nou, dat gaat nog niet heel erg geweldig. Er zijn wel heel veel mensen die gedoneerd hebben. Je kan via QR-code kun je 10 euro storten. En dat zit er nu op tussen de 3.000 en 4.000. Goed, we gaan allerlei activiteiten organiseren dit jaar. En er wordt ook achter de schermen nog gewerkt aan subsidiepotjes. Om het bedrag bij elkaar te krijgen.
1: Ja. Tot die tijd mag er wel gewoon van de glijbaan gebruik worden gemaakt, toch? De oude glijbaan.
2: Ja, dit seizoen wel.
1: Ja.
2: Maar links of rechts om mij, er moet gewoon volgend seizoen een nieuwe staan.
1: Oké. Dus dat is wel de eis.
2: Ja, dat is daar gaan we ook voor.
1: Ja, ja. En dat gaat lukken.
2: Ja, natuurlijk gaat
1: het. Met behulp van?
2: Nou, natuurlijk. Wat wel een beetje een teleurstelling was, we zijn allerlei fondsen afgegaan. Je hebt het VSB-fondsen, Oranje-fondsen, weet ik wel wat allemaal voor fondsen. Ja, dan krijg je dus overal te horen van als je iets vervangt, dan vervallen heel veel van die subsidie via die fondsen. Dus.
1: Oh ja, want dat is dan niet een nieuw initiatief.
2: Nee. En dat, we moeten het gewoon op een andere manier doen.
1: Hmm. Maar er zijn nog wel fondsen die wel vervanging.
2: Ik ben ze nog niet tegengekomen. Er was een heel goed. Fondsenfestival in Dalfse.
1: Mm-hmm.
2: Nou, en dan loop je wat van die kraampjes af. En op een gegeven moment dan ben je wel een beetje klaar van om overal het woordje nee te horen.
1: Ja. Ja, want daar zat ook de VSB en daar zat ook het Oranje Fonds.
2: Precies. Wat misschien nog een mogelijkheid is. De provincie bestaat 500 jaar. En misschien dat daar nog ergens een subsidiepotje te vinden is. Nou ja, we graven gewoon door.
1: Ja. Want het moet. Maar jullie organiseren ook zelf zaken.
2: Ja, er komt van alles. Kijk, en mensen vragen ook wel eens naar die glijbaan toch gewoon weg. Maar ja, wij vinden dat daar is iedereen het unaniem over eens. Hè, wil je de jeugd bij het zwembad betrokken houden, dan heb je zo'n ding als een glijbaan heb je gewoon nodig. Ja, en dan hebben we ook nog het ongelukkige verhaal dat als je van Sterrenwoude naar Ondermarkt rijdt, er staan campings. Nou, de ene glijbaan naar de andere wordt er neergezet.
1: Ja, dus je moet een glijbaan.
2: Nou ja, we willen gewoon niet achterblijven. Ja,
1: nee. Precies. Nee, en hij gaat er komen. Wat is het eerste wat op stapel staat naast de crowdfunding?
2: Wat is het eerste? Nou ja, er zijn fondsen aangeboord. Dus
1: activiteiten waar mensen aan mee kunnen doen, zeg maar. Wat op die manier geld op gaat leveren.
2: Nou ja, dus het personeel die gaat met name in de zomervakantie kijken of ze dingen kunnen organiseren. Dat zit allemaal nog een beetje in de pijplijn. Ja. Er wordt op dit moment ook contact gelegd met het bedrijfsleven om te kijken of we daar iets vandaan kunnen halen. Nou, er komen allerlei leuke ideeën. Van we gaan een benefietconcert organiseren. Maar goed, dat moet allemaal nog.
1: Ja.
2: Maar ja,
1: dus jullie zijn ermee bezig. Als er iets georganiseerd wordt, horen we het graag. Ja, en dan praten we.
2: Eén ding, we wonen in een hele creatieve omgeving. En daar gaan we grootschalig gebruik van maken.
1: Waar kun je de QR-code voor de crowdfunding vinden? Op jullie website?
2: Ja.
1: Gewoon tolhekken.nl.
2: Ja.
1: Gewoon even googelen. Zwembad tolhekken, dan kom je er
2: simpel
1: terecht.
2: Ja hoor. En het allerbeste is nog, kom gewoon lekker zwemmen. En daar hebben we ook die QR-codes hangen. Dus
1: die combinatie is nog beter.
2: Ja, absoluut.
1: Succes.
2: Ja, dankjewel.
1: Dat het maar mag gaan lukken.
2: Ja.
1: Net wat ik zei, als er nieuwe activiteiten op stapel staan, dan horen we het graag.
2: Wij trekken aan de bel. Oké. Ja.

0: Welkom, Gerdo van Dalen. We spreken elkaar regelmatig, omdat jij bij Sociaal Werk de Kop werkt en allerlei dingen organiseert. Maar waar je nu voor komt, HB Sport, dat doe je op persoonlijke titel. Een sport- en spelmiddag. HB staat voor hoogbegaafd. Hoe ben je daarbij betrokken geraakt?
1: Nou, op een gegeven moment zijn we erachter gekomen dat onze kinderen hoogbegaafd zijn. We zijn afgelopen meivakantie ook richting een vakantie gegaan, waar meer dan 200 gezinnen aanwezig waren met kinderen die hoogbegaafd zijn. En vanaf het moment dat ze eigenlijk uit de auto stapten, zagen we herkenning. Dat ze elkaar konden vinden, dat ze op een hele leuke manier met elkaar contact kwamen en konden spelen. En toen dachten we, nou, dat zou eigenlijk ook wel heel erg mooi zijn als we dat lokaal hier in Steenwerkland kunnen organiseren. Dus mevrouw en ik dachten, nou, dit gaan we ook regelen voor deze kinderen.
0: Ja. Kun je uitleggen waar het verschil in zit in die ontmoeting met gelijkgestemden, noem ik het dan maar.
1: Ja, ja.
0: En op de gewone school?
1: Ja, nou, hoogbegaafde kinderen die kunnen ook wel vaak anders denken qua creatieve oplossingen of uitdagingen. Ze kunnen ook wel sterker en intenser reageren qua gevoelens en prikkels. En het mooie van de gelijkgestemden is dat ze zich niet anders hoeven te voelen. Ze hoeven zich niet anders voor te doen. Ze hoeven zich niet aan te passen. Ze kunnen gewoon zichzelf zijn. En dan gaat het op een hele veel natuurlijkere manier dat men in contact komt met elkaar. En ook zichzelf kan zijn.
0: En dat voelen ze zelf gelijk aan?
1: Voelen ze gelijk aan. Dat is
0: raar toch?
1: Ja, dat heeft mijn zoon ook wel gezegd. Van, nou ja, ik voel me ook anders. Het lukt gewoon niet. En dat is ook geresulteerd in school. Dat het niet zo goed lukte. Maar daar op die vakantie was het gewoon, ja, ik ben Nolan. Ik ben mezelf en ik kan mezelf zijn. En dat gun je natuurlijk iedereen. Dus daarom proberen we ook dat te realiseren op 6 juni.
0: Ja, en als je tussendoor steeds die contacten houdt met gelijkgestemden, noem ik dan maar eventjes, hè. Ja. Willen daarnaast dan wel meedraaien in het reguliere onderwijs? Of blijft dat lastig?
1: Nou, dat is per kind natuurlijk heel erg verschillend. Ja. En hoogbegaafdheid uitzicht ook wel op andere manieren. Niet ieder kind is gelijk en het stigma heerst. Het zijn hele slimme kinderen, de Einsteintjes. Maar dat uitzicht op verschillende manieren. En het is gewoon een zoektocht voor ieder kind, ook in het onderwijs, met wat voor aanpassingen kunnen er gedaan worden op cognitief niveau, maar ook sociaal-emotioneel gezien. Het is echt per kind verschillend of dat lukt in het reguliere onderwijs, of dat er misschien andere vormen gezocht dienen te worden.
0: Ja, want er zijn wel soorten onderwijs waar hoogbegaafde kinderen bij elkaar zitten.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Dus hoogbegaafd wil niet zeggen, per definitie zeggen, een heel hoog IQ?
1: Nou, dat gaat wel gepaard met een hoog IQ. Maar hoe dat dan weer tot uiting komt qua verwerkingssnelheid van bepaalde informatie, of juist het verwerken van prikkels en emotie, dat is er ook bij. Het anders denken, kan nog wel eens botsen met kinderen van dezelfde leeftijd die dat niet op die manier hebben. Het is echt een zijnskenmerk. Ja.
0: Nou, hebben jullie je kinderen laten testen, neem ik aan.
1: Ja.
0: Zijn er nog een heleboel ouders die dat niet doen?
1: Dat denk ik wel. Ik denk dat er een bewuste keuze soms ook wel gemaakt wordt. Als er geen problematiek is, waarom zou je dan testen? Waar wel mooi aanpassingen mogelijk zijn gemaakt. Maar het wordt ook wel vaak door elkaar gehaald met neurodiverse breinen, waarin je niet zo snel kan denken aan hoogbegaafdheid. En daar dachten wij ook een langere tijd niet aan. Bepaald gedrag wat wordt vertoond, een bepaalde agressie, zeg maar. Je denkt alleen maar aan slimme kinderen, maar dat is niet het geval.
0: Nee, dat omvat het niet.
1: Nee, dus preventief gezien, als je dit beluistert en je denkt, denk ook eens aan hoogbegaafdheid. Want dat is, komt eigenlijk wel vaker voor dan dat je denkt.
0: Ja. Die vakantie is dus goed bevallen. Die gaan jullie nog wel eens een keertje doen.
1: Gaan we nog een keer doen, precies. Zeker. Ja.
0: Maar daarnaast dus een sport- en spelmiddag.
1: Ja.
0: Hoe bereik je je doelgroep?
1: Nou ja, op een gegeven moment kom je natuurlijk wel een beetje in het wereldje van hoogbegaafdheid. Dus op die manier met verschillende WhatsApp-groepen probeer je de informatie te delen. Nou, ook natuurlijk hier om wat informatie en kennisoverdracht hopelijk te laten plaatsvinden. En ja, we proberen het ook richting scholen weg te zetten en Facebook en de krant. En ik hoop dat op die manier de doelgroep zich kan identificeren met, oh ja, dit lijkt me wel interessant. Maar ook ouders, dat die aanwezig zijn en welkom zijn om het met elkaar te kunnen hebben over hoogbegaafdheid. Wat voor tips zijn er? Wat werkt bij jou? En ik hoop dat dat ook een neveneffect kan hebben.
0: Precies, want dat is dan een plus natuurlijk van het organiseren van een dergelijke middag, is het?
1: Ja, middag van 1:30 tot 3:30, 2 uurtjes. Verschillend sport- en spelmateriaal is aanwezig. En nou, dat wordt ook mooi begeleid. En we hopen op een mooie opkomst.
0: En waar?
1: Bij de atletiekvereniging Start 78. Mm-hmm. En dan hebben we de mogelijkheid voor het sport- en spelgedeelte in de Groene Long natuurlijk.
0: Ja, ja. En wanneer is het?
1: 6 juni.
0: Volgend weekend. Ja.
1: Twee weken.
0: Oh ja, ja. Mij is langer dan je denkt. Ja.
1: Ja. En als je denkt van, nou, dit is misschien wel wat voor mij of voor kennissen, familie, geef het door aan diegene. En stuur een mailtje richting mijn vrouw, Nelleke Buscher, @hotmail.com.
0: Nelleke Buscher, @hotmail.com. Voor informatie, maar ook gewoon
1: voor informatie
0: voor
1: of aanmelden.
0: Want welke leeftijd hebben we het over?
1: Dat is een goeie, dat is 6 tot 10 jaar.
0: Oké. Okay. Ja. Oh, echt jong dus nog. Ja.
1: Ja. Ja. Ja. En vermoedelijk hebben we er ook bij gezet. Want het kan zijn dat men nog niet officieel getest is. Maar dat bepaalde zijnskenmerken wel overeenkomen. Wees ook welkom. We gaan niet voor de deur staan en leveren het onderzoeksrapport maar in. Dat doen we niet.
0: Dat heeft toch ook helemaal geen nut.
1: Zeker niet. Nee. Wees welkom.
0: Nee. Nou, leuk. Leuk dat jullie dat organiseren. Alleen jij en je vrouw of nog meer mensen inmiddels?
1: Nou, eerst ik en mijn vrouw. Vanuit daar gaan we kijken, ja, wie kunnen we nog meer bij betrekken als het een succes is om het mogelijk ook groter te maken. Maar we proberen het eerst zo weg te zetten voor de ontmoeting.
0: Ja, mooi. Ja. 6 juni, meld je even aan. Dat is wel handig.
1: Zeker.
0: Bij de Groene Long, atletiekvereniging. Ja. Nog één keer het mailadres.
1: Nellekebuscher@hotmail.com.
0: Helemaal goed komen. Dankjewel, hè.
1: Dankjewel.

0: Ik ben Dave Prins en dit is het lokale nieuws. In de nacht van 18 en 19 mei is de brandweer van Oldemarkt uitgerukt naar een brand aan de Veentjes in hetzelfde dorp. Even na 1 uur in de nacht werd de brandweer gealarmeerd en een paar minuten later kwam er ook een waterwagen. De brand is mogelijk ontstaan door een oplader die in een bankstel zat en vlam vatte. De schade aan de woning is groot, vooral vanwege rook- en roetschade. De bewoners moesten de nacht ergens anders doorbrengen. De werkzaamheden rondom het Steenwerkerdiep zijn volop in uitvoering. Daarom is de weg tussen het Steenwerkerdiep en de Tuxweg afgesloten. De winkels die aan het Steenwerkerdiep zitten zijn wel bereikbaar via de gedempte Turfhaven die tijdelijk tweerichtingsverkeer is. De Tuxweg wordt afgesloten van 15 juni tot met 28 juni. Op 18 mei is een loods in Kallekoten op last van de burgemeester voor 12 maanden gesloten. In de loods was dit jaar een drugslab gevonden en een jaar eerder was er een drugslab in aanbouw. Burgemeester De Groot heeft deze beslissing genomen omdat hij een veilige leef- en woonomgeving wil en herhaling wil voorkomen. In Wolfga is er op 22 mei een fietser gewond geraakt. Tijdens het oversteken van een parkeerplaats aan de Tjerk-Hiddenstraat werd de fietser te laat opgemerkt door een automobilist. De hulpdiensten kwamen ter plekke en één persoon werd nagekeken door het ambulancepersoneel en uiteindelijk vervoerd naar het ziekenhuis. De ernst van de verwondingen is niet bekend. Dit was het lokale nieuws.
1: Los met nieuws uit de regio.

0: En feest. 80 jaar Steenwijker Boys.
1: Klopt.
0: En twee van die boys zitten tegenover ons. Willem Wassen en Arno Nijhuis. En Ria is ook even bij aangeschoven, Ria van Ien.
2: Ja, want waarom eigenlijk?
0: Ja, nou, omdat jij meer weet van voetbal dan ik. En dat kan heel snel. Want ik weet er niks van.
2: Nou, goed. Tegenover ons dus heren van de Steenwijker Boys. Jij hebt de namen. De een is Willem Wassen, dat weet ik. En de andere ben ik al even vergeten.
0: Nou, dat is een naam die ik veel makkelijker onthoud.
2: Nou, vertel jij maar dan.
0: Ja, Arno Nijhuis, maar dat komt door de achternaam. Ja, toch?
3: Dan, ja, misschien
0: dan,
3: wel.
0: Dan onthoud je veel sneller.
3: Ja.
2: De heren zijn aangeschoven in verband met 80 jaar Steenwijker Boys. Zolang hebben jullie het niet volgehouden?
4: Nou, het schiet mooi op, maar nee. De eerste 20 jaar heb ik gemist, ja.
2: Ja. Hoe is de Boys zo ontstaan? Weet jullie dat? Toevallig?
4: Ja, dat weten wij. Arno...
3: Ja, nee, vertel. Ja, we hadden eerst nog een voorloper, hè, van de club.
4: Ja.
3: Dat was de voetbalvereniging Vlaatseweg.
2: Oh ja.
3: Dus de oorsprong van de club ligt wel in Steenwijk West. Dat sowieso. Maar, nou, Willem, vertel.
4: En dat kwam eigenlijk door een beetje onvrede door drie mannen. Knol en...
3: Luchtmeijer
4: en... Ja, ik heb de naam al op papier. Maar drie personen die het niet helemaal eens waren met hoe het allemaal ging met de verenigingen in Steenwijk.
2: Uh-huh.
4: En die besloten om zelf een clubje op te richten. En die zijn begonnen in Steenwijk West en in Weiland.
2: Ja.
4: En ik heb wel begrepen dat het paard soms nog in het weiland stond. En die werd dan weggelokt. En dan konden ze voetballen. En de bal was bij één persoon in beheer. En zo is het een beetje ontstaan. En na een tijdje is de naam dus veranderd. Want dat moest toch een beetje allure hebben. Toen werd het VV Steenwijker Boys.
2: En toen is dat verder een vereniging geworden?
4: Toen is het een vereniging geworden,
0: toen
4: ja.
0: Toen hebben ze strepen gezet op dat weiland.
4: Toen zijn strepen gezet, ja. En op een gegeven moment, ik geloof na 2 of 3 jaar... een accommodatie gekregen ergens met een sportveld. Dus ja, zo is dat een beetje ontstaan als een clubje uit Steenwijk West.
0: Maar dat was dan allemaal nog steeds in West.
4: Dat was nog steeds in West,
0: ja. Ja.
4: En aan de rand hebben we natuurlijk de nodige verhuizingen gehad, hè, op de Kopenberg. En,
2: ja, het is ook zo, ja.
4: Ja, verschillende
3: sportlust.
4: Andere velden, sportlust, noem maar op.
2: Ja.
4: En nu dus al een mooie tijd gevestigd op... Het park waar we nu zitten, en dat heet nog steeds de Kopenberg, maar ik weet niet eens de naam van het park wat het is.
3: Ja, dat is de Kopenberg.
2: Dat is de Kopenberg.
3: Om dat weer een beetje die naam weer terug te brengen, in stand te houden.
2: Hoeveel leden bestaat Steenwijker Boys nu ongeveer?
3: We hebben zo'n 140, 150 voetballende leden.
2: Ja.
3: Ja, we hebben 6 teams op het moment. En op de vrijdagavond wordt er gevoetbald, op de zaterdag wordt er gevoetbald en op de zondag wordt er nog gevoetbald.
2: Ja, competitie allemaal?
3: Allemaal competitie, ja.
2: Goed.
4: Dames.
2: Gaat goed?
3: Dames, ja, inderdaad.
2: Dat was mijn volgende vraag geweest, dames.
4: Dames, ja, inderdaad.
3: Ja, ja, die spelen in de vrijdagavond competitie. 7-7.
2: Ja.
3: Ja, dat is ook echt een verrijking van de vereniging, vind ik, dat damesvoetbal. Dat is echt belangrijk.
2: Ja, klopt. Dus je ziet hoe het landelijk nu gaat met... ik heb gisteravond nog een wedstrijd gezien, de dames landelijk. Of wedstrijden.
3: Ja.
2: Maar dat gaat echt de goede kant op allemaal.
3: Dat is volgens mij de groeifactor binnen de KNVB. Dat komt vooral volgens mij nog steeds uit het meisjes- en damesvoetbal.
2: Ja, ja, ja, klopt. Jeugd, hoe zit het daarmee?
4: Nee, dat is helaas. Hebben we sinds een 12-tal jaren geen jeugd meer. En we willen dat natuurlijk hartstikke graag. En bij onze voetballers die op dit moment... in de zaterdag 1 en 2 spelen zitten heel veel kinderen. Dus we hopen eigenlijk stiekem dat ze bij onze vereniging komen.
2: Ja.
4: Maar op een gegeven moment is dat... hadden we geen jeugd meer. En volgens het KNVB is dat voor een clubje als de Boys helemaal niet zo erg. Want jeugd moet je in investeren. En we zijn natuurlijk een hele kleine vereniging.
2: Mm-hmm.
4: Ja, dan moet je investeren in de jeugd. En financieel, ja, nu kan het. Maar toen...

0: doorstroming. Hè? Wat eigenlijk wel gebruikelijk is in de vereniging. Dat het mooiste is van jongs af aan beginnen. Ja. En bij de club blijven tot aan het seniorenvoetbal.
1: Ja.
0: Ja, wij moeten met name hebben van toch de senioren. Of van oud leden waarvan de kinderen de seniorenleeftijd krijgen. En dan toch weer,
1: weer terugkomen bij
0: de club
1: bij de boys,
0: terugkomen. Ja. Inderdaad. Ja, dat is voor ons heel belangrijk.
2: Ja, want ik bedoel, je wil wel langer dan 80 jaar bestaan, toch? Ja,
0: zeker.
2: Absoluut.
0: Wij gaan natuurlijk voor de 100 sowieso. Eerst de 80, maar we gaan gewoon door.
1: Ja, dat
0: is de bedoeling.
1: Ja. Dan is het nog knap dat jullie het zo lang in leven hebben gehouden. Of jullie, maar de hele club.
3: De hele club,
1: zonder die noodzakelijke jeugd eigenlijk.
0: Ja, dat is eigenlijk best wel bijzonder.
1: Ja.
0: Ja. Gelukkig zijn er nog altijd voetballers die bewust voor onze vereniging kiezen om bij ons te voetballen.
1: Ja.
0: Er zitten toch wel wat, ik denk ook wel wat cultuurverschillen binnen de verenigingen.
1: Ja, want je hebt wel drie verschillende verenigingen natuurlijk. Hè? De Olde Veste, de Boys en Steenwijk.
0: Ja.
2: En kun je dat...
1: Zit dat cultuurverschil tussen?
3: Nou, ja, Oldevest is natuurlijk een christelijke vereniging. Ja. Bij ons zitten meer de mensen uit Steenwijk West. En Steenwijk is van oudsher een beetje meer de middenstand. En
2: dus die verlaatse weg, die is er gewoon ingebleven?
3: Die is er eigenlijk een beetje ingebleven, ja. Het zijn nu niet meer mensen alleen in Steenwijk West. Maar de mentaliteit en de gastvrijheid, ja, dat is nog steeds het oude Steenwijk West.
1: Ja, nu bestaan jullie 80 jaar. Gaat vast heel goed gevierd worden.
3: Wij gaan er zeker iets
0: van
3: maken.
0: Bedoeling.
3: Ja, dat is de bedoeling.
0: Ja.
3: Hoe precies weten we nog niet. Daar gaan we binnenkort over brainstormen met, hoop ik, een vrijwilligerscommissie die dat wil organiseren.
1: Mm-hmm.
0: Ja, we willen eigenlijk naar een soort van jubileumcommissie toe.
1: Ja.
0: Om toch wel wat, wat extra show aan zo'n... het is niet echt een officieel jubileum natuurlijk.
1: Nee,
0: maar 80 jaar, dat is natuurlijk al...
1: Maar het 75 jaar is een beetje in het water gevallen.
3: Dat is inderdaad door de corona in het water gevallen, ja.
0: We hebben nog wel gevierd, maar het was heel lastig. Want het was net een beetje tegen het einde van de coronaperiode. Maar ja, als je wat op poten wil zetten, je moet dingen van tevoren regelen. Maar dat kon niet, want je wist totaal niet waar je aan toe was. Wat wel en niet kon en mocht en wanneer het kon en mocht. Dus we hebben toen nog wel gevierd, maar volgens mij pas in juni of zo. Aan het eind van het seizoen, terwijl we normaal... altijd rond de oprichtingsdatum, 27 maart, altijd onze feestavond hebben.
1: Ja.
0: Maar dat kon toen niet.
1: Nee,
0: en toen hebben we het wel doorgeschoven. Maar ja, ik zei, de tijdspanne om nog iets groots op poten te zetten, ja, die was te kort.
1: Ja.
0: Dus dat is toen niet gelukt. Nou ja, dus we gaan nu, zijn nu 5 jaar verder bijna.
2: Ja, ik wou zeggen, die 27 maart, die is dus 27 maart 2027.
0: Wij bestaan nog geen... het is in maart volgend jaar, in 2027. Ja. Maar je moet natuurlijk wel op tijd beginnen iets wil gaan organiseren. Dus we zijn nu al een beetje aan het oproepen om bij de mensen thuis... van, joh, heb je nog spullen liggen, oude krantenknipsels?
1: Oh, ja.
0: Toevallig kwam gisteravond nog weer iemand met een hele boodschappentas vol met krantenknipsels. Die kwam we brengen aan de... bij ons op het complex.
1: Yeah.
0: Ja, dat willen we graag hebben. Er zaten zelfs nog oude shirtjes in. Maar ja, oude voetbaltas. Ik heb hier nog, kwam heel toevallig 3 weken geleden tegen. Toen we de foto gingen voor de kop. Werden wat spulletjes van boven even erbij gehaald. Wat bij ons in de kast ligt bij de club. En kom ook een spelerspas van mijn vader tegen uit 1967.
1: Ja, maar
0: ik denk, ja, maar die gaat eerst even mee naar huis.
1: Ja, natuurlijk.
0: Want die heeft mijn vader daar waarschijnlijk achtergelaten. Yeah. Zonder dat ik ook wist dat dat ding er was. Dus die komt dan... ja, die komt dan naar boven.
1: Ja,
0: maar dit soort dingen, zulke oude spelers passen en oude statuten en wat ook maar is. Ja, dat zouden we graag willen zien. Dat we een soort van expositie kunnen opzetten.
1: Ja,
0: En dan in de hoop ook om weer een beetje de oudere leden... hè, om die weer te laten, hernieuwd te laten kennismaken met de club.
1: Ja, een soort reunie of zo? Of?
3: Ja.
0: Nou, ja.
3: Niet echt een reunie, maar wat Arno zegt, dat de mensen weer... de feeling met de Steenwijker Boys krijgen. Want het is natuurlijk een hele andere boys als zoveel jaar terug. En heel veel oud-leden zie je niet meer. En wij vinden het wel heel belangrijk dat die weer betrokken worden bij de club.
1: Ja.
0: He, ze zijn vaak wel betrokken, maar merk ik wel, maar niet zichtbaar. Want als je spreekt, ze volgen alles wat de club doet. Ze lezen alle krantartikels, de social media, ze volgen alles. Maar je ziet ze niet op de club.
1: Nee.
0: En dat vind ik zo jammer. Want er wordt vrijdags gevoetbald, zaterdag, zondags. Nou ja, kom een bakje koffie halen, kom een biertje drinken. Ja. En dat zou mooi zijn, hè? Dat je dat weer een beetje meer terug ziet van de oudere leden. Ja.
1: Het eerste, waar voetbalt dat? Welke divisie?
0: Vierde klasse spelen.
1: Vierde klasse,
0: Ja.
2: Maar dat is ook alweer een gebrek aan jeugddingetje. Want dan komen opa en oma wel kijken.
0: Ja, dat klopt.
2: En dan heb je...
0: Ja.
2: Die reuring komt dan vanzelf.
0: Ja,

0: Ja, nee, dat,
1: dat hadden we, gisteravond hadden we toevallig een wedstrijd van de Zondag 2, die was verschoven. Uh-huh. En dan zie je inderdaad mensen die komen kijken bij de kleinzoon. Die je ook jaren niet gezien hebt. Toevallig was het een tante van hem.
2: Ja.
1: Maar die vrouw was jaren niet geweest. En die komt dan weer kijken. En die wou eigenlijk niet naar huis. Die zit in Zonnekamp en die moet dan voor zo'n tijd thuis wezen. Oh, ja, maar ze wou eigenlijk niet.
2: Nee.
1: Zo gezellig had ze het. Ja. En dat willen we. Hè? Ja. Want onze leus is ook van iedereen, voor iedereen.
2: Ja.
1: Dus iedereen is welkom bij de club. Maar kom alsjeblieft.
2: Ja, ja. Wil je nog oproepen doen ergens voor? Je hebt al een oproep gedaan van als je passen hebt of allerlei andere informatie, ja.
0: En
2: breng dat naar de club.
0: Niet, in die zin, ik bedoel dat je het aan de club geeft. Hè, maar het kan ook in Breukelen voor die expositie wat we eigenlijk willen gaan organiseren. Om het in Breukelen te geven aan de club. En, daarna, nou, we zullen het allemaal documenteren en daarna krijgen de mensen het weer terug. Mm-hmm. Maar ja, als mensen nog spullen thuis hebben van de club, waarvan je denkt van joh, dat is hartstikke leuk om weer tentoon te stellen op zo'n jubileum. Ja, ze kunnen het gewoon bij de club brengen. Er is, bijna het hele weekend is daar wel, zijn er mensen aanwezig. Ze mogen, bij mij mogen ze het ook eventueel brengen of mij aanschieten. En digitaal kan ook. En dan zou ik het sturen naar info@stimmekeboys.nl. Nou, heel veel dingen worden ook gedigitaliseerd, foto's en krantenknipsels. Ja. Dus als mensen het op die manier hebben, dan zou het ook op die manier naar de club gestuurd kunnen worden, digitaal.
2: Ja.
0: Maar het zou heel mooi zijn als dat als dat gevolg krijgt. Want met die brand in 2000 is ook aardig wat oud materiaal allemaal verloren gegaan.
2: Jammer is dat, hè? Ja.
0: Ook van de, je ziet er niet zoveel meer in voetbalkantines als ze de bekers allemaal nog hebben staan. Maar echt die hele oude bekers uit de jaren 50 en van die medailles en zo. Ja, is toen allemaal verloren gegaan.
2: Ja, ja.
0: En dat is wel, dat is, komt ook niet meer terug. Maar stel je voor dat de spelers nog een medaille uit die periode hebben, zo thuis. Nou, dat is hartstikke mooi materiaal voor zo'n jubileumdag.
2: Ja. En zijn er nog meer ideeën al in het hoofd om die dag, of die periode, of het weekend, ik weet niet hoe lang jullie dat willen doen, te organiseren, te vieren?
1: Nou, in ieder geval oud leden benaderen en laat je gezicht zien. Kom gezellig verhalen ophalen. Het moet gewoon een gezellig samen zijn wezen van oud leden en de nieuwe leden.
2: Ja. Ja.
0: Ja, dat is wel sowieso. Ik denk want dat doen we sowieso elk jaar al rond die datum. Gewoon zou weer een mooie feestavond georganiseerd worden. Maar we hebben in het verleden ook wel gehad dat we een soort van jubileumwedstrijd organiseerden. En misschien is dat nog een van de dingen die.
2: De ideeën moeten allemaal nog helemaal goed ontstaan.
0: Ja, precies. Ja. Ja, en je moet ook mensen hebben die het willen oppakken.
2: Ja.
0: Ik bedoel, zijn ook maar bestuursleden of commissieleden, allemaal wel welwillende mensen. Maar we hebben vaak allemaal al een taak binnen de club. Dus het zou ook mooi zijn dat er andere mensen opstaan die zeggen, oh, lijkt mij wel leuk om zo'n jubileumcommissie op te zetten of daar plaats in te nemen en dat op met te nemen. Dat zal mooi zijn.
1: Ja. Dus bij deze nog een oproep. Alleen.
2: Ja, nou inderdaad.
1: Als je zich geroepen voelt om ons te helpen.
0: Ja. Meld je.
2: info@steenwijkerboys.nl.
1: Ja, of persoonlijke benadering. Ja. Of kom eens langs en dan komt het helemaal in orde.
3: Hartstikke mooi. Nou, wij wachten de plannen af.
0: Ja.
3: Tegen de tijd dat er meer helder is.
2: Ik wil zeggen dan weer.
0: Ja, dan komen we graag nog een keer.
1: Ja, dan komen we graag langs.
0: Ja, zeker.
3: Hartstikke mooi. Hey, dankjewel, hè.
0: En ja, jullie ook bedankt.
1: Graag gedaan. Ja.

Ja, en we zouden een interview hebben met iemand van de organisatie van Huntenkunst. Alleen onze telefoonvork doet het niet meer. We kunnen helemaal niet bellen met gasten. Nou, gelukkig gebeurt het pas aan het eind van het programma. Laten we daarop houden. Dus ik informeer u nu even bij gebrek aan meneer Schenning, die we niet kunnen bereiken, en het ligt niet aan hem, over de manifestatie Huntenkunst. Dat wordt georganiseerd aanstaande vrijdag, zaterdag en zondag, 29, 30 en 31 mei. Huntenkunst. Ik had er zelf nog nooit van gehoord. Komt waarschijnlijk ook omdat het niet naast de deur wordt georganiseerd. Het is in Ulft. Maar het wordt al voor de 32e keer georganiseerd. Het is een jaarlijkse internationale kunstmanifestatie. En op die manifestatie vindt u werk van kunstenaars uit meer dan 30 landen. Komende week dus, vrijdag, zaterdag, zondag. En we dachten er dit keer aandacht aan te besteden, omdat er iemand uit Steenwijk ook aan meedoet. De kunstenaar Enno Paulusma. Dus ik zou zeggen, kijk eens even op de website van de Huntenkunst. Staat van allerlei informatie over de manifestatie. En misschien vindt u het aardig om daar eens naartoe te gaan. Nou ja, dan hebben we een vervroegd einde van Kopwijzer. In ieder geval bedanken we al onze gasten die hebben meegeholpen. U voor het luisteren. Het werd gemaakt door Ria van Hien, Kimberly Leubinger, Dirk Brands, Tom Dolstra, Jannie Hoijsma, Dave Prins, Daphne Stavast en Lucie Otten. Techniek Herman van Hien, ontvangst gasten Greetje Brands. Wat ons betreft een fijn, zonnig, heerlijk Pinksterweekend. En tot de volgende week.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze streed voor duurzaamheid. In 2015 werd ze wereldnieuws toen ze een rechtszaak tegen de Nederlandse staat won, waarin ze een ambitieuzer klimaatbeleid eiste. Minnesma werd zo een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaatbeleid en energietransitie en won meerdere prijzen voor haar werk. Marjan Minnesma overleed aan de gevolgen van borstkanker. Ze was 59 jaar. De gemeente Groningen gaat de komende dagen 's nachts asielzoekers opvangen voor wie geen plek is in het volle aanmeldcentrum in Ter Apel. De mensen worden de komende 3 nachten ondergebracht in een congrescentrum. Om hoeveel asielzoekers het gaat, is nog niet bekend. Vanochtend schreef het Dagblad van het Noorden dat minister Van der Brink van Asiel de toezegging had gedaan dat er vandaag 2 nieuwe opvanglocaties worden geopend. Waar de andere noodopvang moet komen, is nog niet duidelijk. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De organisatie vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. In China is de eigenaar opgepakt van de mijn waar gisteravond een gasexplosie plaatsvond. Zeker 90 mensen zijn daarbij omgekomen. Ook zijn honderden mensen naar het ziekenhuis gebracht. Reddingswerkers zoeken in de mijn naar meer slachtoffers. Mogelijk zitten er nog mijnwerkers vast onder de grond. De Democratische Republiek Congo neemt maatregelen om de ebola-uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Het aantal besmettingen in Congo stijgt nog altijd. De afgelopen dagen kwamen er honderden besmettingen bij. Het weer, een zomerse dag vandaag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog iets warmer. Vanmiddag trekken wat wolken over en koelt het wat af door een sterke wind van zee. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos op 105.4 FM.

stad. Ik heb net genoeg gehad. Ik zit te wachten aan een tafel, maar op wie? Maar dat komt vanzelf wel. Ik weet alleen niet hoe. Ik had zoveel willen zeggen, maar ik kwam er nooit aan toe.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemeente Groningen gaat de komende dagen 's nachts asielzoekers opvangen voor wie geen plek is in het volle aanmeldcentrum in Ter Apel. De mensen worden de komende 3 nachten ondergebracht in een congrescentrum. Om hoeveel asielzoekers het gaat, is nog niet bekend. Vanochtend schreef het Dagblad van het Noorden dat minister Van der Brink van Asiel de toezegging had gedaan dat er vandaag 2 nieuwe opvanglocaties worden geopend. Waar de andere noodopvang moet komen, is nog niet duidelijk. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De organisatie vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. Op een vleeskuikenbedrijf in het Friese Marm is vogelgriep ontdekt. De ruim 80.000 kuikens op de boerderij worden geruimd. De nieuwe uitbraak is opmerkelijk omdat vogelgriep vooral in de herfst en winter toeslaat als er veel wilde vogels onderweg zijn. Een maand geleden is ook de ophokplicht bijna overal opgeheven. Vorige week was er ook een nieuw geval van vogelgriep. Op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen zijn toen 55.000 kippen gedood. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze een rechtszaak over klimaatbeleid tegen de staat won. Ze was een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaat en energie. Marjan Minnesma was 59 jaar. Feyenoord heeft Robert Eenhoorn officieel aangesteld als algemeen directeur. Zijn komst naar de Rotterdamse club werd al langer verwacht. Samen met de nieuwe technisch directeur neemt Eenhoorn de taken van Dennis de Kloeze over, die na dit seizoen vertrekt. Robert Eenhoorn is voormalig profhonkballer en was sinds 2014 algemeen directeur van AZ. Het weer. We trekken wat dunne wolkenvelden over, maar het is overwegend zonnig en het wordt 25 tot 29 graden. Vanmiddag kan het aan de kust wat afkoelen door wind vanaf zee. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos, 105.4 FM.

0: Een goedemorgen, het is zaterdag 23 mei van het jaar 2026. Van harte welkom bij Kopwijzer. Wij zijn bij u tot 12 uur, ik geef u de onderwerpen tot 11 uur. We gaan met Randy Leper praten over het dorpspark in Willemsoord... wat eraan zit te komen, waar dat is en hoe dat precies zo komt... dat horen we straks van hem. Aandacht voor de havendagen in Vollenhoven die dit weekend zijn... dit Pinksterweekend, tussendoor het lokale nieuws. En onze eerste gast is Jantina Drijfhout, ze zit al tegenover me. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Fractievoorzitter van de ChristenUnie Steenwijkerland. Bijzondere tijden in afwachting van de te vormen coalitie. Je hoort her en der uit het land berichten van... ja, daar is het geklapt, daar is het geklapt. Hoe schat jij in dat het in Steenwijkerland af zal lopen?
1: Ik denk dat dat er in Steenwijkerland binnenkort echt wel meer informatie, nieuws komt over een coalitie. Er zijn natuurlijk 4 partijen in onderhandeling op dit moment. Ik vind het niet mijn plek om daarover allerlei dingen te zeggen over wat ik daarvan wel gehoord heb. Het is hun planning en hun programma. Maar wat ik wel kan zeggen is dat we de coalitiepartijen... die zijn dus met elkaar in gesprek over wat ze willen bereiken de komende 4 jaar. Mm-hmm. En ze hebben afgelopen week de andere oppositiepartijen uitgenodigd... om met hem mee te praten, om ook input te geven voor het coalitieprogramma. Dus we hebben de eerste contouren al gezien. En we hebben daar al op wat op mogen reageren.
0: Oh ja, dat was niet de bijeenkomst waar jullie allemaal kwamen. Dat was via internet of zo.
1: Nee. Dat was gewoon bij wijze van met benen op tafel. Mm-hmm. Maar een sessie om langs borden te lopen en je input te geven. Daar hebben we ook om gevraagd. Hè. Dat heeft de informateur ook aangegeven. Van hoe ga je nou coalitie en oppositie ook met elkaar verbinden? En hoe hoor je elkaar ook? En dit is een van de manieren waarop ze al even in het voortraject... met ons in gesprek zijn geweest. Dus een hele mooie vorm. Maar dat weerhoudt hun er uiteraard niet van... om een eigen coalitieprogramma te schrijven. Waar we uiteraard ook weer op kunnen reageren. En op het moment dat daar iets in staat... wat niet in de lijn ligt, wat de ChristenUnie graag zou willen... dan gaan we dat natuurlijk ook in vergaderingen helder...
0: Ja, maar dit allemaal zo beluisterend... is het heel aannemelijk... dat het doorgaat.
1: Ik ga er gewoon vanuit. Ja, misschien dat er nog hete hangijzers zijn die wij niet kennen. Maar Steenwijkerland staat natuurlijk wel bekend om. En dat is in het voortraject ook al veel vaker gezegd door alle partijen. Alle partijen kunnen op een of andere manier wel tot een samenwerking komen. Ook al is er heel veel diversiteit. Volgens mij was Jeroen Verduijvoorde van de VVD... die nog in een van de vergaderingen zei... eigenlijk was de vorige coalitiesamenstelling... was ook wel een hele bijzondere als je kijkt... Een lokale partij, christelijke partij, een conservatieve of een rechtsere partij. En dan nog de PvdA erbij. Dat is ook een samenstelling waarvan je niet altijd zou zeggen dat dat...
0: Dat in de rest van Nederland minder voorkomt, laten we het zo zeggen.
1: Of landelijk, zeg maar. Ja. Maar op gemeentelijke politiek kun je heel ver altijd met elkaar komen. Ja. En we zijn in Steenwijkerland natuurlijk ook gewoon gewend... dat het ook een stukje geven en nemen is als je met elkaar wil samenwerken. Maar er waren natuurlijk heel veel mogelijkheden en samenwerking gewoon mogelijk.
0: Ja, zeker. Dus we wachten het af. Maar de kans dat het doorgaat met de partijen die nu aan het praten zijn met elkaar, die is vrij groot.
1: Ik ga er wel van uit dat ze daar op dit moment goed met elkaar in gesprek zijn.
0: Welke dingen heb je namens ChristenUnie nog toegevoegd aan de borden en de quotes die daar waren? Dat je zegt van, daar wil ik toch echt als ChristenUnie nog heel graag een schepje bovenop.
1: Ja, ik vind me nu even een repeterende plaat. Omdat ik hem de laatste jaren heel vaak genoemd heb. En ook toen de informateur kwam met zijn voorstel. Maar voor de ChristenUnie is in ieder geval hartstikke belangrijk dat we een goed sociaal beleid hebben. Armoede minima beleid, dat hebben we nu op 130% staan. Dat willen wij echt behouden. Nou, ik heb in de vergadering een paar weken geleden ook al aangegeven dat ik dat in meerdere gespreksverslagen met de informateur ook heb zien terugkomen. Dus ik heb toen al gekscherend gezegd van volgens mij hebben we die al binnen. Ook even om te prikkelen, zeg maar. Ja. Dat is een van de dingen die wij erg belangrijk vinden. Maar blijven investeren. Blijven investeren ook in scholen. De unielocatie vinden we heel belangrijk. Nieuwe woonwijken, maar ook de Unielocatie en nieuwe scholen. Bijvoorbeeld in Sint-Jansklooster komt een nieuwe basisschool met twee scholen. Ja, dat vinden wij ontzettend belangrijk, dat je daar goed naar de verkeerssituatie kijkt en dat je echt de fietser of de wandelaar daar echt centraal zet. En als je nieuwe woonwijken maakt, dat je ook echt goed gaat nadenken van hoe kun je nou slim een fietser zo snel mogelijk dan in de binnenstad krijgen. Dat hij niet allerlei omwegen hoeft te doen. Dat je met een auto dan allerlei omwegen moet maken.
0: Ja,
1: prima. Maar dat je voor de fietsen gewoon hele slimme verbindingen maakt. Tussen wijken, tussen kernen. Dat vinden we heel belangrijk. En waar we het ook al over gehad hebben is het museum. De plannen voor het museum en voor de bibliotheek op de markt. Daarvan hebben wij ook in ons verkiezingsprogramma aangegeven. Van het is wel een hele kostbare... een kostbaar idee om een groot museum te maken in de spijkervetstallen. Mm-hmm. En dan een bibliotheek aan de markt. Terwijl wij echt zorgen hebben over, is die dan nog wel bereikbaar voor iedereen? En welke kosten gaan daar dan nog mee gemoeid? Dus eigenlijk hebben we ook al in het verkiezingsprogramma aangegeven van, je zou weer terug moeten naar de tekentafel om te kijken of je naar een ander plan kunt komen. En echt nog wel even kritisch kijken of de bibliotheek daar op een goede plek zit. Ik zou het echt heel mooi vinden. Hè? Je hebt heel veel steden waar de bibliotheek in de binnenstad zit.
0: Ja.
1: Met allerlei koffiehoekjes erbij. Je kunt een vergadering. Hartstikke mooi als dat kan. Maar ik vind ook dat die echt goed bereikbaar moet zijn. Voor mensen die slechter te been zijn. Voor ouderen. Voor moeders met jonge kinderen. Of vaders. Nou, daar heb ik wel een zorgpunt op. Dus, maar aan de andere kant, we moeten ook iets met die panden aan de markt. Want ja, die zijn natuurlijk wel ontzettend mooi, ontzettend belangrijk. Dus dat we daar iets ook mee moeten doen, dat is ook wel duidelijk. Maar wat ons betreft, weer terug naar de tekentafel en weer een nieuw plan maken.
0: Mm-hmm, ja. Nou, met de CPB en de coalitie wordt er vast naar dat museum nog wel weer opnieuw naar de tekentafel gegaan. Want die zitten daar wat anders in dan de andere partijen.
1: Ja, maar je zag in de verkiezingen al wel ook een beetje dat er al wel wat geschoven op werd. Dus ik ben wel benieuwd hoe met wat voor een uitspraak de coalitie dus komt als het gaat om dat plan.
0: Ja,
1: ja, ja, dat is wel een hele belangrijke.
0: Er is nog geen uitnodiging waarbij het coalitieakkoord gepresenteerd gaat worden. Want ik zit echt, nee. Ik dacht van, nou ja, dat is komende week. Maar dat is niet zo, hè?
1: Formeel nog niet, nee. Nee,
0: maar
1: nee, we hebben natuurlijk ook wel na de verkiezingen zaten er wat. Hebben we even. Er waren ook gemeenten die hadden al gelijk in de eerste week, twee dagen na de verkiezingen, al een duidingsdebat. Dat lag bij ons al een weekje later. Ze zijn nu met elkaar in gesprek. Dus, ja. Maar ik denk dat we binnenkort wel iets daarover gaan
0: horen. Ja, nou vooral, ik zag ook het afscheid van de wethouders.
1: Klopt.
0: Dat ik dacht van, oh, nou, voor die tijd. We gaan toch niet dan in een tussenliggende periode hebben zonder wethouder? Ja, het kan wat niet kan.
1: Ik denk dat dat heel goed afgestemd wordt.
0: Dat denk ik ook.
1: En afscheid betekent niet altijd nog formeel de laatste werkdag.
0: Nee, okay.
1: Dus dat is natuurlijk ook... ja.
0: Nou, want dat is begin juni.
1: De afscheid van de wethouder,
0: ja,
1: dat is volgende week. Nee, komende donderdag.
0: Oh, komende donderdag
1: ja.
0: Al. Ja. Ja, dan hebben mensen daar ook even op gewezen. Want het is best. Ja, je moet je wel opgeven.
1: Je moet
0: maar
1: je even aanmelden
0: iedereen,
1: in het gemeentehuis.
0: Iedereen is
1: afscheid
0: welkom.
1: Van Marcel Scheringa, onze wethouder natuurlijk. En Trein.
0: Ja, nou mooi. Nou ja, mooi. Ze willen allebei zelf niet meer. Dus wat dat er gaat, mooi.
1: Nou ja, na 8 jaar is het ook, denk ik, een logische keuze om nu wel andere keuzes te maken.
0: We hebben elkaar al eerder gesproken na de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen. En nou, toen was je met een grote gezelschap. Alle partijen die deel hebben genomen, of een deel daarvan. Al geconstateerd natuurlijk dat jij alleen nu bent.
1: Ja.
0: Je hebt nog niet heel veel ervaring nu opgedaan. Want zo kort of zo lang is die tijd nou ook weer niet. Maar is het gevoelsmatig te doen? Of zeg je van, ik mis toch echt wel mensen?
1: Nou, gelukkig hebben we een hele mooie groep geformeerd al voor de verkiezingen. En daarom was het ook vond ik het enorm jammer dat we dus niet met 2 zetels door zijn gegaan naar de verkiezingen. Omdat er echt mensen klaar stonden om raadslid te worden en burgerraadslid. Dat is nu nog steeds zo. Althans, 2 burgerraadsleden. Dus komende Dinsdag is ook de beëdiging, de installatie van heel veel burgerraadsleden. Alle partijen mogen maximaal 2 burgerraadsleden laten installeren. En dat doen wij ook. Dus wij hebben 2 nieuwe burgerraadsleden die ook nog bereid zijn eventueel in de raad te komen, zeg maar. En dan hebben we daarna ook nog mensen die daar iets in willen betekenen. Dus we hebben heel veel achtervang. Ja. En we vergaderen dus ook met elkaar. We hebben dus ook echt met z'n allen steunfractievergaderingen. Dus daar zitten we ook echt met een man of 8. Dus ja, alleen sta je er niet voor. En het voordeel vind ik voor mezelf wel. Zelf 9 jaar ervaring als raadslid. En daarvoor nog als burgerraadslid. Dan zit je er in je eentje wel anders. Dan dat
2: je
1: heel
2: helemaal nieuw bent.
1: En dat nog niet hebt meegemaakt. Nee. Dus ik zit daar heel vertrouwd. En wat je ook zegt, van het is kort. We hebben net eigenlijk 1 vergaderronde gehad. Of misschien de 2e net, waar we nu in zitten. Ook het aantal stukken vanuit het college neemt natuurlijk iets af. Bepaalde stukken komen ook niet meer in deze periode. Nee. Dus ook dat is anders. En het is nu nog de overgang van de oude coalitie. En je weet dat de nieuwe partijen in onderhandeling zijn. Ja, daarna gaat hij gewoon los. Dat is... Ja.
0: Welke burgerraadsleden komen erin van de ChristenUnie?
1: Geert en Leonard. Die worden aankomende dinsdag beëdigd. Onze nummer 2 en nummer 3 op de lijst.
0: Ook nog, hebben jullie dan de verdeling qua portefeuille, zeg maar, dat Geert op... weet ik veel, op cultuur. Nee, ik verzin
1: ja, we hebben de beide heren en ik zelf hebben natuurlijk wel wat voorkeuren. Mm-hmm. Maar wij moeten dat nog even officieel okay maken. En het hangt ook wel een beetje af van welke stukken op de agenda staan. Want je kunt wel zeggen van, ik wil graag portefeuille X, zeg maar. Maar als daar nooit stukken van op de agenda komen... het is ook de bedoeling dat je als burgerraadslid gaat ervaren hoe het is... om in die kring om mee te praten met de besluiten rondom Steenwijkerland. Dus dan kan het ook wel zo zijn dat we zeggen van nou, dan wisselen we wat portefeuille. Want je wil gewoon ook die ervaring hebben. Ja. Dat je de stukken voorbereidt en dat je in de politieke markt daarover ook je zegje kan doen. Dus ja, dat is altijd een beetje zoeken. Want sommige onderwerpen komen gewoon zo weinig terug. Ja.
0: Nee, dat is. Ja, nou, dat wachten we af. Wij zien ze vanzelf wel een keer voor de microfoon.
1: Ze willen ongetwijfeld hier een keer komen.
0: Ja, hier, maar ook tijdens de vergaderingen natuurlijk.
1: Geert is natuurlijk al een paar keer geweest met de debatten. Dus
0: Mooi. We gaan even onderbreken met een stukje muziek van Martin Garrix en Ed Sheeran.

0: We praten met Jantina Drijfhout, fractievoorzitter van de ChristenUnie Steenwijkerland. We hebben al een aantal zaken besproken, maar we gaan even naar de vergadering van aankomende dinsdag, waar de nieuwe burgerraadsleden worden geïnstalleerd. Twee ook namens de ChristenUnie. Wat op de agenda staat, je haalt het zelf tijdens de break eventjes aan, de ombudsfunctie. En wat houdt die precies in?
1: Ja, wij hebben al jaren geleden een ombudsfunctie ingesteld binnen onze gemeente. Dat was toen een ombudsfunctie sociaal domein. Dat was toen met al die wetswijzigingen en die hele stelselverandering. We zeiden, we vinden het belangrijk dat als inwoners ergens vastlopen in de gemeente op het sociaal domein, dat ze een onafhankelijk iemand kunnen benaderen.
0: Dat is een tijd lang lokaal. Die mevrouw geweest. Ja, ik ben de naam even kwijt.
1: Irma van Beek.
0: Ja, Irma. Ja. Ja.
1: Die heeft dat gedaan. Dus dat, want we vinden het ook heel belangrijk. We hebben het continu ook over vertrouwen in de overheid. En dat je dan als inwoner naar een onafhankelijk iemand kunt gaan om even te kijken, hey, wat is hier nou gebeurd? En klopt het? Of kan iemand mij verder helpen? En het is helemaal niet dat de ombudsfunctie dus juridisch kijkt of het klopt. Hè. Het is geen bezwaar in beroep. Maar wel met je meedenkt. En wat de vorige ombudsvrouw in dit geval ook bereikt heeft, is dat ze heel laagdrempelig ook mocht adviseren in de organisatie, in de gemeentelijke organisatie. Dus als hij wat dingen zag wat toch wel of gek liep, is gelopen in de communicatie, dan wel in processen, of dat het toch wel ingewikkeld was voor sommige inwoners om iets te ontvangen. Dan kon zij ook in de organisatie met ambtenaren erover spreken. En ze rapporteerde ook altijd naar de raad wat ze had gedaan.
0: Zij is goed bevallen. Het
1: beviel goed.
0: Ja.
1: Ja. We zagen wel dat het aantal mensen die dus een beroep op haar deden, dat terugliep. Want zij, en daarmee geeft ook, dat is ook het succes geweest van de functie, zeg maar. Want zij heeft heel veel dingen geadviseerd om te veranderen. En ze gaf ook aan van, je ziet dus dat nu heel goed staat, maar er kwamen steeds meer andere vragen binnen. Dus niet alleen op sociaal domein, maar ook
0: precies
1: over ruimtelijke ordening. Maar ook multi-problematiek, zeg maar. Mm-hmm. Dus wat diverse beleidsterreinen raakt, maar ook wat niet alleen de gemeente raakt, maar ook andere overheidsorganisaties. Nou, Irma van Beek is met pensioen gegaan en toen hebben we met elkaar erover gehad van, vinden we het belangrijk dat deze functie blijft? Misschien wel in een andere vorm. Nou, toen heeft de raad uitgesproken, ja, we vinden het belangrijk dat deze functie blijft. Dus er is nagedacht over hoe dan. Minder uur. En het wordt een bredere sociale ombudsfunctie.
0: Dit klinkt heel raar, hè? Minder uren, maar een bredere sociale functie.
1: Ja, omdat minder uren, omdat gewoon het aantal mensen dat een beroep daarop doet minder is.
0: Ja, maar als je het qua onderwerpen gaat verbreden,
1: ja,
0: in een ruimtelijke ordening.
1: Ja, maar dat werd al gedaan dus. Dat zat al in de oude, ja, in de oude functie ook.
0: Ja.
1: Dat die werden ook niet afgewezen. Als het een onderwerp was dat niet het sociaal domein raakte, was het niet dat je niet geholpen werd.
0: Nee.
1: Dus, maar goed, we hebben nu wel een wisseling gehad in de raad natuurlijk met een aantal nieuwe politieke partijen. Het ging nu over de invulling van de functie. Ja, daarvan hebben nu toch ook een aantal partijen gezegd dat ze er eigenlijk geen voorstander van zijn. Nou, wij zijn nog steeds voorstander
0: van SEC, de ombudsman, vrouw, of de invulling ervan?
1: Nee, ook het feit dat we een ombudsfunctie in onze gemeente weer krijgen.
0: Oh.
1: Ja. En dat heeft ook mee te maken dat de gemeente ook een contract heeft met een nationale ombudsfunctie.
0: Mm-hmm.
1: Dus je zou kunnen zeggen en redeneren van, ja, dan gaat een inwoner daar toch heen. Ja, nou, daar ben ik dus echt, daar sta ik echt anders in.
0: Het
1: laagdrempelige
0: erbij
1: is weg.
0: Ja.
1: De ingangen in het gemeentehuis is weg. De relatie met de raad om gerapporteerd te worden, dat is ook weg. En om nou naar een nationale ombudsfunctie te gaan voor iets wat heel lokaal speelt. Je moet al dan formeel een klacht hebben ingediend bij de gemeente, dat je bijvoorbeeld onjuist bejegend bent. Dus die klachtafhandeling moet al gedaan zijn voordat je überhaupt een beroep kunt doen op de nationale functie.
0: Nou, dat klinkt,
1: en wij zeggen van, dat klinkt heel hoogdrempelig. Wie gaat dat doen, zeg maar? En het succes zat hem juist in die laagdrempeligheid. En nou ja, dat willen wij behouden. Dus wij gaan ook echt voor dit voorstel stemmen.
0: Koppentellend nu?
1: Meerderheid gaat mee.
0: Okay.
1: Ja, aantal koppen weet ik even niet.
0: Nee, oké. Maar het zal ongetwijfeld wel doorgaan.
1: Ja, maar we hebben als raad natuurlijk eerder al uitgesproken dat we het wilden.
0: Mm-hmm.
1: Maar goed, je ziet met
0: maar
1: de wisseling,
0: doordat je nu andere mensen
1: hebt, twee, drie nieuwe partijen.
0: Ja.
1: Ja. Dus.
0: Okay. Dat aanstaande dinsdagavond dus. Dat zal niet automatisch een hamerstuk worden. Er zullen nog wel wat dingetjes over gezegd worden door deze en gene. Tot slot, Jantina. Deze week kwam in het nieuws dat Stedelijk Land heeft besloten, de gemeente heeft besloten geen extra opvang voor asielzoekers te realiseren. In het verleden was nog een keer sprake van het zelf uitzoeken van de asielzoekers die hier deze kant op zouden komen, dat je daar nog enig zeggenschap over kwam. Dat is helemaal sowieso van tafel, want we doen het niet. Hoe staat ChristenUnie daarin?
1: Nou, we doen het niet. Dat is ook niet helemaal waar.
0: Geen extra.
1: Nee, oké. Nee. Nou, de ChristenUnie is heel duidelijk. Wij vinden, het is in de keten hartstikke misgegaan. Daardoor is het in Ter Apel ontzettend druk en vol. En we hebben daar allemaal, alle gemeenten hebben een verantwoordelijkheid erin om Ter Apel te ontlasten. Wij ook. Dat is het eerste. Wij hebben als gemeente bij het COA aangegeven dat wij hebben het Fletcher Hotel ingebracht als zijn een opvanglocatie. Ja. Daar heeft het COA nog steeds niet op gereageerd. Of in ieder geval niet aangenomen als aanbod. En we hebben natuurlijk ook wat breder in onze gemeente gekeken. Van zijn er ook andere plekken?
0: Op en we hebben het dan over extra plekken, hè? Want er worden al
1: En noodplekken.
0: Precies.
1: Ja, precies. Ja. Dus wij vinden echt dat we een verantwoordelijkheid hebben als gemeente om daar onze rol in te pakken. Maar het moet natuurlijk wel mogelijk zijn. En je moet ook ruimtes en gebouwen hebben waar dat kan. En wat ons betreft, op het moment dat die mogelijkheid er is, moeten we echt ons steentje bijdragen. Maar dat hebben we ook al gedaan door het aanbod over het Flesje Hotel. Mm. En die is ook nog niet ingevuld. Dus, en ondertussen moet landelijke politiek moet aan de slag om het in de keten echt nu voor elkaar te krijgen. Maar we kunnen onze ogen niet sluiten en zeggen dat moet landelijk maar oplossen. Want het probleem is er nu. De uitdaging hebben we gewoon in Nederland. En die moeten we ook met elkaar aangaan. Dus we hebben gewoon op verschillende terreinen en verschillende overheidslagen hebben we gewoon iets te doen daarin.
0: Dus dat Fletcher Hotel, dat staat nog wel steeds.
1: Dat staat nog steeds, dat aanbod. Ja, ja. Ja.
0: Nou, afwachten hoe daar dan mee om wordt gegaan. Want nu landelijk is het een beetje nu. Stadskanaal helpt alleen maar Ter Apel uit de brand. Ja. En voor de rest doet Nederland niets.
1: Ik las vanochtend in de krant dat Amsterdam extra plekken beschikbaar stelde. Ja. Maar
0: er ging ook een kaartje rond met rood en groen. En dan rode gemeente die geen extra opvang deed. Daar was het thema klant was rood, hoor.
1: Ja, maar dat is dus niet. We hebben dus al een aanbod gedaan. Ja. En we hebben ook al diverse keren een noodopvang gedaan. Is het voldoende? Kan het meer? Ja, daar moeten we dus met z'n allen over hebben. Dat moet praktisch mogelijk zijn. Maar dat wij een verantwoordelijkheid hebben, ja, dat zeker. En ook al die andere gemeenten waar het rood is. Iedereen heeft er een verantwoordelijkheid in.
0: We wachten het af. We hopen er het beste van. Aanstaande dinsdag dus krijg jij gelegaliseerde hulp.
1: Ja, ja.
0: Die hulp die had je al. Maar dan worden de burgerraadsleden geïnstalleerd. Dat moet een goed gevoel zijn. En we wachten het coalitieakkoord waarover gesproken wordt. Daar moeten we nog even geduld voor hebben. Wie weet komt die van de week. We zien het wel.
1: Ja, nou.
0: Dankjewel. Een fijn zonnig weekend. Geniet ervan.
1: Dankjewel.
0: En volgende week weer aan de slag.
1: Helemaal goed.

0: met Dave Prins en dit is het lokale nieuws. De werkzaamheden rondom het Steenwerkerdiep zijn volop in uitvoering. Daarom is de weg tussen het Steenwerkerdiep en de Tuxeweg afgesloten. De winkels die aan het Steenwerkerdiep zitten zijn wel bereikbaar... via de gedempte turfhaven die tijdelijk tweerichtingsverkeer is. De Tuxeweg wordt ook nog afgesloten en dat gebeurt op 15 juni tot en met 28 juni. In de nacht van 18 en 19 mei is de brandweer van de Oldenmarkt uitgerukt naar een brand aan de Veentjes. Even na 1 uur in de nacht werd de brandweer gealarmeerd en een paar minuten later kwam ook een waterwagen. De brand is mogelijk ontstaan door een oplader die in een bankstel zat. De schade aan de woning is groot, vooral vanwege rook en roet. De bewoners moesten de nacht ergens anders doorbrengen. Op 18 mei is een loods in Callancote op last van de burgemeester voor 12 maanden gesloten. De burgemeester heeft dit besloten omdat in februari een drugslab werd gevonden. Een jaar eerder was er een drugslab in aanbouw gevonden. Burgemeester De Groot heeft deze beslissing genomen omdat hij een veilige leef- en woonomgeving wil en herhaling wil voorkomen. In Wolfga is er op 22 mei een fietster gewond geraakt tijdens het oversteken van een parkeerplaats aan de Tjerk-Hiddenstraat werd de fietster te laat opgemerkt door een automobilist. Hulpdiensten kwamen ter plekke en één persoon werd nagekeken door het ambulancepersoneel en uiteindelijk vervoerd naar het ziekenhuis. En dit was het lokale nieuws.
1: Dit was RTV Slos met nieuws uit de regio.

0: begint het allemaal, Anne?
1: Ja, volgende week vrijdagmiddag beginnen we met de Olde Mensen Tour. Dat is, daar gaan er senioren uitvallen over. Die mogen zich opgeven om met de bustocht mee te doen. Dan krijgen ze tijdens de rit een hapje en een drankje. En op het einde een lekker broodje kroket. Maar sommige oudjes die zeggen nog steeds van... God, die bustocht, dat was zo mooi. Want ik heb plekjes gezien, heb je van mijn leven nog niet gezien. En die dames en die heren zijn ruim de 80 gepasseerd. Dus hoe mooi kan dat wezen?
0: Ja, dat kan inderdaad heel mooi wezen. Hoe is dat tot stand gekomen? Hoe is dat bedacht?
1: Ja, nou, het was in het verleden al eens eerder georganiseerd geweest. Maar goed, door organisatorische omstandigheden, vrijwilligers, financiën... is dat een beetje naar de achtergrond gedreven. Nou ja, zoals je weet hebben we sinds 3 jaar weer een nieuwe frisse commissie. Die probeert de boel daar weer op gang te houden, op gang te krijgen... en er weer wat leuks van te maken. Nou, de Olde Mensen Tour was tijdens de vergadering toch altijd weer een dingetje wat boven kwam drijven. Dus we hebben wat mensen buiten de commissie bereid gevonden om ons daarmee te helpen. Ik noem dan een Klaas Laske, die zijn schoonmoeder die zit in het zorgcentrum. Die kwam op een gegeven moment bij ons schot. Toch wel leuk, wil ik wel een handje in helpen. Je weet, het is heel belangrijk. We hebben binnen de haven daar een kleine commissie van 8 man. Die het hele weekend zeg maar een beetje bestiert. Dus wat dat betreft is alle hulp welkom. Nou ja, Klaas Laske, die staat een beetje de aanjager van de Olde Mensen Tour. Wij regelen natuurlijk de boel. En daarnaast natuurlijk ook wat vrijwilligers uit het zorgcentrum zelf. Want je begrijpt, als er een bus klaar staat om 2 uur... en we beginnen om 1 uur met... ik zal het niet heel chic zeggen, met inladen. Dan heb je je tijd wel nodig. Want ja, die komt met de rollator en die rijdt in een karretje. Daar weet je alles van, hè, Dirk. Dus het gaat altijd niet even vlot.
0: Ja, maar dat is mooi. Hè? Dat inladen, hoeveel laad je erin dan?
1: Ja, we hebben een bus, er kan 70 man in. We hebben tot nu toe nog 50 aanmeldingen. Nou ja, we hebben natuurlijk nog een week, dus er kan nog wat bij komen. Maar we hebben er sowieso alweer meer dan vorig jaar. We hebben er ook wat meer aandacht aan besteed. Dus we hebben een paar leuke sponsors gevonden die en de hapjes en de drankjes financieren. En ook een patiëntje instappen. Dus dat is alleen maar goed.
0: Nou, dat is goed om te horen. Nee, dat is de vrijdagavond. Dan is er voor de jeugd op de vrijdagavond ook nog wat te beleven?
1: Ja, we hebben dan 2 evenementen op de vrijdag. Dat is dus de Olde Mensen Tour voor de oudjes. S'avonds hebben we een hele grote bingo. We beginnen redelijk vroeg met de bingo voor de jeugd. Met hele leuke prijzen. En s'avonds hebben we een volwassen bingo. Die duurt tot 1:30. 7 speelrondes met echt hele leuke prijzen. We hebben net even een voorgesprek gehad. Dat ik tegen je zei van nou ja, de sponsoring in Vallenhoven gaat dus hartstikke goed. Kijk, zoals dit evenement waar we nu zitten, dat is natuurlijk toch ook een beetje zakelijk. Hè? Want dat is een bedrijf die dat organiseert. Op een hele leuke, verstandige manier. Wij zijn toch afhankelijk van geld wat we van derden krijgen. En ons motto is ook wel, we geven niet meer uit dan we hebben. Maar de afgelopen 3 jaar hebben we toch best wel een leuk evenement op de poten kunnen zetten. En wat de bingo betreft hebben we geen klagen met aanbod van spullen die allemaal van de middenstand uitvallen over.
0: Ja, want er zitten geen commerciële gedachten achter de avonddagen.
1: Er zit geen commerciële gedachte achter de avonddagen. We hebben een motto van wat de binnenkomst geven we uit. We hebben wel de afgelopen jaren een reservepotje opgebouwd. Dat willen we blijven doen om als we een keer in Lustrum hebben om een keer uit te pakken. Ons motto is van de plus en min is gelijk.
0: Ja, nou, dat is een hartstikke mooi streven. Zaterdag is er dan nog veel te beleven.
1: Zaterdag is in principe de prio-dag. Dan hebben we dus vanaf 10 uur braderie tot 5 uur is er van alles te doen. Dan is ook wat hier vandaag zit, het visserscore. Dat is gewoon vaste waarde in Vallenhoven. We krijgen een dwelorkest uit Surhuis de Veen op visite. Er staat een klimtoren. Er komt een dame die kinderen gaat sminken. En natuurlijk de hele dag braderie, 's avonds live muziek. De bottervaart, je hebt van alles te doen. Ook in Vallenhoven zelf, die mensen benaderen ons. Kerken zijn los, er worden exposities gegeven. Er zijn wandelingen worden daar georganiseerd. Dus zat te doen.
0: Dus eigenlijk, het is niet alleen bij de avond of in het vertier. Je kan in het stadje zelf kan je ook van alles beleven. En voor zondag, wat is er zondag te doen?
1: Zondag hebben wij als commissie zijn een rustdag. Het is nog niet genoemd, maar we splitsen de avonddagen in tweeën. We hebben meer het organisatorische, dat is voor de avonddagen zelf, zoals braderie en dat soort dingen. We hebben een goede afspraak met de twee horecabedrijven van Vallenhoven, die zeg maar, het op een bepaald moment van ons overnemen. Stel de braderie is afgelopen, dan gaat de live muziek beginnen. Dat is allemaal het pakje aan met de horeca. Maar we hebben dus zowel op de zondag, op de zaterdagavond, zaterdagmiddag, als zondagavond allemaal live muziek. En dat wordt allemaal verzorgd door de horeca. Zondagmiddag hebben we een wine and bites.

0: Dan hebben we dus een wine and barge in combinatie met foodtrucks. Heerlijk gezellige middag. Nou, het schijnt volgende week prachtig mooi weer te worden. Dus die wine and barge is dan ook, maar ook de zaterdag is dan bomvol met mensen en gezelligheid. Dus wees erbij.
1: Ja, en die muziek, is die gratis toegankelijk? Of hoe moet ik dat zien?
0: Ja, de havendagen staat bekend om zijn laagdrempeligheid. Het meeste is gratis. Er staat bijvoorbeeld bij de Wine & Bites staat er bijvoorbeeld een fotoboot. Die moeten wij ook betalen. Nou, daar vragen wij een kleine vergoeding voor. Dan kan je lekker een fotootje maken van de gezelligheid. Maar over het algemeen, de braderie, visjeskoor, de klimtoren, het sminken, dat bieden we allemaal gratis aan.
1: En wat zeg jij als organisator? Wat is de leukste dag om te komen?
0: Ik zou beginnen op de vrijdagmiddag en ik zou eindigen op de maandag. Want we hebben het over de maandag nog niet gehad, hè?
1: Nee, daar hebben we nog niet over gehad. Hè? Dan ook nog een dingetje dan.
0: Jazeker. Maandagochtend organiseren we samen met de vier feesten ook het Corso organiseren. Hebben we dus het Pinksterrijden. Wijd en zijd bekend hier in de regio. Daar gaan alle jeugdigen uit Vallenhoven gaan op trekkers worden die rondgereden door de regio. Ik heb in meerdere stukjes in de krant ook gezegd van we beginnen met de Olde Mensentour. En we eindigen bijna met de kinderen op de aanhangwagen. Dus ja, hoe breed we het hebben, voor groot en klein, voor jong en oud, zijn we heel druk bezig. En dan hebben we smiddags nog havenspelen. Hebben we wat en een springkussenfestijn. Dus als de kinderen terugkomen van Pinksterrijden, dan worden ze welkom geheten onder aan de haven. Dan krijgen ze ook nog een ijsje. En dan smiddags hebben we havenspelen. Dan gaat er wat grotere jeugd in de Corso-wagens. Die gaan met elkaar touw trekken en een beetje rouwdouwen. Maar heel gezellig het hele lange weekend afsluiten.
1: Nou, kortom, het is een heel goed en gezellig weekend. Ja. Zeg, mag ik jou bedanken hiervoor voor deze geweldige informatie?
0: Ja, Dirk, en mag ik jou bedanken voor jouw aanwezigheid, zowel hier als de aandacht die je geeft voor de avond daar.

0: We gaan naar Willemsoord, naar het dorpspark Willemsoord om specifieker te zijn. En dat doen we samen met Randy Leper. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Betrokken bij een club die zich bezighoudt met duurzaamheid in Willemsoord.
1: Stichting Duurzaam Willemsoord, ja.
0: En er zijn al wat zaken ondernomen.
1: Ja, ja. Nee, we zijn al jaren bezig met diverse zaken, ja, absoluut.
0: Ja. Hoe is het met het zonnepark?
1: Ja, dat staat er en dat levert voor zover wij weten. Maar eigenlijk hebben we met het park verder geen bemoeienissen meer. Niet anders dan we nog wel contact hebben natuurlijk met de eigenaar of de beheerder, contactpersoon die er loopt. Mm-hmm. Omdat we met het park Willemsoord tegenaan liggen. Maar voor zover wij weten loopt dat. En is er nog een vervolgactie met accu's wat ze op willen stellen, dus opslag.
0: Okay.
1: Dus er zijn nog wel ontwikkelingen, maar dat is... Wij zitten niet meer wekelijks aan tafel.
0: Nee, precies. Dat loopt, het staat er en klaar.
1: Ja.
0: Maar daaruit komen gelden die beschikbaar komen voor de bevolking van Willemsoord.
1: Ja.
0: En daar ondernemen jullie
1: actie in
0: en organiseren jullie dingen voor.
1: Ja, een paar projecten hebben we nu. Dat is het eenvoudigste is nog het duurzaamheids, fonds wat we nu hebben. Samen met Dorpsbelang uiteraard, want het is voor het dorp. Hè? Dus wij zijn een stichting en Dorpsbelang is een vereniging. Dus wat meer vertegenwoordigd door het dorp. We hebben nu een duurzaamheidsfonds. En dat is de komende 15 jaar 15.000 euro per jaar beschikbaar voor duurzame projecten. En dat kan uiteraard ecologie, energie, sociaal zijn. Dus duurzaam is natuurlijk een heel fijn containerbegrip. Dus
0: ja.
1: Daar kan van alles in zitten. Dus daar mogen inwoners van Willemsoord, De Pol en Ronde Bles hebben, dat hoort er natuurlijk bij. Die kunnen daar projecten, ideeën aandragen en dat wordt dan vanuit het fonds betaald.
0: Dat wordt vanuit het fonds betaald, maar beoordeeld door de stichting Duurzaam Willemsoord?
1: Nee, het is eigenlijk de bedoeling dat er een apart groepje komt wat die subsidies beoordeelt. Omdat we juist als Duurzaam Willemsoord dat niet zelf willen doen.
0: Nee. Omdat jullie de mensen kennen.
1: Maar het moeten wel mensen uit Willemsoord zijn, laat me zeggen. Maar omdat je natuurlijk al als stichting bij je beperkt. En we hebben gezegd, als dat groepje er niet komt, dan kan het altijd door het dorpsbelang samen met Duurzaam Willemsoord beoordeeld worden. Dus uiteindelijk komen we daar wel uit. Maar het is het idee om daar een apart groepje voor te maken die de aanvragen beoordelen. Maar daar hebben we vrijwilligers voor opgeroepen en die zijn er nog niet. Dus dat is...
0: Dat is in de maak, zeg
1: dat
0: maar.
1: Dat loopt, ja.
0: Maar dat betekent dus 15.000 euro per jaar. Dat klinkt hartstikke goed.
1: Ja.
0: Voor 10 jaar, zei je?
1: 15 jaar.
0: 15 jaar zelfs. Poeh. Nou, dat is hartstikke mooi. En dan kunnen dus... initiatieven uit het dorp. Aanspraak maken op die gelden.
1: Ja.
0: Maar dat moet nog gaan lopen.
1: Ja, in principe loopt dat nu. Mensen kunnen met ideeën komen. En dat is in de voorjaarsvergadering gepresenteerd. Bij de dorpsbelangvergadering, voorjaarsvergadering. Dus dat kan.
0: Ja.
1: Dus dat kon er wel meer publiciteit omheen. Want dat moet je toch bekendmaken dat het geld er is. En mensen moeten ideeën krijgen en... Er zijn al een paar ideeën. We zijn ook met het multifunctioneel centrum in Willemsoord bezig.
0: Mm-hmm.
1: Om die nog wat verder te verduurzamen. Dat is een van de ideeën die gelanceerd is. Nou, prima, past.
0: Ja, en dat is ook iets waarvan je dan. Wat je meteen al bedenkt, hè, in het kader van duurzaamheid.
1: Ja.
0: Maar zoals je zelf al zegt, je kan vele kanten op. En daar komt dan nog wel wat creativiteit bij om te kijken.
1: Ja, en dat laten we ook graag over aan de inwoners van Willemsoord, de Pol en Ronde Bles, om met ideeën te komen. En dat is duurzaamheid is heel snel energie, laat maar zeggen. Maar het is uiteraard ook, laat maar zeggen, sociaal kan het ook zijn. Hè? Dus als iemand een of andere club, er is een jeugdclub, die zou ook aan kunnen vragen, bij wijze van spreken, om wat extra middelen om activiteiten te organiseren.
0: Ja. Ja, kan alle kanten opgaan. Nou, dat is hartstikke mooi.
1: Dat is een van de dingen. En daarnaast, wat nu het meest in het oog springt, is natuurlijk, we zijn gestart met Park Willemsoord. Vanuit alle overleggen en uit onderhandelingen met Jeroen Derdes, dat is de initiatiefnemer van het zonnepark, hebben we uiteindelijk 3 hectare, eerst anderhalf, hebben we anderhalf bijgekocht, 3 hectare grond aan de Koningin Wilhelminalaan. Dat is een historisch kolonieerf, dus dat was ook echt... Die locatie, 3 hectare, was een kolonie. Maar dat
0: is dat punt waar ook de hele tijd overheen gereden werd bij de aanleg van dat zonnepark?
1: Ja, waar die grote parkeerplaats was, laat me zeggen, die laden en lossen. Dat was aangelegd om te voorkomen dat alles over de Ronde Blessen moest. Klein, smal weggetje.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk een aparte ingang. Dat is nu allemaal opgeruimd. En we hebben eigenlijk nu al het grondwerk, laat me zeggen, de basis ligt nu zo goed als klaar. Volgende week afronden. zodat we volgend jaar kunnen aanplanten.
0: En hoe gaat dat eruit zien, dat park?
1: Het is,
0: het klinkt wel heel chic, weet je niet?
1: Ja, nee, Park Willemsoord. Klinkt, ja. Dit is officieel nog een werknaam, laat maar zeggen. Dus misschien dat er nog een andere naam komt.
0: Ja.
1: Nee, we hebben met een werkgroep, laat maar zeggen. We hebben oproep gedaan voor mensen die mee willen denken over de inrichting. We hebben met een werkgroep, samen met een landschapsontwerper, Helien Tonkers, hebben een schets gemaakt. Er is een enquête gehouden in het dorp. Van nee, wat zouden jullie in het park willen? En het thema, dat is eigenlijk, voor mij was dat al het eerste overleg wat we hadden met de werkgroep. Het thema is ontmoeten van het park. Dus er moeten allerlei functies inzitten. En het is vanuit, laten we zeggen, de verkrijging wat we vanuit het zonnepark hebben, moet het een groen park zijn. Dus het is een park, laten we zeggen, in de zin van ecologisch groen. En het moet ontmoeten zijn. Dus er zit een pool in met picknickplekken. Het is het idee om straks volleybalveldje, tafeltennistafel, surdeboelbaan, crossbaantje voor de jeugd. Zit allemaal, hangt allemaal in elkaar in dat ontwerp.
0: Ja, want 3 hectare is best groot.
1: Ja, dat is serieus. En het is eigenlijk 1,5 hectare park, maar het mixt wat, laat me zeggen. En er zit een tuinderij, is nog de bedoeling. Met eventueel in de toekomst de schooltuin, die nu nog op een andere plek is. Dat zou daar kunnen. En daarvoor zijn we nog op zoek naar een tuinder die dat wil exporteren. Dus eigenlijk gewoon groente verbouwen voor lokaal, regionaal afzet.
0: Ja, geen volkstuinen.
1: Nee, zou ook nog een optie zijn om een deel van die volkstuin, maar we willen eerst reserveren voor een tuinder. En dat zou best een deel van de 1,5 hectare tuinderij is ook heel groot, laat me zeggen.
0: Ja.
1: Een deel volkstuin. Alleen natuurlijk, Willemsoord is toch heel veel buitengebied. En heel veel mensen
0: hebben zelf
1: een tuintje. En groentetuin is, het is even voor mij in corona weer wat populairder geworden, maar ik weet niet of het nog steeds. Dus dat zou kunnen dat een klein deel daar nog voor bestemd zou worden. Maar dat is natuurlijk ook ontmoeten. Juist op een tuin ontmoet je en heb je andere activiteiten. Dus dat is eigenlijk het ontmoeten thema van het park. En met alle ideeën en functies die daaromheen hangen.
0: Ja, nou, klinkt hartstikke goed.
1: Ja.
0: Is het dorp er ook blij mee?
1: Ja, het is natuurlijk, het ligt net buiten het dorp. Hè. Het is voorbij het spoor, laat maar zeggen. Onder de snelweg door. En tot nu toe is er altijd enthousiast gereageerd voor de reacties die we hebben gekregen. En ja, zal ik moet straks blijken hoeveel gebruik ervan gemaakt wordt, laat maar zeggen. Maar dat is natuurlijk het volgende. Als het er ligt, dan kun je zien hoeveel er gebruik van gemaakt wordt. En uiteindelijk is dat ontmoeten, dat zal vast gebeuren met activiteiten. Er komt ook gewoon een barbecueplek en zo. Dus je kunt er heerlijk gewoon in de natuur zitten en genieten. En uiteindelijk is die ecologische functie, laat maar zeggen, die heeft hij altijd wel. Dus dat blijft wel, laat maar zeggen. Dus dat is,
0: Wat is de planning?
1: We hadden heel mooi een soort. Ja, het duurde allemaal heel lang, laat maar zeggen. Natuurlijk alle onderhandelingen met het zonnepark. Maar er zat nu een soort versneller op, omdat we een subsidie hebben gekregen van de gemeente Steenwijkerland. Ik vergeet altijd hoe het heet. Dat is initiatieven die goud waard zijn, zoiets.
0: Ja,
1: ik zeg altijd de oude matrix gelden, dat weet ik dan nog. Maar vanuit mijn dorpsbelangenperiode. Daarmee hebben we eigenlijk nu de basis aan kunnen leggen. En we zijn nu nog bezig met ook subsidies voor bossen leggen en allerlei andere fondsen. De VSB en de Rabobank en dat soort partijen aanschrijven. Om te kijken of we daar nog geld uit kunnen krijgen. En we hebben nog, en dat is de backup. In duurzaam zit nog naast dat duurzaamheidsfonds zit nog wat geld. Zodat als de subsidies niet lukken, we altijd een backup hebben voor aanleg en beheer.
0: Ja, want daar wilde ik ook nog even naartoe. Hè? Over een x-periode is het dan allemaal af.
1: Ja.
0: Ja, dan moet het ook onderhouden worden.
1: Ja, en daar hebben we dan eigenlijk geld voor gereserveerd. Dat in ieder geval dat beheer ook gegarandeerd is voor in ieder geval 15 jaar lang.
0: Ja.
1: Dat is los van dat duurzaamheidsfonds. Maar dat we in ieder geval,
0: want daar gaan zaken nog wel eens op mis in de verschillende gemeenschappen.
1: Heel vaak.
0: Ja, toch?
1: Ja. Nee, dat is eigenlijk is het ook, maar wat we net over hadden, dat duurzaamheidsfonds hebben ook gezegd, je kunt met ideeën komen voor, maakt niet uit, duurzame initiatieven, maar het beheer moet ook geregeld zijn.
0: Ja.
1: Dus, om te voorkomen dat je iets heel moois maakt en vervolgens 5 jaar later is het weer weg. Dus dat is niet duurzaam.
0: Nee, dat is zeker niet duurzaam. Dus wat dat gaat, sturen jullie erop dat het sowieso 15 jaar...
1: Daar is geld voor gereserveerd.
0: Ja.
1: Dus dat is, en dan is het 5 jaar is een heel eind, laat me zeggen. En dan is het kijken wat dan zullen wij van Duurzaam Willem zullen dat ook niet meer de beheerder zijn, waarschijnlijk. Tenminste. Als het een beetje mee zit wel, maar dat weet je niet. Dat is.
0: Nee, nou ja, dat is afwachten. De plannen zijn prachtig in ieder geval. De planning, vroeg nog even naar wanneer moet het er zijn?
1: Nou ja, we hebben nu al dat grondwerk gedaan. Mm-hmm. Dus de poel is gegraven, de afwatering, het grond is verwerkt. Die grote parkeerplaats is er eindelijk uit, laat me zeggen. Dus die is weg. Het wordt nu gewoon groen. Er staat weer, voor een deel staat de boekweit in. En van het najaar gaan we aanplanten. En dan is het ook de bedoeling om de andere voorzieningen aan te leggen.
0: Aan te leggen, ja.
1: Ja. En of er dan najaar wordt, alweer het volgend voorjaar. Maar in ieder geval van het najaar planten.
0: Ja, oké. Okay. Ja.
1: En dan daar kan alles groen worden. En daarna is het...
0: Volgend zomer is het parken wel.
1: Komt de barbecue aan.
0: Ja. En dan heeft het een andere naam gekregen. Daar horen we vast nog wel eens wat over.
1: Ja.
0: Omdat mensen namen kunnen aanleveren. Maar vooralsnog is het nu Park Willemsoort.
1: Park Klinkt Willemsoort. Allemaal goed.
0: Succes met de werkzaamheden en bedankt voor de toelichting.
1: Ja, graag gedaan.
0: Wij gaan even afscheid nemen, want wij gaan naar het nieuws van 11 uur. Daarna zijn we bij u terug met de actie voor de glijbaan voor het zwembad Tolhekken. Sport en spel voor hoogbegaafde kinderen. 80 jaar Steenwijkerboys. De huntenkunst. En het draaiboek van het Centraal Lokaal van het programma van morgen. Tussendoor het lokale nieuws. Graag tot na 11 uur.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Op Utrecht Centraal zijn activisten van actiegroep Extinction Rebellion het spoor opgegaan. Gisteren werd de spoorblokkade nog verboden door de burgemeester, politie en OM. En ook de NS en ProRail vinden dat het spoor geen plek is om te demonstreren. Utrecht is het belangrijkste spoorwegknooppunt van het land. De actie begon met een sit-in voor de toegangspoortjes van het station. De activisten willen aandacht voor het leed van Palestijnen in Gaza en eisen dat het kabinet Jette per direct sancties instelt tegen Israël. Op een vleeskuikenbedrijf in het Friese Marrem is vogelgriep ontdekt. Ruim 80.000 kuikens op de boerderij worden geruimd. De nieuwe uitbraak is opmerkelijk, omdat vogelgriep vooral in de herfst en winter toeslaat, als er veel wilde vogels onderweg zijn. Een maand geleden is ook de ophokplicht bijna overal opgeheven. Vorige week was er ook een nieuw geval van vogelgriep. Op een pluimveebedrijf in Binninghuizen zijn toen 55.000 kippen gedood. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze streed voor duurzaamheid. In 2015 werd ze wereldnieuws toen ze een rechtszaak tegen de Nederlandse staat won, waarin ze een ambitieuzer klimaatbeleid eiste. Minnesma werd zo een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaat en energie en won meerdere prijzen voor haar werk. Marjan Minnesma overleed aan de gevolgen van borstkanker. Ze was 59 jaar. Feyenoord heeft Robert Eenhoorn officieel aangesteld als algemeen directeur. Zijn komst naar de Rotterdamse club werd al langer verwacht. Samen met de nieuwe technisch directeur neemt hij de taken van Dennis de Kloeze over, die na dit seizoen vertrekt. Robert Eenhoorn is voormalig profhonkballer en was sinds 2014 algemeen directeur van AZ. Het weer. Er trekken wat dunne wolkenvelden over, maar het is overwegend droog en zonnig, bij 25 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Goedemiddag, dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.
4: De laatste politieke ontwikkelingen en de gebeurtenissen in de gemeente.
5: Bijna 10:55 terug bij Kopwijzer. Tot 12:00 de volgende onderwerpen. Aandacht voor de manifestatie Huntenkunst. 80 jaar Steenwijker Boys gaan we vieren. Tussendoor het lokale nieuws. Aandacht voor een sport- en spelmiddag. Activiteit voor hoogbegaafde kinderen. En wij beginnen nu met het zwemmen in zwembad Tolhek. En dat doen we samen met Rob Brunting. Goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen.
5: Heb je een abonnement?
6: Ja.
5: En dat betekent iedere dag baantjes trekken?
6: Nou, eigenlijk wel, maar de eerste twee weken heb ik het een beetje laten afweten. En ja, ik niet alleen, want het was hartstikke koud.
5: Koud, ja.
6: Hartstikke koud.
5: Ja, er zijn diehards die dat wel volhouden,
6: Ja,
5: dat was wel bibberen. Maar dat bibberen is over.
6: Klopt.
5: En er kan lekker gezwommen worden. Het is ook heel goed gegaan met de abonnementenverkoop, hè?
6: Ja, het is een uitstekend record.
5: Ja, record zelfs.
6: Ja. Dus het zwembad bevalt goed en we hebben zwemmers genoeg.
5: En daar moet je het van hebben.
6: Ja,
5: want het moet natuurlijk wel bekosterd worden. We hadden het hier in het voorgesprek ook al over van... ja, je hebt wel een prachtig zwembad, dat wil je behouden. Want als de klat erin komt en het is weg, dan krijg je het nooit meer terug.
6: Nee.
5: Ik kan me niet anders herinneren dat het zwembad toch lekkerder was. Ja. Waarom mijn hele leven al. En het is er nog steeds, maar het is qua beheer en hoe het allemaal werkt, zeker veranderd. Want het is allemaal vrijwilligers, hè? Allemaal vrijwilligers, bijna allemaal.
6: Ja, bijna allemaal. We hebben natuurlijk wel het personeel. Die staan gewoon op de loonlijst.
5: Maar dat moet, dat is ook een
6: verplichting. Ja. Er zijn allemaal regels. Dat moet gewoon gecertificeerde mensen zijn die aan het bad staan.
5: Ja. Ja, en op zich ook helemaal niks mis mee als het allemaal te bekostigen is.
6: Ja.
5: Maar de rest gebeurt er vrijwilligers. Hoeveel hebben jullie er?
6: Ja, dat wisselt denk ik een stuk of 9.
5: Ja. Maar nog meer vrijwilligers daarnaast die ook nog handenspandiensten.
6: Ja, ik denk als wij mensen tekortkomen en we een oproep doen, dan volgt een tsunami van vrijwilligers.
5: Ja. Nou, en dat is toch hartstikke fijn. Ja. Dat voelt heel erg goed. En over regeltjes gesproken, dan gaan we even naar de glijbaan.
6: Ja.
5: Want de glijbaan werd gecontroleerd. Nou, het hele zwembad wordt af en toe gecontroleerd natuurlijk. En daar was iets mis mee.
6: Nou ja, het is al... kijk, die glijbaan die er staat, die is ooit onder Herman Lammerts neergezet door lokale aannemers. Dat is al, inmiddels ook al 40 jaar geleden.
5: Badmeester Lammerts.
6: Ja. Badmeester Lammerts, ja. Wie kent hem niet?
5: Wie kent hem?
6: En dat ding is gewoon aan het eind van zijn Latijn. En dan elke keer is met pappen en nat houden kan het weer. En ja, inspectie ziet dan ook oneffenheden in het glijvlak.
5: Ja, er staat oneffenheid.
6: En dan is het weer de trapwitterstijl. En er is elke keer weer wat.
5: Oh.
6: Dus uiteindelijk hebben we als bestuur gezegd, hier moeten we iets mee. Maar ja, zo'n glijbaan, dat is echt een grote investering. En hebben we afgelopen jaren wel goed kunnen sparen. Maar ja, we komen toch nog wel wat tekort.
5: Mm.
6: En dus we zijn dit jaar... behalve dan het zwemmen, zetten we dit ook dit jaar... staat helemaal in het teken van het vervangen van de glijbaan.
5: Ja, want wat voor investering hebben we het over?
6: Nou, de glijbaan kost iets van 70.000 ex-BTW.
5: Dus,
6: ja, het is onvoorstelbaar.
5: Oh.
6: En ja, we hadden natuurlijk heel graag de oude constructie weer gewild. Dat lokale bedrijven die glijbaan zouden bouwen...
5: Mm-hmm.
6: Ja, dat is natuurlijk het allermooist. Maar ja, die regels die zijn zo aangescherpt. Hè, dat als, je kan het risico niet lopen. Hè, dat je met lokale bedrijven een glijbaan neerzet. Hè, die dan bij de inspectie wordt afgekeurd. Omdat er allerlei onderdelen niet kloppen.
5: Hm.
6: Dus ja, dat...
5: Je kan hem niet met de inspectie ernaast op gaan bouwen.
6: Nee, die inspectie komt altijd achteraf.
5: Hm.
6: Ja, maar goed, dat maakt verder niks uit. Dus dan moet je moet dan naar partijen in Nederland die glijbanen maken. En nou, dat hebben we dus ook gedaan. En wat wij wilden was in ieder geval een familieglijbaan. En wat we nu eigenlijk ook hebben. Het is niet zo'n sluis waar je in
5: maar
6: echt waar je met z'n drieën...
5: Een open lucht.
6: Ja,
5: dat past ook bij een open lucht zwembad.
6: Ja, nou ja, dus, maar goed, hij gaat er komen. En nou ja, we zijn dus nu bezig om via crowdfunding wat geld bij elkaar te halen.
5: Ja, en hoe gaat dat?
6: Nou, dat gaat nog niet heel erg geweldig. Er zijn wel heel veel mensen die hier gedoneerd hebben. Je kan via QR-code kun je 10 euro storten. En dat zit er nu op tussen de 3.000 en 4.000. Maar goed, we gaan allerlei activiteiten organiseren dit jaar. En er wordt ook achter de schermen nog gewerkt aan subsidiepotjes. Om het bedrag bij elkaar te krijgen.
5: Tot die tijd mag er wel gewoon van de glijbaan gebruik worden gemaakt, toch? De oude glijbaan.
6: Ja, dit seizoen wel.
5: Ja.
6: Maar links of rechts om mij, er moet gewoon volgend seizoen een nieuwe staan.
5: Oké. Dus dat is wel de eis.
6: Ja, dat is, daar gaan we ook voor.
5: Ja. En dat gaat lukken.
6: Ja, tuurlijk gaat
5: het. Met behulp van?
6: Nou, tuurlijk. En wat wel een beetje een teleurstelling was, we zijn allerlei fondsen afgegaan. Je hebt het VSB-fonds, Oranje-fonds en weet ik veel wat allemaal voor fondsen. Ja, dan krijg je dus overal te horen van als je iets vervangt, dan vervallen heel veel van die subsidie via die fondsen. Dus.
5: Oh ja, want dat is dan niet een nieuw initiatief.
6: Nee. En dat, we moeten het gewoon op een andere manier doen.
5: Hmm. Maar er zijn nog wel fondsen die wel vervanging.
6: Ik ben ze nog niet tegengekomen. Nee. Er was een heel goed. Fondsenfestival in Dalfsen. Mm-hmm. Nou ja, dan loop je wat van die kraampjes af. En op een gegeven moment dan ben je wel een beetje klaar van om overal het woordje nee te horen.
5: Ja, want daar zat ook de VSB en daar zat ook het Oranjefonds.
6: Precies. Wat misschien nog een mogelijkheid is. De provincie bestaat 500 jaar. En misschien dat daar nog ergens een subsidiepotje te vinden is. Nou ja, we graven gewoon door.
5: Ja. Want het moet. En het zal. Maar jullie organiseren ook zelf zaken.
6: Ja, er komt van alles. Kijk, en mensen vragen ook wel eens naar die glijbaan toch gewoon weg. Maar ja, wij vinden dat daar is iedereen het unaniem over eens. Hè, wil je de jeugd bij het zwembad betrokken houden, dan heb je zo'n ding als een glijbaan heb je gewoon nodig. Ja, en dan hebben we ook nog het ongelukkige verhaal dat als je van Sterrenwoude naar Ondermarkt rijdt, daar staan campings. Nou, de ene glijbaan naar de andere wordt er neergezet.
5: Ja, dus je moet een glijbaan.
6: Nou ja, we willen gewoon niet achterblijven. Ja,
5: nee. Precies. Nee, en hij gaat er komen. Wat is het eerste wat op stapel staat naast de crowdfunding?
6: Wat is het eerste? Nou ja, er zijn fondsen aangeboord. Dus
5: alleen maar activiteiten waar mensen aan mee kunnen doen, zeg maar. Wat op die manier geld op gaat leveren.
6: Nou ja, dus het personeel die gaat met name in de zomervakantie kijken of ze dingen kunnen organiseren. Dat zit allemaal nog een beetje in de pijplijn. Ja. Er wordt op dit moment ook contact gelegd met het bedrijfsleven om te kijken of we daar iets vandaan kunnen halen. Nou, er komen allerlei leuke ideeën. Van we gaan een benefietconcert organiseren. Maar goed, dat moet allemaal nog.
5: Ja.
6: Maar ja, dus
5: jullie zijn ermee bezig. Als er iets georganiseerd wordt, horen we het graag.
6: Ja, en
5: dan praten we.
6: Eén ding, we wonen in een hele creatieve omgeving. En daar gaan we grootschalig gebruik van maken.
5: Waar kun je de QR-code voor de crowdfunding vinden? Op jullie website?
6: Ja.
5: Gewoon tolhekken.nl.
6: Ja,
5: gewoon even googelen. Zwembad tolhekken. En dan kom je er
6: simpel
5: terecht.
6: Ja hoor. En het allerbeste is nog, kom gewoon lekker zwemmen. En daar hebben we ook die QR-codes hangen. Dus
5: die combinatie is nog beter.
6: Ja, sowieso. Absoluut.
5: Succes.
6: Ja, dankjewel.
5: Dat het maar mag gaan lukken.
6: Ja.
5: En net wat ik zei, als er nieuwe activiteiten op stapel staan, dan horen we het graag.
6: Wij trekken aan de bel. Oké. Okay. Ja.

0: Welkom, Gerdo van Dalen. We spreken elkaar regelmatig, omdat jij bij Sociaal Werk de Kop werkt en allerlei dingen organiseert. Maar waar je nu voor komt, HB Sport, dat doe je op persoonlijke titel. Een sport- en spelmiddag. HB staat voor hoogbegaafd. Hoe ben je daarbij betrokken geraakt?
1: Nou, op een gegeven moment zijn we erachter gekomen dat onze kinderen hoogbegaafd zijn. We zijn afgelopen meivakantie ook richting een vakantie gegaan, waar meer dan 200 gezinnen aanwezig waren met kinderen die hoogbegaafd zijn. En vanaf het moment dat ze eigenlijk uit de auto stapten, zagen we herkenning. Dat ze elkaar konden vinden, dat ze op een hele leuke manier met elkaar contact kwamen en konden spelen. En toen dachten we, nou, dat zou eigenlijk ook wel heel erg mooi zijn als we dat lokaal hier in Steenwerkland kunnen organiseren. Dus mevrouw en ik dachten, nou, dit gaan we ook regelen voor deze kinderen.
0: Ja. Kun je uitleggen waar het verschil in zit in die ontmoeting met gelijkgestemden, noem ik het dan maar.
1: Ja, ja.
0: En op de gewone school?
1: Ja, nou, hoogbegaafde kinderen die kunnen ook wel vaak anders denken qua creatieve oplossingen of uitdagingen. Ze kunnen ook wel sterker en intenser reageren qua gevoelens en prikkels. En het mooie van de gelijkgestemden is dat ze zich niet anders hoeven te voelen. Ze hoeven zich niet anders voor te doen. Ze hoeven zich niet aan te passen. Ze kunnen gewoon zichzelf zijn. En dan gaat het op een hele veel natuurlijkere manier dat men in contact komt met elkaar. En ook zichzelf kan zijn.
0: En dat voelen ze zelf gelijk aan?
1: Voelen ze gelijk aan. Dat is
0: raar toch?
1: Ja, dat heeft mijn zoon ook wel gezegd. Van, nou ja, ik voel me ook anders. Het lukt gewoon niet. En dat is ook geresulteerd in school. Dat het niet zo goed lukte. Maar daar op die vakantie was het gewoon, ja, ik ben Nolan. Ik ben mezelf en ik kan mezelf zijn. En dat gun je natuurlijk iedereen. Dus daarom proberen we ook dat te realiseren op 6 juni.
0: Ja, en als je tussendoor steeds die contacten houdt met gelijkgestemden, noem ik dan maar eventjes, hè. Ja. Willen daarnaast dan wel nog meedraaien in het reguliere onderwijs? Of blijft dat lastig?
1: Nou, dat is per kind natuurlijk heel erg verschillend. Ja. En hoogbegaafdheid uit zich ook wel op andere manieren. Niet ieder kind is gelijk en het stigma heerst. Het zijn hele slimme kinderen, de Einsteintjes. Maar dat uit zich op verschillende manieren. En het is gewoon een zoektocht voor ieder kind, ook in het onderwijs, met wat voor aanpassingen kunnen er gedaan worden op cognitief niveau. Maar ook sociaal-emotioneel gezien. Het is echt per kind verschillend of dat lukt in het reguliere onderwijs of dat er misschien andere vormen gezocht dienen te worden.
0: Ja, want er zijn wel soorten onderwijs waar hoogbegaafde kinderen bij elkaar zitten.
1: Zeker. Ja.
0: Dus hoogbegaafd wil niet zeggen, per definitie zeggen, een heel hoog IQ?
1: Nou, dat gaat wel gepaard met een hoog IQ. Maar hoe dat dan weer tot uiting komt qua verwerkingssnelheid van bepaalde informatie of juist het verwerken van prikkels en emotie, dat is er ook bij. Het anders denken, kan nog wel eens botsen met kinderen van dezelfde leeftijd die dat niet op die manier hebben. Het is echt een zijnskenmerk, ja.
0: Nou, hebben jullie je kinderen laten testen, neem ik aan.
1: Ja.
0: Zijn er nog een heleboel ouders die dat niet doen?
1: Dat denk ik wel. Ik denk dat er een bewuste keuze soms ook wel gemaakt wordt. Als er geen problematiek is, waarom zou je dan testen? Waar wel mooi aanpassingen mogelijk zijn gemaakt. Maar het wordt ook wel vaak door elkaar gehaald met neurodiverse breinen. Waarin je niet zo snel kan denken aan hoogbegaafdheid. En daar dachten wij ook een langere tijd niet aan. Bepaald gedrag wat wordt vertoond. Een bepaalde agressie, zeg maar. Je denkt alleen maar aan slimme kinderen. Maar dat is niet het geval.
0: Nee, dat omvat het niet.
1: Nee, dus preventief gezien, als je dit beluistert en je denkt, denk ook eens aan hoogbegaafdheid. Want dat is, komt eigenlijk wel vaker voor dan dat je denkt.
0: Ja. Die vakantie is dus goed beval. Die gaan jullie nog wel eens een keertje doen.
1: Gaan we nog een keer doen, ja zeker. Ja.
0: Maar daarnaast dus een sport- en spelmiddag.
1: Ja.
0: Hoe bereik je je doelgroep?
1: Nou ja, op een gegeven moment kom je natuurlijk wel een beetje in het wereldje van hoogbegaafdheid. Dus op die manier met verschillende WhatsApp-groepen probeer je de informatie te delen. Nou, ook natuurlijk hier om wat informatie en kennisoverdracht hopelijk te laten plaatsvinden. En ja, we proberen het ook richting scholen weg te zetten en Facebook in de krant. En ik hoop dat op die manier de doelgroep zich kan identificeren met... oh ja, dit lijkt me wel interessant. Maar ook ouders, dat die aanwezig zijn en welkom zijn... om het met elkaar te kunnen hebben over hoogbegaafdheid. Wat voor tips zijn er? Wat werkt bij jou? En ik hoop dat dat ook een neveneffect kan hebben.
0: Precies, want dat is dan een plus natuurlijk van het organiseren van een dergelijke middag, is het?
1: Ja, middag van 2:30 tot 3:30, 2 uurtjes. Verschillend sport- en spelmateriaal is aanwezig. En dat wordt ook mooi begeleid. En we hopen op een mooie opkomst.
0: En waar?
1: Bij de atletiekvereniging Start 78. Mm-hmm. En dan hebben we de mogelijkheid voor het sport- en spelgedeelte... in de Groene Long natuurlijk.
0: Ja, ja. En wanneer is het?
1: 6 juni.
0: Volgend weekend. Ja.
1: Twee weken.
0: Mei is langer dan je denkt. Ja.
1: Ja, en dan als je denkt, van, nou, dit is misschien wel wat voor mij... of voor kennissen, familie, geef het door aan diegene. En stuur een mailtje richting mijn vrouw... Nelleke Buscher, @hotmail.com.
0: Nelleke Buscher, @hotmail.com. Voor informatie, maar ook gewoon
1: voor informatie
0: voor
1: of aanmelden.
0: Want welke leeftijd hebben we het over?
1: Dat is een goeie, dat is 6 tot 10 jaar.
0: Oké. Okay. Ja. Oh, echt jong dus nog. Ja.
1: Ja. Ja. Ja. En vermoedelijk hebben we er ook bij gezet. Want het kan zijn dat men nog niet officieel getest is. Maar dat bepaalde zijnskenmerken wel overeenkomen. Wees ook welkom. We gaan niet voor de deur staan en leveren het onderzoeksrapport maar in. Dat doen we niet.
0: Maar dat heeft toch ook helemaal geen nut.
1: Zeker niet.
0: Nee.
1: Wees welkom.
0: Nee. Nou, leuk. Leuk dat jullie dat organiseren. Alleen jij en je vrouw of nog meer mensen inmiddels?
1: Nou, eerst ik en mijn vrouw. Vanuit daar gaan we kijken wie kunnen we nog meer bij betrekken. Als het een succes is om het mogelijk ook groter te maken. Maar we proberen het eerst zo weg te zetten voor de ontmoeting.
0: Ja, mooi. Ja. 6 juni, meld je even aan. Dat is wel handig.
1: Zeker.
0: Bij de Groene Long, atletiekvereniging. Ja. Nog één keer het mailadres.
1: Nellekebuscher@hotmail.com.
0: Helemaal goed komen. Dankjewel, hè.
1: Dankjewel.

0: Ik ben Dave Prins en dit is het lokale nieuws. In de nacht van 18 en 19 mei is de brandweer van Oldemarkt uitgerukt naar een brand aan de veentjes in hetzelfde dorp. Even na 1 uur in de nacht werd de brandweer gealarmeerd en een paar minuten later kwam er ook een waterwagen. De brand is mogelijk ontstaan door een oplader die in een bankstel zat en vlam vatte. De schade aan de woning is groot, vooral vanwege rook- en roetschade. De bewoners moesten de nacht ergens anders doorbrengen. De werkzaamheden rondom het Steenwerkerdiep zijn volop in uitvoering. Daarom is de weg tussen het Steenwerkerdiep en de Tuxweg afgesloten. De winkels die aan het Steenwerkerdiep zitten zijn wel bereikbaar via de gedempte turfhaven die tijdelijk tweerichtingsverkeer is. De Tuxweg wordt afgesloten van 15 juni tot en met 28 juni. Op 18 mei is een loods in Kallekoten op last van de burgemeester voor 12 maanden gesloten. In de loods was dit jaar een drugslab gevonden en een jaar eerder was er een drugslab in aanbouw. Burgemeester De Groot heeft deze beslissing genomen omdat hij een veilige leef- en woonomgeving wil en herhaling wil voorkomen. In Wolfga is er op 22 mei een fietser gewond geraakt. Tijdens het oversteken van een parkeerplaats aan de Tjerkhiddenstraat werd de fietser te laat opgemerkt door een automobilist. De hulpdiensten kwamen ter plekke en één persoon werd nagekeken door het ambulancepersoneel en uiteindelijk vervoerd naar het ziekenhuis. De ernst van de verwondingen is niet bekend. Dit was het lokale nieuws.
1: Met nieuws uit de regio.

0: En een feest. 80 jaar Steenwijker Boys.
1: Klopt.
0: En twee van die boys zitten tegenover ons. Willem Wassen en Arno Nijhuis. En Ria is ook even bij aangeschoven, Ria van In.
2: Ja, want waarom eigenlijk?
0: Ja, nou, omdat jij meer weet van voetbal dan ik. En dat kan heel snel, want ik weet er niks van.
2: Nou, goed. Tegenover ons dus heren van de Steenwijker Boys. Jij hebt de namen. De een is Willem Wassen, dat weet ik. En de andere ben ik al je vergeten.
0: Nou, dat is het. Ja, dat is nou heel... een naam die ik veel makkelijker onthoud.
2: Nou, vertel jij maar dan.
0: Ja, Arno Nijhuis, maar dat komt door de achternaam. Ja, toch?
3: Dat, ja, misschien wel.
0: Dan onthoud je veel sneller.
3: Ja.
2: De heren zijn aangeschoven in verband met 80 jaar Steenwijker Boys. Zolang hebben jullie het niet volgehouden.
4: Nou, het schiet mooi op, maar nee. De eerste 20 jaar heb ik gemist, ja.
2: Ja. Hoe is de Boys zo ontstaan? Weet jullie dat, toevallig?
4: Ja, dat weten wij. Arno...
3: Ja, nee, vertel. Ja, Wander is nog een voorloper, hè, van de club.
4: Ja.
3: Dat was de voetbalvereniging Vlaatseweg.
2: Oh ja.
3: Dus de oorsprong van de club ligt wel in Steenwijk West. Dat sowieso. Maar nou, Willem, vertel.
4: En dat kwam eigenlijk door een beetje onvrede door drie mannen. Knol en...
3: Luchtmeijer
4: en... Ja, ik heb de naam al op papier. Maar drie personen die het niet helemaal eens waren met hoe het allemaal ging met de verenigingen in Steenwijk.
2: Uh-huh.
4: En die besloten om zelf een clubje op te richten. En die zijn begonnen in Steenwijk West en in Weiland.
2: Ja.
4: En ik heb wel begrepen dat het paard soms nog in het weiland stond. En die werd dan weggelokt. En dan konden ze voetballen. En de bal was bij één persoon in beheer. En zo is het een beetje ontstaan. En na een tijdje is de naam dus veranderd. Want er moest toch een beetje allure hebben. Toen werd het VV Steenwijker Boys.
2: En toen is dat verder een vereniging geworden?
4: Toen is het een vereniging geworden,
0: toen hebben ze strepen gezet op dat
4: toen
0: weiland.
4: Toen zijn de strepen gezet, ja. En op een gegeven moment, ik geloof na 2 of 3 jaar... een accommodatie gekregen ergens met een sportveld. Dus ja, zo is dat een beetje ontstaan als een clubje uit Steenwijk West.
0: Maar dat was dan allemaal nog steeds in West?
4: Dat was nog steeds in West,
0: precies.
4: Ja. En aan de rand hebben we natuurlijk de nodige verhuizingen gehad, hè, op de Koperberg. En,
2: ja, dat is ook zo. Ja
4: verschillende sportlust. Andere sportlust, noem maar op.
2: Ja.
4: En nu dus al een mooie tijd gevestigd op het park waar we nu zitten.
2: Ja.
4: En dat heet nog steeds de Koperberg, maar ik weet niet eens de naam van het park wat dat is.
3: Ja, dat is de Koperberg.
2: Dat is de Koperberg.
3: Om ons weer een beetje die naam weer terug te brengen, in stand te houden.
2: Hoeveel leden bestaat Steenwijker Boys nu ongeveer?
3: We hebben zo'n 140, 150 voetballende leden.
2: Ja.
3: Ja. We hebben 6 teams op het moment. En op de vrijdagavond wordt er gevoetbald, op de zaterdag wordt er gevoetbald en op de zondag wordt er nog gevoetbald.
2: Ja, competitie allemaal?
3: Allemaal competitie, ja.
2: Goed.
4: Ja, dames.
2: Gaat goed?
3: Dames, inderdaad.
2: Dat was mijn volgende vraag geweest. Dames.
4: Inderdaad.
3: Ja. Ja, die spelen in de vrijdagavond competitie. 7-7.
2: Ja.
3: Nou, dat is ook echt een verrijking van de vereniging, vind ik, dat damesvoetbal. Dat is echt belangrijk.
2: Ja, klopt. Dus je ziet hoe het landelijk nu gaat met... ik heb gisteravond nog een wedstrijd gezien, de dames landelijk. Of wedstrijden.
3: Ja.
2: Maar dat gaat echt de goede kant op allemaal.
3: Dat is volgens mij de groeifactor binnen de KNVB. Dat komt vooral volgens mij nog steeds uit het meisjes- en damesvoetbal.
2: Ja, klopt. Jeugd, hoe zit het daarmee?
4: Nee, dat is helaas. Hebben we sinds een 12-tal jaren geen jeugd meer. En we willen dat natuurlijk hartstikke graag. En bij onze voetballers die op dit moment in de zaterdag 1 en 2 spelen... zitten heel veel kinderen. Dus we hopen eigenlijk stiekem dat ze bij onze vereniging komen.
2: Ja.
4: Maar op een gegeven moment is dat... hadden we geen jeugd meer. En volgens het KNVB is dat voor een clubje als de Boys helemaal niet zo erg. Want jeugd moet je in investeren. We zijn natuurlijk een hele kleine vereniging.
2: Mm-hmm.
4: Ja, dan moet je investeren in de jeugd. En financieel, ja, nu kan het... Maar toen, we hebben natuurlijk die brand gehad. Toen is er heel veel geld gaan zitten in het opbouwen van een nieuw complex voor ons en alles. Dat hebben we allemaal zelfstandig gedaan met heel veel vrijwilligers. Maar dat kost wel geld.
2: Ja.
4: Maar nu, ja, we zouden heel graag in de toekomst toch weer jeugdelftalletjes hebben. Want dat hoort bij een voetbalvereniging.
2: Ja. Ja.
3: Je mist toch die natuurlijke doorstroming, hè? Wat eigenlijk wel gebruikelijk is in een vereniging. Dat het mooiste is van jongs af aan beginnen en bij de club blijven tot aan het seniorenvoetbal.
2: Ja.
3: Ja, wij moeten met name hebben van toch de senioren of van oud-leden waarvan de kinderen de seniorenleeftijd krijgen en dan toch weer,
2: weer terugkomen
3: bij de club
2: bij de boys,
3: terugkomen inderdaad. Ja, dat is voor ons heel belangrijk.
0: Ja, want ik bedoel, je wil wel langer dan 80 jaar bestaan, toch?
3: Zeker.
4: Absoluut.
3: Wij gaan natuurlijk voor de 100 sowieso. Eerst de 80, maar we gaan gewoon door. Ja, ja, dat is ook de bedoeling.
2: Ja. Dan is het nog knap dat jullie het zo lang in leven hebben gehouden. Of jullie, maar de hele club.
4: De hele club,
2: zonder die noodzakelijke jeugd eigenlijk.
3: Ja, dat is eigenlijk best wel bijzonder. Ja. Ja. Gelukkig zijn er nog altijd voetballers die bewust voor onze vereniging kiezen om bij ons te voetballen.
2: Ja.
3: Er zitten toch wel wat, ik denk ook wel wat cultuurverschillen binnen de verenigingen.
2: Ja, want je hebt wel drie verschillende verenigingen natuurlijk. Hè? De Olde Veste, de Boys en Steenwijk.
3: Ja.
0: En kun je dat...
2: Zit dat cultuurverschil tussen?
4: Nou ja, Olde Veste is natuurlijk een christelijke vereniging. Ja. Bij ons zitten meer de mensen uit Steenwijk West. En Steenwijk is van oudsher een beetje meer de middenstand. En
0: dus die verlaatse weg, die is er gewoon ingebleven?
4: Die is er eigenlijk een beetje ingebleven, ja. Het zijn nu niet meer mensen alleen in Steenwijk West. Maar de mentaliteit en de gastvrijheid, ja, dat is nog steeds het oude Steenwijk West.

0: bedoeling.
1: Ja, dat is de bedoeling. Ja. Hoe precies weten we nog niet. Daar gaan we binnenkort over brainstormen met, hoop ik, een vrijwilligerscommissie die dat wil organiseren.
0: Mm-hmm. Ja, we willen eigenlijk naar een soort van jubileumcommissie toe.
2: Ja.
0: Om toch wel wat, wat extra show aan zo'n... Ja, het is niet echt een officieel jubileum natuurlijk.
2: Nee,
0: want... Maar 80 jaar, dat is natuurlijk al...
2: Maar het 75 jaar is een beetje in het water gevallen.
1: Dat is inderdaad door de corona in het water gevallen, ja.
0: We hebben nog wel gevierd, maar het was heel lastig. Want het was net een beetje tegen het einde van de coronaperiode. Maar ja, als je wat op poten wil zetten, je moet dingen van tevoren regelen. Maar dat kon niet, want je wist totaal niet waar je aan toe was. Wat wel en niet kon en mocht en wanneer het kon en mocht. Dus we hebben toen nog wel... gevierd, maar volgens mij pas in juni of zo. Helemaal aan het eind van het seizoen. Terwijl we normaal altijd rond de oprichtingsdatum, 27 maart, altijd onze feestavond hebben.
2: Ja.
0: Maar dat kon toen niet.
2: Nee.
0: Hebben we het wel doorgeschoven, maar ja, ik zeg de tijdspanne om nog iets groots op poten te zetten, ja, die was te kort.
2: Ja.
0: Dus dat is toen niet gelukt. Nou ja, dus we gaan nu, zijn nu 5 jaar verder bijna.
3: Ja, ik wil zeggen, die 27 maart, die is dus 27 maart 2027.
0: Wij bestaan nog geen... Het is in maart volgend jaar, in 2027. Ja. Maar je moet natuurlijk wel op tijd beginnen iets wil gaan organiseren. Dus we zijn nu al een beetje aan het oproepen om bij de mensen thuis... van, joh, heb je nog spullen liggen, oude krantenknipsels.
2: Oh ja.
0: Toevallig kwam gisteravond nog weer iemand met een hele boodschappentas vol met krantenknipsels. Die kwam dat brengen aan bij ons op het complex.
2: Yeah.
0: Ja, dat willen we graag hebben. Er zaten zelfs nog oude shirtjes in. Maar ja, oude voetbaltas. Ik heb hier nog, kwam heel toevallig 3 weken geleden tegen. Toen we de foto gingen voor de kop. Werden wat spulletjes van boven even erbij gehaald. Wat bij ons in de kast ligt bij de club. Er kwam ook een spelerspas van mijn vader tegen uit 1967.
2: Ja, maar
0: Ik denk, ja, maar die gaat eerst even mee naar huis.
2: Ja, natuurlijk.
0: Maar die heeft mijn vader daar waarschijnlijk achtergelaten. Ja. Zonder dat ik ook wist dat dat ding er was. Dus die komt dan naar boven.
2: Ja,
0: maar dit soort dingen, zulke oude spelerspassen en oude statuten en wat ook maar is. Ja, dat zouden we graag willen zien. Dat we een soort van expositie kunnen opzetten.
2: Ja,
0: En dan in de hoop ook om weer een beetje de oudere leden... He, om die weer te laten, hernieuw te laten kennismaken met de club.
2: Ja, een soort reunie of zo? Of?
0: Ja. Nou, ja.
1: Niet echt een reunie, maar wat Arno zegt... Mm-hmm. Dat de mensen weer de feeling met de Stevige Boys krijgen. Want het is natuurlijk een hele andere boys als zoveel jaar terug. En heel veel oud-leden zie je niet meer. En wij vinden het wel heel belangrijk dat die weer betrokken worden bij de club.
2: Ja.
0: Ze zijn vaak wel betrokken, maar merk ik wel, maar niet zichtbaar. Want als ze spreekt, ze volgen alles wat de club doet... Ze lezen alle krantartikels, de social media, ze volgen alles. Maar je ziet ze niet op de club.
2: Nee.
0: En dat vind ik zo jammer, want er wordt vrijdags gevoetbald, zaterdags, zondags. Nou ja, kom een bakje koffie halen, kom een biertje drinken. Ja. En dat zou mooi zijn, hè, dat je dat weer een beetje meer terug ziet van de oudere leden. Ja.
2: Het eerste, waar voetbalt het? Welke divisie?
0: Vierde klasse spelen.
2: Vierde klasse,
0: Ja.
3: Maar dat is ook alweer een gebrek aan jeugddingetje. Want dan komen opa en oma wel kijken.
0: Ja, dat klopt.
3: En dan die reuring komt dan vanzelf.
0: Ja. Hmm.
1: Gisteravond hadden we toevallig een wedstrijd van de zondag 2. Die was verschoven.
2: Mm-hmm.
1: En dan zie je inderdaad mensen die komen kijken bij de kleinzoon. Die je ook jaren niet gezien hebt. Toevallig was het een tante van hem.
2: Ja.
1: Maar die vrouw was jaren niet geweest. En die komt dan weer kijken. En die wou eigenlijk niet naar huis. Die zit in Zonnekamp en die moet dan voor zo'n tijd thuis wezen. Maar ze wou eigenlijk niet.
2: Nee.
1: Zo gezellig had ze het. En dat willen we. Hè? Ja. Want onze leus is ook van iedereen, voor iedereen.
2: Ja.
1: Dus iedereen is welkom bij de club. Maar kom alsjeblieft.
2: Ja. Wil je nog oproepen doen ergens voor? Je hebt al een oproep gedaan van als je passen hebt of allerlei andere informatie. Ja.
0: En de mensen hoeven niet in die zin, dat je het aan de club geeft. Hè, maar het kan ook in bruikleen voor die expositie wat we eigenlijk willen gaan organiseren. Om het in bruikleen te geven aan de club. En we zullen het allemaal documenteren en daarna krijgen de mensen het weer terug. Mm-hmm. Maar ja, als mensen nog spullen thuis hebben van de club, waarvan je denkt van joh, dat is hartstikke leuk om weer tentoon te stellen op zo'n jubileum. Ja, ze kunnen het gewoon bij de club brengen. Er is bijna het hele weekend is daar wel zijn er mensen aanwezig. Ze mogen bij mij mogen ze het ook eventueel brengen of mij aanschieten. En digitaal kan ook. En dan zou ik het sturen naar info@stimmekeboys.nl. Nou, heel veel dingen worden ook gedigitaliseerd, foto's en krantenknipsels. Dus als mensen het op die manier hebben, dan zou het ook op die manier naar de club gestuurd kunnen worden, digitaal.
2: Ja.
0: Maar het zou heel mooi zijn als dat...
2: Ja. Yeah.

0: als dat gevolg krijgt. Want met die brand in 2000 is ook aardig wat oud materiaal allemaal verloren gegaan.
1: Jammer is dat, hè? Ja.
0: Ook van de... Ja, je ziet er niet zoveel meer in de voetbalkantine, zoals de bekers allemaal nog hebben staan. Maar echt die hele oude bekers uit de jaren 50 en van die medailles en zo. Ja, is dan allemaal verloren gegaan. Ja. Dat, is wel, ja, dat is, komt ook niet meer terug. Maar stel je voor dat spelers nog een medaille uit die periode hebben, zo thuis. Nou, dat is hartstikke mooi materiaal voor zo'n jubileumdag.
1: Ja. En zijn er nog meer ideeën al in het hoofd om die dag, of die periode, of het weekend, ik weet niet hoe lang jullie dat willen doen, te organiseren, te vieren?
2: Nou, in ieder geval oud leden benaderen en laat je gezicht zien. Kom gezellig verhalen ophalen. Het moet gewoon een gezellig samen zijn wezen van oud leden en de nieuwe leden.
1: Ja, ja.
0: Ja, dat is wel sowieso... want dat doen we sowieso elk jaar al rond die datum. Gewoon zou weer een mooie feestavond georganiseerd worden. Maar we hebben in het verleden ook wel gehad dat we een soort van jubileumwedstrijd organiseerden. En misschien is dat nog een van de dingen die...
1: De ideeën moeten allemaal nog helemaal goed ontstaan.
0: Precies. Ja, en je moet ook mensen hebben die het willen oppakken.
1: Ja.
0: Ik bedoel, we zijn ook maar bestuursleden of commissieleden. Allemaal wel welwillende mensen, maar... We hebben vaak allemaal alle taak binnen de club. Dus het zou ook mooi zijn dat er andere mensen opstaan die zeggen... lijkt mij wel leuk om zo'n jubileumcommissie op te zetten... of daar plaats in te nemen en dat op met te nemen. Dat zal mooi zijn.
2: Ja. Dus bij deze nog een oproep, oud-leden.
1: Ja. Ja, nou inderdaad.
2: Als je zich geroepen voelt om ons te helpen,
0: meld je
2: bij ons.
1: info@steenwijkerboys.nl
2: ja. Ja, of persoonlijke benadering, of kom eens langs en dan komt het helemaal in orde.
3: Hartstikke mooi. Nou, wij wachten de plannen af.
0: Ja.
3: Tegen de tijd dat er meer helder is.
1: Ik wou zeggen dan weer...
0: Ja, dan komen we graag nog een keer.
2: Ja, dan komen we graag langs.
0: Ja, zeker.
3: Hartstikke mooi. Hey, dankjewel, hè.
0: En ja, jullie ook bedankt.
2: Graag gedaan. Ja.

Ja, en we zouden een interview hebben met iemand van de organisatie van Huntenkunst. Alleen onze telefoonvordering doet het niet meer. We kunnen helemaal niet bellen met gasten. Nou, gelukkig gebeurt het pas aan het eind van het programma. Laten we daarop houden. Dus ik informeer u nu even bij gebrek aan meneer Schenning, die we niet kunnen bereiken, en het ligt niet aan hem, over de manifestatie Huntenkunst. Dat wordt georganiseerd aanstaande vrijdag, zaterdag en zondag, 29, 30 en 31 mei. Huntenkunst. Ik had er zelf nog nooit van gehoord. Komt waarschijnlijk ook omdat het niet naast de deur wordt georganiseerd. Het is in Ulft. Maar het wordt al voor de 32e keer georganiseerd. Het is een jaarlijkse internationale kunstmanifestatie. En op die manifestatie vindt u werk van kunstenaars uit meer dan 30 landen. Komende week dus, vrijdag, zaterdag, zondag. En we dachten er dit keer aandacht aan te besteden, omdat er iemand uit Steenwijk ook aan meedoet. De kunstenaar Enno Paulusma. Dus ik zou zeggen, kijk eens even op de website van de Huntenkunst. Staat van allerlei informatie over de manifestatie. En misschien vindt u het aardig om daar eens naartoe te gaan. Nou ja, dan hebben we een vervroegd einde van Kopwijzer. In ieder geval bedanken we al onze gasten die hebben meegeholpen. U voor het luisteren. Het werd gemaakt door Ria van Hien, Kimberly Leuminger, Dirk Brands, Tom Dolstra, Yannick Hoijsma, Dave Prins, Daphne Staffast en Lucie Otten. Techniek Herman van Hien, ontvangst gasten Greetje Brands. Wat ons betreft een fijn, zonnig, heerlijk Pinksterweekend. En tot de volgende week.

0: van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info zie www.kerkvoorde.nl.
1: Zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het treinverkeer rond Utrecht Centraal wordt weer opgestart nadat activisten korte tijd op het spoor hebben gezeten. De spoorblokkade van actiegroep Extinction Rebellion was gisteren al verboden door de burgemeester, de politie en het OM. Maar na een sit-in bij de poortjes in de stationshal liep een groepje activisten toch het spoor op. De politie heeft ze daar snel weer weggehaald. De activisten willen aandacht voor het leed van Palestijnen in Gaza en eisen dat het kabinet Jette per direct sancties instelt tegen Israël. Oeganda heeft 3 nieuwe ebola-besmettingen gemeld. Daarmee is het totaal aantal officieel bevestigde besmettingen opgelopen naar 5. Maar waarschijnlijk ligt dat aantal hoger. In buurland Democratische Republiek Congo is de situatie erger. Daar zijn vermoedelijk honderden besmettingen en 177 mensen overleden aan de gevolgen van ebola. Congo neemt extra maatregelen om de uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Voor de tweede keer deze maand is een uitbraak van vogelgriep ontdekt. Vorige week was er één in Biddinghuizen, nu in Marm in Friesland. 80.000 kuikens en 55.000 kippen zijn afgemaakt. Vogelgriep komt normaal vooral voor in de herfst en in de winter. Overal in Nederland nemen evenementenorganisaties maatregelen om mensen tegen de hitte te beschermen. Er zijn dit Pinksterweekend veel festivals en sportevenementen. Er zijn bijvoorbeeld extra waterpunten, gratis zonnebrandcrème of extra schaduwplekken gecreëerd. In Maastricht is de marathon afgelast. De halve marathon gaat wel door, maar is vervroegd. Het weer een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon dus. Het wordt 25 tot 29 graden. Aan de kust koelt het wat af door de wind vanaf zee. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Oh. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl.
3: Goedemiddag.
4: Hi.

0: Dit is een steenwerk lokaal programma. Ik heb nieuwe jingles, maar dat is dames en heren, welkom bij de show. Het is pak een beetje leggen, meneer. Kijk op klokje en dan weet je zelf. Ongeveer 4 minuten over, het 15e uur. En wij zijn er weer klaar voor. Ja, en in volle hoofd ook, want er zijn de havendagen. Vanmorgen kon je nog een interview horen wat Dirk Dons vorige week opgenomen heeft. Dus vandaar dat een paar keer werd gezegd volgende week. Maar dat is dus dit verdergen, hè. Dus niet denken van, oh nee, het is nu. De kermis draait al. Die is tot maandag open. Er is gestart met de Olde Mensen Tour. Ach ja. En gisteravond is er ook nog een bingo geweest. Aan de markt. Net zoals bij Centraal, maar het is in de studio. Er is natuurlijk vandaag een heleboel te doen in Vollenhoven. Er is een braderie, Flo en Kleedjesmarkt. Een Flooienmarkt. Flo, ik denk, nou ja, kleedjes vol met Flooien, dat kan natuurlijk ook, hè. Als je denkt van, ik wil nog even kijken, dan kun je dat al echt even doen. Ik weet niet of het nog bezig is, maar met dit weer kun je rustig op kleedje blijven zitten, vind ik zelf. Het Vollenhoofs Visserskoor gaat niet ontbreken. En ook de botter de VN66 is weer rondjes aan het varen. De harakieten uit Zeurhusterveen zullen de braderie voorzien van muzikale klank. Wat weet je nou weer? De kerken zijn opengesteld. Exposities, wandeltochten en voorstellingen zijn er in de bibliotheek. Vanmiddag en ook vanavond wordt afgesloten met live muziek op het horecaplein bij de haven. En het is allemaal georganiseerd door de plaatselijke horeca. En als ik het scherm nog bijdraai, dan krijg ik ook minder last van de nek. Op zondagmiddag is diezelfde horeca weer verantwoordelijk voor de gebruikelijke wine and bites. En met foodtrucks staan er ook. En daar wordt georganiseerd om het weer leuk te krijgen met de bijpassende live muziek. En het gaat voor een wat relaxte sfeer zorgen. Tenminste, dat hopen ze allemaal. En ik hoop dat morgen mooi weer is. Dus wat dat betreft komt het wel goed. Dan nog even maandag. Het is Tweede Pinksterdag. Dat is vervelend, want ik heb de alarm kapot. Maar goed, dat komt dan dinsdag wel. Tweede Pinksterdag zal de havencommissie in samenwerking met de Vier Vee's het traditionele Pinksterrijden gaan organiseren. En dan vanaf het haventerrein gaan tractoren met aanhangers vol met kinderen door de regio rijden. Eigenlijk is het een tegenhanger van de Olde Mensen Tour. Ach ja, wat hier. Bij terugkomst is er dan mogelijkheid om de kindjes op de diverse springkussens te gooien. En dan gaan hun zichzelf wel daarbij vermaken, denk ik zo. Wel even de schoenen uitdoen, want anders wordt de exploitant hartstikke boos. De havenspelen zijn daarna het slot van de havendagen. En voor deze spelen hebben zich teams opgegeven. Ik weet niet of het nog kan, maar als je denkt van ik heb nog een team. Er zitten nog maar eens drie in de studio. Dan kun je altijd even gaan bellen. Kom eraan. Leuke prijzen, dat zijn allemaal te verdienen. En het is dus morgen, tweede Pinksterdag, dus overmorgen is dat. Hè? Morgen is zondag en is maandag. Het hele weekend wordt afgesloten met een DJ. Nou,
1: dat is weer een prof.
0: Ik ben niet benaderd. Gelukkig. Van de week met Marten van Dokkenburg erover. Dat is een disjockey die toch bekend is hier in de regio. Ik zeg, doe je nog wel eens wat? Nee, zeg Marten, ik ben aan het afbouwen. Ach, goh. Dat doen we wel meer.
2: Dankjewel, Herman.
0: Dankjewel.
3: Wie is toch die man die lekker draadjes draaien kan? Ja, dat is Herman. Herman van Dien. Met meer muziek.
4: De beste muziekmix.
5: De beste muziekmix.

0: Biersinken van de Bankzitters heet... ik kijk het even in de lijst naar. Ogenblik hoor. Bankzitters, blad 2. Multimiljonair.
1: Goedemiddag.

0: Vibes. Ik vind het prima, meid. Je hoorde het geluid van de second voice, de tweede stem, maar dat heb ik niet gehoord, zal wel. En de second voice song Let Me Be. Daarvoor de nieuwe zinger van de Bankzitters. En ik had de titel ergens opgeschreven. Ik gooi al de dingen weg. Dat ging over multimiljonair. Als je denkt van ik ga een frisse duik nemen in het natuurwater hier in Steenwerkerland, dan moet je toch even oppassen, want er is één plek in Steenwerkerland waar het beter niet is om te gaan duiken. Sowieso niet, moet je voorzichtig met duiken, maar gewoon zwemmen daar. Het is natuurlijk wel lekker weer en het is verleidelijk om die duiken in open water te nemen, maar het is niet overal schoon en veilig. Op één plek is er een waarschuwing, ik zei het al, voor de waterkwaliteit. En het is gebleken uit een overzicht van de Rijkswaterstaat. De Rijkswaterstaat en de provincies en de waterschappen. En waar is dat? Dat wil je graag weten. Sorry, ik ben dat. Moet ik doen. Voor zwemmers die bij de locatie Strand Vollenhoven het water in willen gaan, is dus de waarschuwing. Dus locatie Strand Vollenhoven, niet gaan zwemmen. Het gebeurt onder meer omdat er algen in het water zijn gevonden met alle mogelijke gezondheidsrisico's van dien. Het goede nieuws. Nergens anders is een negatief zwemadvies. Laat staan een zwemverbod. Waar kun je wel lekker het water in? Dat kun je doen op plekken waar het nog schoon en veilig is. 4 locaties. Camping De Hoogte, het surfstrand West, Belterwiede en het Veniger Gat Wannepeveen bij de Veneweg. Dat zijn de plekken waar overal een groen vinkje door de dames en de heren van Rijkswaterstaat, de provincies en de waterschappen is neergezet. Dus als je denkt van daar ga ik zwemmen, is geen probleem. Hè? Binnenkort kun je het ook doen in Tolhekken, voor mij was daar zo open. Dus kun je gelijk even de QR-code scannen en dan kunnen ze volgend jaar de glijbaan. Nou, zeg maar rustig. Glij! Oh, wacht even. Glij! De grote glijbaan. Even kijken op onze website, de gezamenlijke website die vanaf 2028 eigenlijk de officiële website wordt van de nieuwe Streekoproep. Streekoproep de Werven, als je denkt van ik wil er even naartoe, dat is gewoon www.streekoproepdewerven.nl aan elkaar. Ja, dat heb ik bedacht. Maar ik las van de week van de Werven en toen reed ik langs de Werven, maar dat is in Steenwijk dan waar het water wordt schoongemaakt. Dus op. Ja, er zijn broeder de torenvalken die ervoor zorgen dat het tuinfestival in Oosterwolde niet doorgaat. Daarover straks meer. Maar wij gaan eerst even door met muziek. Dan hoor ik iemand vragen.
1: Ja.
0: Ah, ik heb zo'n van die zomerse muziek onder de stemmetje staan. Dat je denkt van, oh god, het is net zomer. Ja, wat denk je?
2: Einde.
0: Direct. And it won't fall. Onderweg naar Terry Green featuring Dino Cyrus en Brandon Lee. Maar eerst dus het gaat van Direct. En Direct, die stopt er gelijk mee. Dat had ik niet moeten doen. Sommige dingen moet je gewoon niet doen. Dat doe ik dan wel. Maar het is beter om het niet te doen. Want voor hetzelfde geld loopt dan de hele zaak vast. En dat is niet de bedoeling. Dus. In de herhaling. Zo'n slechte radio. Direct met Woontvol.

0: Look, mom, no computer. We hadden een was het groepje. En het, hij deed 1, 2, 3. Het was de instelling van het Eurovision Festival voor de United Kingdom. Toen dacht ik van, vroeger was het toch ook iets met 1, 2, 3.
1: Dus ik heb 1, 2, politie, 3, 4, grenadier, 5, 6, alte kek, 7, 8, gute nacht.
0: Dit was hem.
1: 1, 2, politie, 3, 4, grenadier, 5, 6, alte kek, 7, 8, gute nacht.
0: Nou, dan weer het ook weer.

je wilde praten terwijl je nog wat zingen was. Dat moet je doen. Alhoewel het niet zo erg is. Malcolm Todd, met dubbel D op het eind. Malcolm Todd. En die had het over earrings, oorbelletjes. Of nu kijk ik je eins, zwei, politie. Nog een klein stukje van Modo van heel ver terug in de tijd. En nog even terug het nummer waar alles om draaide. Look, Mum, No Computer, zo heet de groep. Eins, zwei, drei. En dat was de instelling van het Eurovision Festival voor Engeland. Heb je gehoord, Charles? Hij is niet overleden.

0: Sterkerland weerbericht.
1: Sterkerland lokaal weerbericht. Vandaag een heleboel zon, maar vanuit het westen kan er ook wat bewolking over Nederland komen. Tenminste, over Steenwijk land en zo. En de rest van de streek. De wind is zwak tot... Ja, de wind. Ja, man. Rustig aan. De wind is zwak tot matig en komt eerst uit het zuidwesten en later uit het noorden. Temperatuur 28 graden maximaal. 24 graden kan het ook zijn. Dan vanavond en vannacht 13 graden maximaal. 11 graden minimum. Dus dat komt er allemaal aan. Dan morgen de eerste Pinksterdag. Ik ga emotioneel is dat. Morgen eerste Pinksterdag. Dan is er wat mist. Maar daarna is een zonnige dag. Ligt in het verschiet. Waar ligt het? In het verschiet. Nooit gesnapt waarom het verschiet is. Nee, ik heb gekeken of het een soort van vergiet is. Maar het is iets heel anders. Dus wat, ik vind het ook raar. Het ligt in het verschiet. Het ligt daar. Net zoiets. Laat maar liggen. Zondag, eerste Pinksterdag. Dan is het dus een zonnige dag. Het wordt 21 tot 24 graden. Zwakke noordwest tot noordoosten wind. In de nacht is het helder. Er is een temperatuur op een temperatuurmeter. Hoe heet het ding? Thermometer. Ja, ik was kwijt. 12 tot 14 graden als minimum. Dan de tweede Pinksterdag, maandag. Zon overgoten. Dat is ook zo'n uitdrukking. Het is zon overgoten. Nee, ik overgiet het met melk. Het is melk overgoten. Nou, zon overgoten. Zwakke tot matige wind uit westelijke richting. Wordt steeds erger hoor. En het is zo'n 23 tot 27 graden. In de nacht gaat de temperatuur naar 13, misschien 14. Dus 13 is koud, 14 valt mee. Dinsdag, dan gaat de zon goed haar best doen. Het wordt 25 graden gemiddeld. Het is een matige westelijke wind. En dinsdagavond kunt u luisteren naar... inauguratie heet het dan. Ook met Trump gebeurt jammer genoeg. Maar goed, hij is geen... Laat maar gaan. Impeachment komt eraan. Maar we krijgen dus de inauguratie van de nieuwe burgerraadsleden... die mee gaan helpen om Steenwijkerland daar naartoe te brengen... waar het naartoe moet. Dan woensdag en donderdag lijkt het kwik wat terug te zakken. Och, tot 17, dan wel 18 graden. Dat was het weerbericht. Wij gaan door met de muziek. En dat is Nederlandstalig. Fleming en... Wie noem je? Oh, hier. Rolf Sanchez gaan zingen Eén Glas. Wel met twee rietjes. En Sommieu komt voorbij met Someone. En zo.
0: Herman Panning.
2: Een lullig lokaal programma.
1: Jij doet je best, hè?

0: Hey, leuk dat je luistert.
1: Hey man, ik heb je lang niet gezien. Slecht excuus, maar ik heb het druk. Mis je man, snel een hapje misschien.

0: Nou, dat gebeurt pas nadat vijf uur is geweest. Rock News. Alhoewel, met onze alarmering niet helemaal goed gaat. Dus ik denk ook 7 uur die weer bij. Dames en heren, luisteraars. Er gebeuren ook leuke dingen. Zo is vorige week zondag door de brandweer van Havelte 3 reeën uit de Drentse Hoofvaart gehaald.
1: Ja.
0: Voorbijganger zag de dieren in het water. Heeft direct de hulpdienst gealarmeerd. De brandweer kwam snel ter plaatse en heeft de 3 reeën uit het water gehaald. De dieren zijn vrijgelaten in het nabijgelegen natuurgebied. En ze hebben geen verwonding opgenomen. Nee, ze waren alleen wat nat. Dat kan gebeuren. Ik las dat ook hier in Steenwijkerland de brandweer actief is geweest. Want er was een schaap in het water geflikkerd. Dat is zo vervelend. Het gebeurt hier ook eens in de wal. En dan komen er ook allerlei mensen die zo'n schaap helpen. Dat vind ik al. Daar ik altijd wat emotioneel van. Als ze hem eruit halen en zo. Is een schaap ook gelijk een stuk minder dat hij zegt van het is een schaap. De wol die gaat er wat dus. Dames en heren, wat gaan we doen? Noah Kahan en American Cars.

0: Danny Vera en Marlon Pitchell en Try Again. Dat is alles wat er aan zit te komen bij dit station. En de Big Lodge. Dankjewel.
1: Dat zei ik al net.

0: Nederland. Wat gebeurt er in de regio? Je hoort het.
1: Volop actualiteiten en regionieuws. Elke woensdagmiddag van 12 tot 1. Live met Ria van Hien in de 12 uur show. Natuurlijk bij RTV Sloos.
2: Maar ook bij Radio Centraal.
3: Time on the sounds of the nation.
4: RTV Sloos.
5: Bye, bye, bye, bye, bye.

daarna komt de Goldenier Ring. Met Holy Holy Life. En dan komt ook de uurswissel en zo. Dus wat mij betreft, ik geef naar de wc. Ik kom zo tweede uur ben ik, na 4 uur ben ik er weer. Ja? Mocht je dat niet aankunnen, Valium, Liberium, 10-9, geen probleem. Hè? Hallo, het is mooi weer. Ga naar buiten, geniet van de zon. Beetje lang intro dit, vind je?

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Israëlische minister van Veiligheid, Ben Gvir, is niet meer welkom op Frans grondgebied. Het besluit volgt op het oppakken van activisten van de Gaza-vloot op internationale wateren. Ze werden tegen hun zin meegenomen naar Israël. De extreemrechtse Israëlische minister plaatste een video van zijn bezoek aan de activisten. Daarop is onder meer te zien dat ze knielend op de grond zitten met vastgebonden handen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Frankrijk zulke bedreigingen en intimidaties van burgers niet accepteert. Op Utrecht Centraal zijn activisten van actiegroep Extinction Rebellion korte tijd op het spoor geweest. Ze eisen onder meer dat het kabinet per direct sancties instelt tegen Israël. De spoorblokkade werd gisteren verboden. De politie heeft de activisten vrij snel weer weggehaald. Het treinverkeer rond Utrecht Centraal komt weer op gang. Oeganda heeft 3 nieuwe ebola-besmettingen gemeld. Daarmee is het totaal aantal officieel bevestigde besmettingen opgelopen naar 5. Maar waarschijnlijk ligt dat aantal hoger. In buurland Democratische Republiek Congo is de situatie erger. Daar zijn vermoedelijk honderden besmettingen en 177 mensen overleden aan de gevolgen van ebola. Congo neemt maatregelen om de uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op een snelweg. Van de 2 mannen in het toestel is er 1 overleden, de andere is zwaar gewond. Hij is bevrijd uit het wrak door hulpdiensten. Volgens de WDR stortte het toestel kort na het opstijgen neer ten oosten van Keulen. Het vliegtuig belandde midden op de rijbaan richting Frankfurt op de A45. Die weg is in beide richtingen dicht. Het weer een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl.

0: Welkom bij RTV Slot. Steenwijkerland. Bij gebrek aan beter, kunt u nu luisteren naar Herman van Hien.
1: Goedemiddag. Op deze bijzonder fijne en warme zaterdag heet ik u van harte welkom bij het tweede gedeelte van deze bijzonder fijne en professioneel uitgevoerde show. We gaan gelijk even kijken wat er in Oosterwolde allemaal gebeurt. De galmkamp mag nu weg, hoor. Ja, nee, de galmkamp... Eikel. Bij het tuinfestival op zaterdag 30 mei kreeg een nieuwe locatie in Oosterwolde. En dat kun je ook nalezen op de website van Steekomroep De Werven. Over een 2 jaar is dat allemaal officieel. Maar nu alvast kun je een beetje sneupen, zoals dat heet. Even terug naar het evenement. Dat zou oorspronkelijk plaatsvinden bij het Bios Intrium. Wat leuk, daar moet ik mijn joke even preparen. Maar vlakbij het gebouw heeft een broedpaar torenvalken eieren gelegd in de faunatoren, want die staat daar. Oh ja, ja. Omdat de torenvalk een beschermde en kwetsbare vogelsoort is, mogen de dieren tijdens de broeden niet worden verstoord. Nee, dat gebeurt er vaker. Dat ergens een vogeltje een eitje legt en de dieren zeggen van, nou, we kunnen wel schudden wat betreft de nieuwbouw van de school. De unilocatie gaat niet door. Er zijn 2 vogels die broeden. Hè, dat scheelt weer 90 miljoen natuurlijk, hè. Maar goed, even terug naar de torenvalken. En dat tuinfestival, dat verhuist van de tuin van Scala naar de tuin van Scala aan de Monnikskampweg 3 in Oosterwolde. Verder is het programma gewoon ongewijzig. Bezoekers zijn vanaf 9 uur tot 3 uur welkom. En zoals altijd is de toegang gratis. De organisatie is terecht trouwens. De verhuizing is best positief nieuws. Want wij vinden het bijzonder dat torenvalken zich hier thuis voelen en zijn gaan broeden. En natuurlijk zeggen ze, geven we de vogels graag de rust die ze nodig hebben. En daarom wijken wij met plezier uit naar een andere locatie. En de torenvalk staat trouwens op de rode lijst van Nederlandse broedvogels. En op die lijst staan allerlei vogelsoorten die kwetsbaar zijn of in aantal achteruit gaan. Het is een gevarieerd programma, het Tuinfestival 2026. Het is voor liefhebbers van natuur, tuinen, biodiversiteit en circulariteit. Even kijken of ik kan zien wat het allemaal is. Want ach, wat een mooie site. Poepoe. Daar staat ongeveer hetzelfde wat ik zei, maar goed. Ja. Het begint om 10 uur, ik zei het al, het duurt tot een uur of pak een beetje, leggen meneer, 3 uur. Allemaal leuke dingen. Maar daar ga ik niet nakijken. Dan moet je even naar de website gaan van Steekomroep De Werven. Dan klik je op het bericht over de bosuilen en zo. Dat is wat anders. Over de torenvalken. Dan klik je daar weer op een linkje. En dan kom je vanzelf terecht op dat tuinfestival. Ja, het is zo makkelijk. Ja. Misschien wel goed voor je oren. Je weet het niet. Vincent Gross en hij gaat zingen Happy Life. Dat zei ik net. Het is pas een feest als van hier is geweest.

0: Dat was Jeffrey Tanis. En Jeffrey Tanis zei, het draait alleen nog maar om jou, dames en heren en luisteraars. Heb je soms ook wel het gevoel dat je denkt van, ik wil een zomersplaatje? Dan denk ik bij mezelf van André van Duin.
1: Als die boven aan de hemel staat, is het net of alles beter gaat. Alles ziet er anders uit als de zon schijnt.
0: Maar er is een nieuwe uitvoering. En die is van niemand minder dan Lange Frans en Marco Kraat. En het heet Als de zon schijnt.
2: Ja,
0: ja.
2: Juist.
0: Ik heb vergeten te...
2: De zon is hier in huis.
0: Ja, ik weet het, maar ik heb vergeten het aan elkaar te zetten.
2: Lang over die donkere bommen, maar nu...
0: Gooi het eruit.

0: Tongue. And Let You Go.
1: No, no, I don't want to let you, I don't want to let you go.
0: En je weet het.
2: The best music, 24 hours a day.
0: Even kijken of we nog podcast plaatsen bij RVS Oost. Dat plaatsen we inderdaad. Want het zijn het mensen, dat is een podcast serie die gemaakt wordt door Dirk Brands. Die heeft een nieuwe aflevering. In die nieuwe aflevering van het zijn het mensen komt de blokzieliger Alco Turner langs. Tolder is het, hè? Sorry, Alco Turner. In dit gesprek staat niet de functie van iemand centraal, maar juist de mens achter het verhaal. Hoe ontwikkelt zich iemand? Hoe maakt iemand keuzes? En hoe komt onverwacht soms een nieuwe richting in je leven? Alco vertelt openhartig over het verleven en in en rond de horeca en hoe intens het kan zijn wanneer werk en privé heel dicht op elkaar zitten. Hij blikt terug op de tijd waarin het gezinsleven bijna vanzelf meedraaide in de zaak. Hoe je gaandeweg leert dat structuur en afstand nodig is om het thuis en op het werk goed te doen. En die omslag gaf juist rust en maakte ondernemen uiteindelijk productiever, zegt hij in de podcast. Ook komt het Europese zeil nadrukkelijk voorbij, de stad waar mensen en verhalen met elkaar verweven raken, waar water en haven het decor vormen en waar markante figuren een blijvende indruk achterlaten. Prachtig zin. Juist die herkenbare lokale verhalen geven de aflevering warmte en kleur. En lokale verhalen geven gewoon kleur aan lokale radio. Maar dat terzijde. Daarna spreekt Alco over zijn betrokkenheid bij ondernemers Temeke Land en het belang van een sterk netwerk. Zichtbaar zijn, verbinding maken en zaal bouwen aan een regio waar verrassend veel mooie bedrijven actief zijn. Dat mag je wel zelf. We hebben ook een heel groot mediabedrijf hier. Ja, dat weet je niet meer. Een van de meest persoonlijke onderdelen van de aflevering gaat over zijn werk. Want hij is uitvaart- en huwelijksspreker. Dat zijn toch twee uitersten dat je denkt van poepoe. Hij vertelt hoe hij erin terecht kwam en wat het betekent om op kwetsbare momenten woorden te mogen geven aan iemands leven. Luisteren, schrijven en spreken komen daarin samen. Op een manier die voor families en nabestaanden echt een verschil gaan maken. En natuurlijk, bij een huwelijk is precies andersom. Dan ga je hele andere dingen vertellen. Kan maar daarover anders. Dirk Brands zegt, het zijn het mensen, daarin wil ik laten zien dat achter iedere rol een mens zit. In gesprek met Alco komen humor, nuchterheid en oprechte verhalen prachtig samen. Je kunt de podcast vinden op rvsos.nl/podcast/hetzijnnetmensen, met streepjes dus in, Alco Turner. Of je gaat naar Open Spotify en dan ga je gewoon even zoeken op de podcast van RvSos. Dat alles, dames en heren, gebeurt bij RvSos. En wat dat betreft,
2: like the internet, without all the computer geeks.

0: Ik heb dit is allemaal betaald, dus ik moet even totaal uitleggen. Dat was weer 40% muziekrechten. Ja, ik zei 40% muziek. Ik drukte mijn PFL-knopje in. Kijk, dat horen jullie niet, maar ik wel. Ik hoor mezelf dan heel slecht. Nu hoor ik me wel goed. Dat is ook jammer.
1: De beste muziekmix.
2: De beste muziekmix.
1: Op 105.4. RTV SOS.
0: In Italië zijn een boel discotheken. Dat heet dan La Discoteca Italiana.

Bueno, Giovanni Zarelli heet hij. Ja, het is een soort kaas op brood, maar dan anders. Giovanni Zarelli zong La Discoteca Italiana.

0: Marem heet groepje. En ze wachten ten gehoor het gevoelige geluid van Pata Pata. Voor het geval je naar jarig bent. Zou toch kunnen? Dus.
1: Zaterdagmiddagshow met Herman, Herman wie? Herman van Hien. Oh,

Bye.

RTV Slos. Even tijd voor wat rustigs. Een leuke gouden ouwe. We gaan terug in de tijd uit de tijd dat Willeke Alberti nog Willeke Alberti heette. Nog steeds dan, maar toen was nog heel jong. En toen kwam ze een keer de mensen van The Lords tegen. Dat was een bandje toen de tijd. Er zat volgens iemand bij waar ze ook nog een relatie mee heeft gehad. Maar dat haal ik nu ook ergens uit mijn achterhoofd weg. En toen dacht Willeke Alval, je bent eigenlijk nooit te jong om te trouwen. Dus hier zijn Willeke Alberti en The Lords. En nooit te jong.

0: Ik kan me voorstellen dat Wilco Alberti tegenwoordig in een velderhoofdstoel zit.
1: Nobody turns this music off.
2: Continu de grootste hits aller tijden.
3: Dat komt van het weer, hoor.
4: Terwijl die andere stations alleen muziek draaien voor open.

gouden glans en zo. Van de Shepherds. Hooked on a Feeling. TV-serie heette Ally McBeal en die ging over een advocaat. Ging hier Wesley, nee, heel ander type. Die had haar. Dat was een leuke. Ja, Ally McBeal. Ach, terug in de acht, man. Ik word er emotioneel van, als ik dan denk. Dus, van de Shepherds on the Big 105. Als je nou denkt van ik ga vanmiddag of morgen ergens lekker uit de bol, want het lijkt me leuk om uit de bol te gaan omdat het eerste Pinksterdag is, daar kan niet in Sneeuwwiekstad. Nee, dat gebeurt niet. Maar je kunt er wel voor naar Wolvega, want morgen in Wolvega het Centrumplein. Dat staat op deze eerste Pinksterdag in het teken van stevige gitaren en live muziek tijdens Pinkster Rock. 24 mei treden er vanaf 4 uur 2 rockbands op. En het is een gratis toegankelijk festival. Ik ben mijn muis kwijt, maar dat is maar... Ah, daar was hij weer. Goedemiddag. Het wordt georganiseerd door de horecaondernemers van het Centrumplein. En ik kom wel eens in Wolvega. Oh ja, ja. En dat is best een mooi plek. Ja. Beetje de markt, maar dan anders. Als je denkt, wat treedt erop? Nou, de coverband Vluchtheuvel, vijfkoppige band Vluchtheuvel, die opent het programma. En de band Vluchtheuvel, die staat bekend om de energieke rock'n'roll covers met een rauw randje. En het publiek in Wolvega hebben ze al eerder meegekregen. Dus de mensen die toen er waren, die zijn er nu weer natuurlijk. Die denken van, kom, wij gaan uit de bol aan de Costa del Sol. In dit geval aan de Costa del Centrumplein. En als de coverband Vluchtheuvel klaar is, dan is het de tijd voor de Natural Born Rockers. En de Natural Born Rockers brengt klassieke rock met veel energie en een stevig geluid, maar wel binnen de normen die de gemeente Westerlingwerf heeft gesteld. Volgens de organisatie draait het optreden niet alleen om nostalgie, zeggen ze, maar ook om een levend eerbetoon aan bekende rockclassicers. Klassiekers wel. Oké, heel goed. Als je denkt van ik heb ook dorst en ik wil ook wat eten, dat kan, want de horecazaken rondom het Centrumplein zijn morgen geopend. En natuurlijk hier in Steenwijkstraat kun je ook altijd even op het terras gaan zitten. Het is mooi weer, hè? En wat is er nou leuker dan op het terras zitten en dan in Steenwijkstraat kijken naar de fontein waar allerlei kleine kindertjes onderlopen. En dan hoor je mama zeggen, niet door de water heen lopen. En wat doet Pintje, die loopt het dwars doorheen. Trouwens, de toegang voor het Pinkster Rock Festival op morgen dus, op de 24e. Die is helemaal gratis, Centrumplein in Wolvega. En als je denkt, waar haalt hij die informatie nou vandaan? Van de nieuwe website, ja, de streekomroepdewerven.nl aan elkaar. Vinger. Oh, god. Dames en heren, sommige mensen komen op mij toe en die zeggen van, wie ben jij het moet doen? Go fuck yourself.

Mijn Fat Dog, die heeft bedacht van, weet wat, Van Hien zegt, fuck it, maar wij gaan er een plaatje over maken. Dus hier is Fat Dog, and go fuck yourself.

0: Herman van Hien.
1: Herman van Hien.
2: Ben jij de DJ?
3: Ja!
2: Ze laten hier ook echt iedereen draaien.
3: Ja, hè?
2: Elke boerenlul gaan mijn plaatjes dan draaien. Ah. Tering, wat een kutmuziek.
4: Je doet toch je best.
5: Oh. Dames en heren, tijd voor mij te zeggen tot volgende week. Dus ik zeg, tot volgende week. Doeg.
6: Blauwe golven, witte wolken, zwarte ogen, rood.
5: Bella Italia. Ik was er al bang voor. Alles

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op Utrecht Centraal hebben ongeveer 20 activisten van actiegroep Extinction Rebellion korte tijd vanmiddag het spoor geblokkeerd. Alle treinen van en naar Utrecht werden voor ongeveer 2 uur stilgelegd. Gisteren werd de spoorblokkade al verboden door de burgemeester, de politie en het OM. Maar na een sit-in bij de poortjes in de stationshal liep een groepje activisten toch het spoor op. De politie heeft ze daar snel weer weggehaald. In Winschoten heeft de politie 40 dode dieren gevonden in een schuur. Het ging onder meer om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. Naast de dode dieren waren er in dezelfde stal ook zo'n 160 levende dieren. Die werden onder zeer slechte omstandigheden gehouden. Zo hadden ze niet genoeg eten en drinken en kregen ze nauwelijks zonlicht. De politie kwam in actie na een anonieme tip over de schuur in Winschoten. Frankrijk laat de extreemrechtse Israëlische minister van Veiligheid Ben-Gvir niet meer toe op Frans grondgebied. Aanleiding is het filmpje dat Ben-Gvir plaatste van activisten van de Gaza-vloot die door Israël waren opgepakt in internationale wateren. Ze moesten geknield zitten met hun handen vastgebonden. Frankrijk noemt dit onacceptabel. De activisten zijn inmiddels weer vrij. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez. Volgens de organisatie waren er 80.000 mensen op de been. De Spaanse autoriteiten spreken van 40.000. De linkse regering Sanchez ligt onder vuur omdat een van zijn vertrouwelingen aangeklaagd is voor corruptie, witwassen en valsheid in geschriften. De demonstratie richtte zich ook tegen immigratie. Het weer, een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Vanavond en vannacht blijft het droog en dan koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Parade. Nieuw.
4: Heel goed, heel goed. Ah.

0: are about to hear in this radio show is true. The names have been changed to protect the innocent. Good heavens, here's Bert Vanderland. The Tipperade.
1: Het is origineel het lijstje van 24 mei 1980. En wat voor jaargang was dat eigenlijk? Het was de 16e jaargang. Ik zal het even nakijken. Oh ja, we hebben een gedrukt exemplaar, want dat hoort er natuurlijk ook bij. De 16e jaargang uit die hele serie Top 40's. Hele lange Top 40 geschiedenis. En we hebben 9 nieuwe binnenkomers. En de hoogste nieuwe vinden we in het tweede uur op nummer 1. De allereerste hoorde je zojuist Jeff Lynne's hobbyproject. Nou ja, dat is een beetje uit de hand gelopen allemaal ook. ILO was het op nummer 30 met I'm Alive bij de film Xanadu. U weet wel.

0: eind mei 1980 in de Tipperary. De mannen van 10cc hadden er alles mee te maken, want Eric Stewart produceerde ook dit plaatje voor de heren die die ontdekten. Op nummer 29, Sad Café met My Oh My. Dames, pas op, hij is er in de house. Hier is op 28, Nico Haak.
1: Ik verlang naar het...

0: De Nederlandse Tipraad met Bert van der Laan.
1: Nieuw.
2: Geen idee of Nico Haaks tekst nog wel kan anno tegenwoordig. Want meisjes, pas op, het is weer zomer. En fluiten, dat kan niet meer natuurlijk. Hè. Wat nog wel kan, is normaal. Doe maar normaal, zeg!

0: Nou, dan ben je allemaal eens goed luisteren.
1: Tipparade.
0: Zo, drie keer dan weet je tenminste naar welk programma je weer luistert. En trouwens, 30 plaatjes in deze tiplijst. Meestal is dat zo. En we draaien ze alle 30 ook nog van het originele vinyl. Zojuist uit de Achterhoek, de band van Buzenberend. Oftewel, ja... Benny Jolink, hè, op 27. Ik ben een kerel van Easer, ik ben een kerel van Stroll en ik ben knettergek. Ja,

0: Ja, ik kan me toch niet aan de indruk onttrekken dat er een raar luchtje hangt hier in de studio. Het was de eerste plaat die steeg trouwens van 30 naar nummer 25. Madness, Nightboat to Cairo.
1: Nummer 24.

0: zoveel liedjes geschreven over dames. Zeker als ze aan het strand zitten. En dit was er ook eentje. The Girls on the Beach werd gedaan door The Surfers.
1: Nummer 21.
2: Hi, I'm Robin Campbell from UB40. And here's another big reggae classic from UB40.

toch leuk, hè? Als de meneer van UB40, in dit geval Robin Campbell, zelf even langskomt om meteen een ander aan de luisteraars toe te voegen. UB40 met Food for Thought stond op nummer 22 op 24 mei. Uiteindelijk in 1980 in de tiprate van destijds, steeg vanaf 27. En ja, voor een beetje DJ die nog niet zo gek lang bezig is en niet helemaal op de hoogte is van de hitgeschiedenis, er wordt nog wel eens vaak gegrepen naar het singeltje wat live is opgenomen van UB40. En ja, die kwam een paar jaar later. Dat werd wel een hit. Maar in dit geval, toen zaten de heren nog bij Graduate of zoiets. Sound Products bracht het uit in Nederland, geloof ik. En deze plaat, die werd gewoon in de studio opgenomen. Bleef dus hangen in de tipparade. Kun je je nauwelijks voorstellen, maar toch. Dit is een uiteindelijk klein hitje van Ben Kramer met een fijn trio uit Griekenland erbij. En die zingt over Alles is anders.

0: Samen met het trio Thessaloniki deed hij het. Het was natuurlijk Ben Kramer op nummer 20.
1: De tipparade heeft ze allemaal op een rijtje.
0: Nou, ik heb ze niet op een rijtje, want dat was nummer, 21. Dan toch maar eventjes een rundown geven van alle plaatjes die we gedraaid hebben. Van 26 dus omhoog naar 21. 21, dames en heren, Ben Kramer met Alles is Anders. Daarvoor van 27 naar 22, UB40, Food for Thought, de studioopname. En van 28 door naar 23 gestegen, de Surfers uit Nederland. Singeltje wat niet zo succesvol was dan de vorige twee. Girls on the Beach, zo heette die. De mannen van Catapult schreven dat. Turf, Crime of Passion draaiden we ook nog. Op nummer 24 steeg van 29 af. Leuke plaats, Vraan vergeet eigenlijk dat dingetje. Maar ja, wij hadden hem wel vanaf vinyl. En dan van 30 naar 25, Nightboat to Cairo van Madness. Je zult in de gaten hebben, ze gingen allemaal 5 plekjes omhoog. En dan de nieuwe binnenkomers van 26 door naar beneden naar nummer 30. 26, Solution, normaal op 27. 28 was Nico Haak, Zet Café op 29. En de allereerste in de show, ILO en I'm Alive op 30.
2: De tipparade.
1: Nummer 20.

0: 19.
1: De Nederlandse producties, ze komen sowieso heel vaak voorbij in deze Tip Parade. Nu bijvoorbeeld ook twee achter elkaar. Last World at War, Dr. Pop op nummer 20 en dit is 19. Alweer een nieuw in de lijst en die komt van Kajak, Periscope Live. Nieuw.

0: 18.
1: Zojuist de stem van Edward Rekers. Leuk om nog een keer weer te horen. Fantastisch song die. Periscope Live. Het was 1981 en dit was een nieuwe binnenkomer in de tiplijst op nummer 19. Nog zo'n mooie, bijna vergeten plaat. Leon Haynes met zijn...

dat zul je weten ook. Juist Rainbow, je weet wel van Ritchie Blackmore. Die deed dat na Deep Purple. En Roger Glover die produceerde dit All Night Long op nummer 17 van 22 gestegen trouwens. Dit is de laatste plaat in het eerste uurtje Tip Parade. Van 21 door naar nummer 16 Toto. En Tom Nachts die schijnt ook mee te doen met 99's. Mooi.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïense media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïense Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olie-industrie van het land wordt bestookt. Er zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een drone-aanval op olie-installaties. In Winschoten heeft de politie 40 dode dieren gevonden in een schuur. Het ging onder meer om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. Naast de dode dieren waren er in dezelfde stal ook zo'n 160 levende dieren. Die werden onder zeer slechte omstandigheden gehouden. Zo hadden ze niet genoeg eten en drinken en kregen ze nauwelijks zonlicht. De politie kwam in actie na een anonieme tip over de schuur in Winschoten. Door een actie van Extinction Rebellion lag het treinverkeer rondom Utrecht centraal vanmiddag plat. De activisten wilden hiermee aandacht vragen voor de situatie in Gaza. Al snel werden ze van het spoor gehaald. Maar het protest veroorzaakte wel een paar uur vertraging. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op een snelweg. Van de 2 mannen in het toestel is er 1 overleden. De andere is zwaar gewond. Hij is bevrijd uit het wrak door hulpdiensten. Volgens de WDR stortte het toestel kort na het opstijgen neer ten oosten van Keulen. Het vliegtuig belandde midden op de rijbaan richting Frankfurt op de A45. Die weg is in beide richtingen dicht. Het weer een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Vanavond en vannacht blijft het droog, dan koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: De Nederlandse tiptaal,
4: nummer 15. Nieuw.

0: eerste, dat vonden ze in 1980, hè. 24 mei van dat jaar 1980 kwam die binnen. Nieuw in de tiprate als eerste plaat in het tweede uurtje. Champagne, productie van Martin Duizel. Sugar was dat. Zometeen van 1914 naar 14 gaat omhoog natuurlijk, hè. Want je ademt in en je ademt uit. Deed Kate Bush ook destijds in 1980. En goed ook, wat heet Plaatjes tegen 5 plaatsen.
1: Dit is de

snap wat lucht uit de fietspomp. Tenminste, zo is het geluidje wat horen aan het eind van de single van Kate Bush. Hè. Het was de nummer 14, gestegen vanaf 19. Breathing, zo heette die. Zometeen nog een diepe zucht, maar ook Graham Goodman en Love's Not For Me.

0: vierde deel van 10cc. Graham Goodman, schrijver van heel veel hits, ook uit de jaren 60 van Herman's Hermits.
1: De tipparade.
0: The Yardbirds, weet ik veel wat hij allemaal niet meer schreef. Het is gigantisch wat hij bij elkaar heeft gepent. En ook dit plaatje deed hij. De opvolger van, wat was Sunburn natuurlijk, Love's Not For Me, werd net geen hit in 1980.

0: De Nederlandse tipraad.
1: Les 623 uit de cursus tactisch socializen. Oftewel, you'll always find me in the kitchen at parties. Lekker ook, hè? Op nummer 12 was het natuurlijk Jonah Louis. Wat hebben we nu? Oh ja, een nieuwe. Hier is Roxy Music.
2: Nieuw.

0: was al lang weg bij de club en toen werd het geluid ook een beetje commerciëler. De leiding lag toen in handen van de zanger van het geheel, oftewel Roxy Music op nummer 11. Nieuw met Over You. En een overzicht komt eraan.
1: De tipparade heeft ze allemaal op een rijtje.
0: Wel zeker. We beginnen met nummer 20, eindigen zo met 11. Onder het motto, ik doe het is zoals het eigenlijk ook bedoeld is. Uit het vorige uur begonnen wij met nummer 20. World at War, Dr. Pop steeg 5 plekjes vanaf 25 en 19 was een nieuwe. Een van de 9 nieuwe kwam van Kayak Periscope Live. Van 23 naar 18, I Wanna See You Now van de Leon Haynes Band. Fraaie plaat, bijna vergeten. En Rainbow vonden we op nummer 17 van 22 omhoog met All Night Long. Van 21 naar 16, de laatste uit het vorige uur, 99 van Toto. En op 15 alweer een nieuwe Shoo Shoo Sugar. De eerste in dit uurtje kwam van Champagne. Breathing van Kate Bush in en uit van 19 naar nummer 14. En op nummer 13 gestegen vanaf 24 ging hard omhoog. Net geen hit uiteindelijk voor Graham Gouldman, Love's Not For Me. Jonah Louie, die vrat zojuist een waagje lekker vol in de keuken. Van 16 naar 12 gestegen. En op 11 vonden we dus alweer een nieuwe van Roxy Music. En die heette Over You. En zometeen op nummer 10. Dames, heren, wapperen met de armen, want het is tijd voor de vogeltjesdans.
1: Bert van der Laan, een stukje paradijs.

0: het plaatje is afgelopen. Tenminste, dat denken veel luisteraars van deze tipparade. Ook van 15 en nummer 10, de elektronica's en de vogeltjesdans. Een geliefd nummer op feestjes. Zeker als er wat drank in de mensen geschonken is. En ja, toen ging het verhaal. Goh, wat is dat toch een leuk plaatje. Wat hebben ze er leuk bedacht? Nou, het was helemaal niet origineel. Wel, nee, gewoon gejat. Beetje versneld en zo. Chip Chip hoor je nu. Dat was het origineel in 1974 uitgebracht door een bandje genaamd The Invaders.
1: Dit is de tipparade.
0: 9. Wij zetten de lijst gewoon voort. Net alsof er niks gebeurd is met een bandje wat één plekje stijgt. Niet bepaald hard. Uiteindelijk was de top 40 dan ook net een brug te ver voor Donna Linton, want daar gaat het over. Hartstikke mooie plaat. Productie van Gerard Stellaert. Straks komt er nog één trouwens. Let the Curtain Fall.

8. Op weg naar de Urban Heroes, Not Another World War. Toch wel een actueel plaatje, anno tegenwoordig. Dat plaatje vinden we trouwens op nummer 7, staat van 13. Maar voorlopig eerst deze band met Peter Wolff als leadzanger. De bekendste meneer van de Jay Giles Band. En Jay Giles zelfs was gitarist. Hier is...

0: Hitparade van toen. Met Bert van der Laan.
1: En de band van Evert Nieuwstede. Grote toekomstversen toegedacht. Another Another World War, de Urban Heroes. Deze meneer komt origineel uit, jawel, Procol Harum. En zijn naam is Matthew Fisher.
2: Nummer 6.

Maandag is natuurlijk de logische vraag, denk ik dan meteen. Maar ja, ik ben een beetje verknipt. Ja, toch? De Nijs, met een hele mooie plaat waarvan iedereen dacht van mannen wordt een dikke hit. Steeg ook van nummer 17 naar nummer 4. Maar uiteindelijk zou die pas jaren later met Banger Hart op nummer 1 terechtkomen. Ja, SNL Pace die verkochten dan natuurlijk wel goed, hè. Hier is Jimmy Ruffin.

0: En zo ineens was er in 1980 de band van John Watts. Hoorde je ook nog even wat zeggen? Fischer Z of Fischer Z, wat u wil.
1: De tiparade heeft ze allemaal op een rijtje.
0: Wel zeker, laten wij eens een overzicht geven na deze nummer 2. Laten we voor de aardigheid maar eens beginnen met de nummer 10. Waarom ook niet, hè? De vogeltjesdans van 15 omhoog, de elektronica's. En Donna Linton steeg van 10 naar nummer 9. Redelijk kansloos voor een hele hoge top 40 notering dus. Met Let the Curtain Fall. Van 11 naar 8 kwam het ook niet halen tot in de top 40. De Jay Giles Band met Comeback. Later zouden we er nog veel van ze horen. Met een centerfold en meer van dat soort dingen. De Urban Heroes. Daarna met Not Another World War van 13 door naar nummer 7. En op nummer 6 vonden we Dan Hartman. Relight My Fire.
2: Oh ja? Ja.
0: Zo snel, want we hebben nog een paar plaatjes te gaan, namelijk van 17 naar 4. Flink omhoog dus, Rob de Nijs met Zondag. Dan op nummer 3, Hold On To My Love. Ex-Motown-ster Jimmy Ruffin, ook één plekje omhoog. En So Long van Vicious E, zojuist op nummer 2.

De alarmschijf van destijds, 24 mei 1980. Hij hield van dames, hij hield van auto's. Oftewel, Albert West, hij kwam uit Rosmalen. Is hij niet het autotron? Ja toch? Dit was meteen het laatste plaatje. Ik dank je voor het luisteren en zeg graag tot de volgende tiplijst van toen. Oh, well.

0: Gijs, RTV Slos, met het nieuws.
1: Davy van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft vanmiddag in totaal 27 actievoerders van Extinction Rebellion aangehouden na hun blokkade van het spoor op Utrecht Centraal. Ze stapten aan het begin van de middag het spoor op om aandacht te vragen voor de situatie in Gaza. Na een half uur werden alle activisten door de politie van het spoor gehaald en aangehouden. Het treinverkeer lag zo'n 2 uur stil. De spoorblokkade was verboden door de burgemeester van Utrecht, het OM en de politie. Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Bertram, noemt de actie heel kwalijk. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïense media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïense Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olie-industrie van het land wordt bestookt. Daar zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft de Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een drone-aanval op olieinstallaties. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez. Volgens de organisatie waren er 80.000 mensen op de been. De Spaanse autoriteiten spreken van 40.000. De linkse regering Sanchez ligt onder vuur omdat een van zijn vertrouwelingen aangeklaagd is voor corruptie, witwassen en valsheid in geschriften. Het protest was georganiseerd door oppositiepartijen. De demonstratie richtte zich ook tegen immigratie. In een schuur in Winschoten in Groningen heeft de politie 40 dode dieren gevonden. Het ging om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. In de schuur waren ook nog 160 levende dieren die onder slechte omstandigheden werden gehouden. Het weer een paar wolkenvelden, maar verder volop zon. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Elke zaterdag de hits en hun verhaal. Dit is Backwards met André van Dekken.

Een hele goede avond en welkom bij de 1672e uitzending alweer van Backwoods. En ja, het is geen verrassing meer natuurlijk. Mijn 1971 staat nog zeker centraal. Allereerst Bert van der Laan eventjes bedanken. Dit keer kwam hij keurig uit natuurlijk met zijn plaatjes. En wat voor plaatjes trouwens. Prachtige plaatjes uit 1980. En wij gaan dan 9 jaar nog eventjes weer verder terug. Straks natuurlijk de top 40. We hebben de live-opnamen. We gaan de gebeurtenissen doen. We gaan televisie kijken met een programma waarvan ik zelf in ieder geval niet wist dat het erop was. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, 1971 hadden wij in ieder geval nog geen televisie. En ja, wij bereiden ons een beetje voor op Pinkster. En daarover straks meer. Want we gaan eerst even kijken naar de top 40. Waarop nummer 1, 2 en 3... Underneath the Blanket Go van Gilbert O'Sullivan staan. Brown Sugar van The Rolling Stones. En Soldier's Prayer van Oscar Harris en The Twinkle Stars. Nou, Gilbert O'Sullivan hebben we vorige week al gedraaid. Dus het is heel simpel. We beginnen gewoon met deze plaat.

Tja, mooie plaat hoor van Oscar Harris en de Twinkle Stars en Soldier's Prayer. De plaat die ging van 5 naar nummertje 3. Oscar Harris kwam in 1963 van Suriname naar Nederland. En 2 jaar later kwam hij bij de Twinkle Stars, een vanuit Amsterdam opererende Surinaamse band. Liedzanger Billy Jones verliet na het grote succes de groep in 1972. En in 1973 besloot Oscar Harris om hetzelfde te doen. Hij verliet de groep, want hij wou een solo-carrière beginnen. Oscar Harris, hij is inmiddels 82 jaar en zijn 80ste verjaardag werd gevierd in het Concertgebouw in Amsterdam. En de eerste plaat was natuurlijk Brown Sugar van de Rolling Stones. Die plaat die ging van 4 naar nummertje 2. Afkomstig van Sticky Fingers, waar we vorige week nog Wild Horses van draaiden. Het nummer was al in 1969 geschreven, maar kwam veel later uit vanwege de juridische problemen die men had met hun voormalig platenlabel. En natuurlijk Brown Sugar, dan hoor je die prachtige sax, hoor je natuurlijk scheuren. Wie was dat eigenlijk? Heel simpel, dat was Bobby Keys. De man die heeft heel veel sessiewerk gedaan. Voor natuurlijk de Stones, maar ook voor Lynyrd Skynyrd, voor George Harrison, John Lennon, Eric Clapton en Joe Cocker. En zo kan ik nog wel eventjes doorgaan. Helaas, hij leeft niet meer. Hij is overleden op 2 december 2014. En toen was hij net geen 81 jaar. Goed, we hebben nog één plaat en ik zei het al. Het is morgen Pinkster natuurlijk. En er stond in 1971 ook wel een beetje een aparte plaat in de hitlijsten. Hoewel, apart is ook niet helemaal waar. Ik heb het over Waarheen Waarvoor van Mieke Telkamp en de High Five. Het bleef weliswaar op 8 staan in de 9e week. Maar het zou haar eerste gouden plaat worden. De High Five stond onder leiding van Harry de Groot. En de melodie is natuurlijk van Amazing Grace. Ze werd in 1953 al bekend met Here in My Heart, een lied dat in 1952 door El Martino werd gezongen. Daarna had ze succes met nummers als Nooit op Zondag en Eb en Vloed. Ook had ze succes in West-Duitsland met als grootste hit Prego, Prego, Gondoliere. En in 1971 vierde zij het comeback met dit nummer. En dan denk ik bij mezelf, ach, het is toch morgen Pinksteren? Dan zou ik zeggen,

Ja, als het goed is, dan is ze er zelf achter gekomen, want zij is overleden op 20 oktober 2016 en toen was ze 82 jaar. Goed, we gaan naar de gebeurtenissen toe. Dit was natuurlijk Mieke Telkamp, dat hoef ik eigenlijk niet meer te zeggen natuurlijk, en waarheen, waarvoor. Alleen, ik moet wel even vermelden natuurlijk dat het samen met de High Five was. Goed, Dagblad De Tijd, die staat aan de rand van de afgrond. Voor de 70 journalisten en tientallen administratieve medewerkers dreigt ontslag. De Tijd was van 1845 tot 1974 een Nederlands-katholiek dagblad. In 1971 werd de stichting Vrienden van de Tijd opgericht en zij zorgden voor de nodige adempauze, maar in 1974 viel daadwerkelijk het doek. Ook wilde men meer opinie en minder nieuws, maar het mocht niet meer baten. Het werd vervolgens een weekblad en in 1990 werd het overgenomen door de Haagse Post, oftewel HP De Tijd. En in de krant ook de namen van de nieuw beëdigde noordelijke leden van de Tweede Kamer. En wat opviel was dat zij er niet alleen met naam, maar ook met adres en telefoonnummer in stonden, onder het mom van, en dat stond letterlijk in de krant: hebt u dus problemen, aarzelt dan niet om hen lastig te vallen. Relus ter Beek bijvoorbeeld, hij woonde aan de Troelstralaan 43 in Coevorden. En Teun Tolman, die zat namens de CHU in de Tweede Kamer en woonde aan de Hoofdweg 53 te Oldeholt-Paden. En zag er zo mooi, stond er achter: Post Wolvega. Jawel. Nou, dan gaan we het even hebben over Willem Drees, oftewel Drees senior, of moet ik zeggen vadertje Drees. Hij zorgt voor opschudding in Den Haag, want in mei 1971 heeft hij het lidmaatschap van zijn geliefde Partij van de Arbeid opgezegd. Alleen, hij stapte niet over naar DS70. Dat had men wel verwacht, het stond ook allemaal in de kranten. Hij zal wel naar DS70 gaan. Dat was dus niet zo. DS70, daar was zijn zoon fractievoorzitter. Het was overigens geen verrassing, want hij had zijn echtgenote per volmacht al laten stemmen. Maar na twee gesprekken met Joop den Uyl was de breuk definitief. Hij keerde zich tegen de samenwerking met D66 en de PPR en de zogenaamde pakakkoorden. Die zorgden ervoor dat de Partij van de Arbeid zijn identiteit op bepaalde terreinen verloor. Ook van Nieuw Links moest hij niets hebben. Nieuw Links bestond onder andere uit de toen prominente Partij van de Arbeiders Jan Nagel, Han Lammers, André van der Lauw, Hans van den Doel, Max van den Berg en Marcel van Dam. Drees achtte de koers die Nieuw Links inzette te radicaal, niet realistisch en spilziek. En dat laatste kon hij weten, want Drees senior stond erom bekend dat hij heel erg zuinig leefde. Daarnaast was hij geheel onthouder. Bij een galadiner kreeg hij dan ook druivensap. Misschien dat hij daarom de hoge leeftijd van 101 jaar heeft behaald. Ja, het kan verkeren in backwards natuurlijk, hè, want het is mei 1971. We hebben net Mieke Telkamp gehad. En nu gaan we rampen stampen met Uriah Heep.

Tja, wat een malle jongen natuurlijk. Heb je prachtige Pinksterdagen. Het is hartje zomer, om het zo maar te zeggen. Lekker warm. En dan gaat hij Rijden zonder Storm draaien. Nou goed, het is natuurlijk het iconisch album van The Doors, wat uitkwam op 19 april 1971. En het laatste album waarop Jim Morrison te horen is nadat hij dood werd gevonden in de badkuip op 3 juli 1971. Maar Riders on the Storm is voor mij ook altijd Ray Manzarek. Want de man wordt eigenlijk een beetje achterzijde gesteld van Jim Morrison natuurlijk. Maar hij kan zo heerlijk rammen op die piano. En dat kon je goed horen op Riders on the Storm. En daarvoor Tears in My Eyes. Ook alweer zo'n iconisch LP van Uriah Heep. En dat album dat was Look at Yourself. Wat uitkwam in september 1971. Het was zijn derde LP en wat opviel was de hoes bedacht door gitarist Mick Box. De originele hoes van de LP bestond uit één enkele hoes met een uitgesneden opening aan de voorkant, waardoor een reflecterende folie, oftewel een spiegel, zichtbaar was die een vervormd beeld gaf van de persoon die ernaar keek. De LP zelf zat in een stevige kartonnen binnenhoes, compleet met songteksten. En zoals gezegd, je hoorde Tears in My Eyes. We gaan televisie kijken en op de televisie onder andere de tekenfilm Felix the Cat, oftewel Felix de Kat. Top op, en dat was toen nog maar een half uurtje. Peyton Place, heel lang gedraaid. En de Andy Williams Show. En toen hadden we voor de kinderen ook nog de serie De Schat van het Kasteel zonder naam. Ik moet heel eerlijk zeggen, zelf kende ik het niet. Ik heb het eens even gekeken. En het is best wel aardig trouwens hoor. Het was een achtdelige serie uitgezonden door de AVRO. De officiële titel luidde Les Galapliats, oftewel De Vagebonden. En het gaat over Jean-Loup Grenier uit Parijs die naar een vakantiekamp in de Belgische Ardennen moet. Daar ontmoet hij en zijn clubgenoten een professor die een raadselachtige perkament in zijn bezit heeft, waarop aanwijzingen staan over een goudschat die in de buurt van het kamp verstopt zou zijn. De schat zou daar in 1307 verborgen zijn door een van de laatste leden van de Tempeliers, een geestelijke ridderorde uit de middeleeuwen. Dan Brown die kan er een boekje over schrijven. De professor heeft zelf al onderzoek gedaan, maar is daarbij geblesseerd geraakt en vraagt nu aan de club om hem te helpen naar de schat te zoeken. De club die besluit zich op te splitsen in groepen en een spannende zoektocht begint die voert langs kastelen, ruïnes en onderaardse grotten. Al snel wordt duidelijk dat er meer mensen op de hoogte zijn van de verborgen schat en hierdoor wordt de speurtocht ook een race tegen de klok die gevaarlijk is. Deze spannende avonturenserie werd op verschillende locaties gefilmd in België, onder andere in de grotten van Han. Voor het kasteel werden twee kastelen gebruikt, Château Verve in Celles voor de buitenopnamen en kasteel Beersel vlakbij Brussel voor de binnenopnamen. En de muziek die is van Roger Morris. Met andere woorden, je krijgt van mij titelstukken van inderdaad het kasteel waar dan een schat verborgen is.

0: Rodrigo van Dekken en Backwards.
1: Wat gebeurt er als ik op dit knopje druk?
2: Oké, de open button is binnen.

0: Voor Never Before van Deep Purple. Het kwam uit in 1972 als singeltje. Maar dit is een live-opname die in feite in december 1971 is gespeeld. Want het was toen namelijk ook tijdens de opname van Machine Head. Die LP, daar gaat het dan ook over. Dan hebben ze dit nummer live gespeeld. Goed, zoals gezegd, Machine Head kwam toen uit ergens in 1972. En dit was de eerste single die in ieder geval ook werd uitgebracht van dit album. Het zou uiteindelijk op de 35e plaats in de Britse hitlijsten landen. En in Nederland ja, deed het eigenlijk niet zo heel erg veel. Het wordt weinig live gespeeld trouwens. Daarom is deze opname eigenlijk wel een klein beetje uniek. En ook de Allman Brothers kennen we natuurlijk allemaal. Statesboro Blues, een oud nummer van Blind Willie McTell. Het is het eerste live album van deze band, geproduceerd door Tom Dowd. En ze spelen 3 avonden in maart. 2 van die werden gebruikt voor de live LP at Fillmore East. En dat betekende de artistieke en commerciële doorbraak van de band, waardoor hun bekendheid snel toenam en ze een nieuwe schare fans wonnen. Goed, we gaan naar de gebeurtenissen toe, want er gebeurde natuurlijk nog wel het een en het ander. In het noordoosten van Joegoslavië bijvoorbeeld, op het vliegveld Rijkja, is een Russische Tupolev neergestort. Ze waren op weg naar hun vakantiebestemming. 72 Britten en 6 Joegoslaven kwamen om, 5 bemanningsleden die overleefden de crash, en het Russisch toestel verloor plotseling hoogte, raakte het met het onderstel de grond en vloog in brand. De bemanning kwam er goed van af omdat de snuit van het vliegtuig eraf werd gerukt, waardoor zij behoed werden voor de brand. Het toestel was 2 maanden uit en was van Gatwick naar Londen vertrokken. Of het was 2 maanden oud, moet het natuurlijk zijn. Soms typ ik eens even te snel. Linkse extremisten in Turkije zijn verantwoordelijk voor de ontvoering van een aantal hooggeplaatste Amerikaanse militairen. Ze hadden ook verschillende banken beroofd en talloze bedrijven en scholen gebombardeerd. Op 23 april 1971 werd in Turkije de staat van beleg afgekondigd, maar het kon niet verhinderen dat op maandag 17 mei 1971... Efraim Elrom, de toenmalige Israëlische consul-generaal, ontvoerd werd door militanten van het Volksbevrijdingsfront van Turkije. Deze marxistische, leninistische groepering ontvoerde de diplomaat toen hij terugkeerde naar zijn appartement voor lunch. Nadat hij zich had verzet, sloegen ze hem en droegen hem gewikkeld in een laken naar een wachtende auto. De ontvoerders eisten de vrijlating van de gevangen genomen revolutionaire militanten in ruil voor zijn vrijlating. De Turkse regering weigerde dit verzoek en zette een massale arrestatiegolf in gang van prominente linkse activisten. Een daaropvolgende avondklok en een huiszoeking in Istanbul die bespoedigden de moord op Elrom, wiens lichaam 5 dagen later op zondag 23 mei werd gevonden in een appartement in Istanbul met 3 kogelwonden in zijn hoofd. En in de krant ook het bericht dat Olaf Palme streng wordt bewaakt na het dreigement dat hij vermoord zou worden. Zelfs datum en tijdstip werden genoemd in de brieven. Olof Palme was de 26e premier van Zweden in de periode 1969 tot en met 1976. In die periode had hij zware kritiek op de rol van Amerika in de Vietnamoorlog. Kritiek had hij ook op de politieke staat, of de politiek van de staat Israël met betrekking tot de Palestijnen, toen al dus. En zo vergeleek hij de behandeling van Palestijnse kinderen door dat land met die van Joodse kinderen door het naziregime in Duitsland. Allemaal Olof Palme, hè? Ook strijd hij tegen de aanwas van nucleaire wapens, de apartheid in Zuid-Afrika en de financiële malaise in Afrika. Om te laten zien dat hij welwillend stond tegenover iedereen in de wereld, ging hij in debat met onder andere Fidel Castro. Vanaf 1982 begon hij aan zijn tweede termijn, totdat hij daadwerkelijk werd doodgeschoten op 28 februari 1986. Olof Palme dus in 1971 al in het nieuws. Ja, en na de nieuwsfeiten hebben we natuurlijk het It Was 25 Years Ago, oftewel 1946. Dan gaan we eens even hebben over Bing Crosby en de Jesters. Het lied dateert van 1889 en werd als act uitgevoerd door William Ashcroft. Het lied wordt geassocieerd met Ierland en wordt vaak gezongen op St. Patrick's Day in de Verenigde Staten en aan het einde van de rust in het Tottenham Hotspur Stadium. Bing Crosby die nam het op 6 december 1945. En het werd begin januari een top 10 hit. Ik heb het dan over McNamara's Band. Hier is Bing Crosby samen met The Jesters.
1: My name is McNamara, I'm the leader of the band. Although we're few in numbers, we're the finest in the land. We play at wakes and weddings and at every fancy ball. And when we played a funeral,

0: Blijven het een van de fantastische bands vinden die Nederland rijk was. Unit Gloria en The Leader. Ze hadden het zwaar trouwens, want Robert Long die vertrok in 1971. En Unit Gloria was vooral een singlegroep. Dit nummer stond bijvoorbeeld dan ook niet op een LP. In 1971 brachten ze wel een tweede LP uit, Ultrajectum. Goed, Unit Gloria hebben we gehad. We hebben nog eentje, de Gloomies, een rock'n'roll band uit Berlijn. Het lied wat je gaat horen, I'm a Bum, dat gaat over een zorgeloze zanger die lui aan de kant van de rivier zit te genieten en zich niet stoort aan de wereld om zich heen. Nou, dat lijkt mij een hele goede voor in ieder geval de Pinksterdagen en voor al die ellende die we over ons heen krijgen gestort. Ik zou zeggen, tot volgende week. Dan gaan we weer terug naar de 70s. En daarvoor hebben we zo'n heel klein kereltje die zegt...
1: Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer met Backwards met André van Dekken.

0: RTV Slos met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Willem II keert na een jaar terug in de Eredivisie. De Tilburgers wonnen de finale van de play-offs om promotie en degradatie van FC Volendam. De heenwedstrijd werd woensdag met 2-1 gewonnen door Volendam. Willem II won vanavond de return met 2-1 en dus werd er verlengd. Maar omdat de wedstrijd toen nog niet was beslist, kwamen er penalties. En die werden gewonnen door Willem II. FC Volendam degradeert na één jaar weer uit de Eredivisie. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïnse media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïnse Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olie-industrie van het land wordt bestookt. Daar zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een droneaanval op olieinstallaties. In totaal zijn vanmiddag 27 actievoerders van Extinction Rebellion opgepakt voor het blokkeren van het spoor op Utrecht Centraal. De activisten wilden met hun actie aandacht vragen voor de situatie in Gaza. Ze werden al snel van het spoor gehaald, maar het protest veroorzaakte wel een paar uur vertraging. De Israëlische minister van Veiligheid, Ben-Gvir, is niet meer welkom op Frans grondgebied. Het besluit van de Franse regering volgt op het oppakken van activisten van de Gaza-vloot op internationale wateren. Ze werden tegen hun zin meegenomen naar Israël. De extreemrechtse Israëlische minister plaatste een video van zijn bezoek aan de activisten. Daarop is onder meer te zien dat ze knielend op de grond zitten met vastgebonden handen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Frankrijk zulke praktijken niet accepteert. Het weer, een paar wolkenvelden, maar verder volop zon. Vanavond is het nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm en dan is het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: is RTV Slos met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. In Servië wordt opnieuw massaal gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. Tienduizenden Serviërs demonstreren in hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hebben opgeroepen tot het protest. Er waren vaker grote demonstraties in Servië. De eerste was anderhalf jaar geleden. Aanleiding was toen het instorten van een nieuw dak van een treinstation waarbij 16 mensen omkwamen. Demonstranten zien dat incident als een gevolg van corruptie van de regering Vučić. De afgelopen dag hebben Rusland en Oekraïne elkaar opnieuw bestookt met grootschalige droneaanvallen. Die waren ook gericht op hun olieindustrieën. Bij zowel Russische als Oekraïnse oliecomplexen is brand uitgebroken en schade ontstaan. Bij de droneaanvallen vielen ook doden. In Oekraïne zijn zeker 5 mensen omgekomen. Willem II keert na een jaar terug in de Eredivisie. De Tilburgers wonnen de finale van de play-offs om promotie en degradatie van FC Volendam. FC Volendam degradeert na 1 jaar weer uit de Eredivisie. Het weer vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.

0: in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet zijn voor een langdurige deal. Met de verklaring zou worden afgesproken dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld over details, zoals het openen van de straat van Hormuz. President Trump zegt dat hij het meest recente voorstel van Iran bestudeert. Dat is opgesteld door bemiddelaar Pakistan. Trump neemt daar mogelijk dit weekend nog een beslissing over. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De voetbalsters waren in de finale in Oslo te sterk voor de Franse topclub OL Lyon. Het werd 4-0. Voor de 22-jarige Oranje International Esme Brugts is het de tweede keer dat ze met Barcelona de Champions League wint. Het weer. Vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

website voor actuele info. www.rtvslos.nl. RTVslos.nl.

0: is RTV Slos met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt op Truth Social dat onder meer de straat van Hormuz weer opengaat. Maar wat dit precies betekent is niet bekend. In de verklaring die nu in de maak is zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, zo oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Giselle Pellicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pellicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. De film Fjord heeft op het filmfestival van Cannes de Gouden Palm gewonnen. De film van de Roemeense regisseur Cristian Mungiu kreeg daarmee de belangrijkste prijs van het filmfestival. Fjord gaat over een conservatief Roemeens gezin dat in Noorwegen woont. De kinderen worden door de kinderbescherming weggehaald vanwege huiselijk geweld. Het is voor Mungiu de tweede keer dat hij een Gouden Palm wint. Het weer. Vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

website voor actuele info. www.rtvslos.nl rtvslos.nl. Even terug naar toen. Even terug naar toen. Met RTV Slos.

Feel the groove. Voor de kop van Overijssel is dit het geluid voor Steenwijkerland. RTV Slos.

0: Een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Een Franse rechtbank heeft een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en martelen van zijn vrouw. Ze koos er, geïnspireerd door Gisèle Pelicot, voor om publiekelijk te spreken over wat haar is overkomen. De vrouw kreeg niet alleen te maken met seksueel geweld, maar moest ook onder druk van haar man seks hebben met honderden andere mannen. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De voetbalsters waren in de finale in Oslo te sterk voor de Franse topclub OL Lyon. Het werd 4-0. Voor de 22-jarige Oranje International Esmee Brugts is het de tweede keer dat ze met Barcelona de Champions League wint. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

www.rtvslos.nl. rtvslos.nl. Even terug naar toen. Even terug naar toen. Met RTV Slos.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Washington zijn schoten gehoord in de buurt van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media is het gebouw in lockdown. De schoten zouden zijn gelost op straat, net buiten het terrein. Wie er heeft geschoten en waarom is niet bekend. Ook is onduidelijk of er iets of iemand is geraakt. Frankrijk heeft tijdelijk grenscontroles versoepeld voor verkeer vanuit Dover. Bij de Engelse haven stonden gisterenmiddag duizenden voertuigen in de file voor de veerboot. De wachttijd was uren bij temperaturen rond de 30 graden. Een nieuw controlesysteem dat Frankrijk sinds kort gebruikt is daarom uitgezet om de rijen sneller weg te werken. Het werd extra druk aan de Britse kant vanwege een nationale vrije dag. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. De film Fjord heeft op het filmfestival van Cannes de Gouden Palm gewonnen. De film van de Roemeense regisseur Cristian Mungiu kreeg daarmee de belangrijkste prijs van het filmfestival. Fjord gaat over een conservatief Roemeens gezin dat in Noorwegen woont. De kinderen worden door de kinderbescherming weggehaald vanwege huiselijk geweld. Het is voor Mungiu de tweede keer dat hij een Gouden Palm wint. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is er kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden... tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. Op 105.4 FM.